af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hogevenen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland, dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Het kwartet wist in Birmingham de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië achter zich te houden. De estafette mannen werden 3e. Het brons was een primeur voor de mannen op het Europese podium. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio 2.
1: 4 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteravond honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, was wel even lang geleden dat ik deze voor het laatst heb gehoord, zeg. Tim vindt Fraction Too Much Friction in de Four Genetics. And Together Again. Nou, zo voelt dat ook, hoor.
1: Invalfred op NPO Radio 2. Invalfred. Alfred van der Wegen. Invalfred.

0: NPO Radio 2.
1: Ja, en nog een aantal keer in de nacht ben ik er. Dus ik, ja...
2: van harte welkom hier op Radio 2. Jarno, goedemorgen. Jij bent er ook weer bij.
3: Goedemorgen. Ja, hallo. Zeker. Hallo.
2: Jij schrok je vanmorgen een hoedje.
3: Ja, echt waar, ja. Ik zag zo'n auto beneden staan.
2: En toen dacht je, wat doet hij hier al?
3: Ja, waarom zo vroeg?
2: Waarom zo vroeg? Ja, ja, ik was heel vroeg wakker.
3: Ja.
2: Dat is heel stom. Ik was netjes op tijd naar bed gegaan. Gisteravond 8 uur lag ik erin. Ik vond het netjes van mezelf. En ik heb heel gek gedroomd vannacht. En ik had de hele tijd een mug rond mijn hoofd. En dat is zo irritant.
3: Ja.
2: Wat doe jij als jij een mug rond je hoofd hebt?
3: Nou, ik slaap zo diep vaak dat ik er eigenlijk geen last van heb. En dat ik de volgende ochtend wakker word met alleen maar bultjes
2: op mijn lichaam. Oh ja, ja, ik heb dat nu op mijn hand. Ik denk dat mijn hand boven de deken heeft gelegen. Dat hij dacht op een gegeven moment, nou, dan pak zijn hand wel. Maar hij zat dus de hele tijd een beetje rond mijn hoofd te zoomen. En ik word er dan op een gegeven moment zo... Dan ben ik moe. En denk, nee, ik heb nu geen zin om dit op te lossen. Dus dan trek ik de deken over mijn hoofd. En met een heel klein gaatje erin om te ademen. Dus ik denk dat hij nergens kan prikken, behalve dan bij mijn mond. Maar dan denk ik, nou, bij mijn mond gaat hij vast niet prikken, want daar komt de hele tijd adem uit.
3: Je moet het bloedheet zijn in deze
2: maar
3: avond.
2: Maar dat is veel te heet om dit te doen. Ja, dus het is ook helemaal geen goede oplossing. Maar, dus nou ja, ik was heel vroeg wakker en om 1:30 vannacht dacht ik, nou, ik ga er maar uit. Dan ga ik maar gewoon douchen en langzaam richting mijn werk. Dus ik heb vannacht al het stomme Instagram scrollen gedaan, weet je, op je telefoon van een stom filmpje en nog een stom filmpje.
3: Waarom kijk ik nog?
2: Waarom kijk ik nog? Ja, dat heb ik allemaal al gehad. Dat heb ik normaal altijd pas later op de dag. Maar goed. Hè? Wel gewoon zin in een nieuwe dagnacht en leuk dat je erbij bent. Als ik eventjes kijk naar de, nou, ik wou zeggen naar de weerkaart, maar het is natuurlijk niet de weerkaart, maar gewoon even de wat er vandaag allemaal gaat gebeuren. Regio Noord is gewoon vandaag alweer klaar met de schoolvakantie. De scholen gaan weer open, kinderen weer naar school. Wat een rust. Mijn kinderen gaan ook weer voor het eerst. Dat is wel lekker. Tweede Kamer gaat open voor business. Vandaag na het zomerreces weer voor het eerst vol aan de bak. En meteen flinke debatten over de woningsnood. En natuurlijk de begrotingstekort, wou ik zeggen. De begrotingen, die moeten er doorheen komen. Dat wordt spannend vandaag. Paradiso en Tivoli Vredenburg die maken vandaag hun volledige najaarsprogrammering bekend. En die starten met de voorverkoop voor de grote internationale optredens. Er zijn al wel wat namen uitgelekt. Zo komt Jalen Negonde, de soul-legende, 1 en 2 oktober naar Paradiso. En Macy Gray komt 10 november. Ook leuk. En het is vandaag Sint-Jutemis. Weet je wat dat is, Sint-Jutemis?
3: Nee.
2: Ik zie je met Sint-Jutemis.
3: Ja, ik hoor het wel af de mensen zeggen, maar ik heb geen idee.
2: Maar Sint-Jutemis, ja. Sint-Jutemis is een niet bestaande dag. Ja, en officieel is er dus geen enkele dag vast te pinnen op Sint-Jutemis. Maar toen hebben een paar lolbroeken bedacht. Nou, dan kiezen wij gewoon een dag. En zij hebben 17 augustus aangewezen als de dag waarop we dan stilstaan bij Sint-Jutemis. Maar het voelt wel een beetje als een ouderwetse uitdrukking of zo, toch?
3: Ja, ik denk het ook wel, ja.
2: Zie je met Sint-Jutemis of ik help je met... We kunnen wachten op Sint-Jutemis. Nou, dat is dus vandaag.

0: Jumpscare. Goedemorgen, het is Radio 2. En ja, je hebt weer even een keuze.
1: De dag-nachtplaat.
0: Want ik heb een dagplaat en een nachtplaat voor je. En jij mag kiezen wat je helemaal wil horen. De dagplaat, dat is een flinke rocker. Eentje van Limp Bizkit.

Stuff heet deze plaat. Limp Bizkit is de dagplaat. Wil je die helemaal horen? Stuur dan dagplaat of dag of Limp Bizkit naar de NPO Luister app. En dan komt het helemaal goed.

Olive en You're Not Alone. Als je die wil horen, NPO-app dan. Nachtplaat naar de NPO-luisterapp. Dus wil je Break Stuff of Not Alone, laat maar van je horen via de NPO-luisterapp. Doe ik eventjes. Ja, goed, deze plaat mag even uit. Even rust.

0: Dat is Radio 2, hè? Gewoon van Harry Styles naar Joan Jett en de Blackhearts. I love rock and roll!
1: De dag. Nachtplaat.
0: Ja, en wat een keuzes hadden we vandaag. Het zou worden Limp Bizkit met Break Stuff. Of Olive en You're Not Alone. Judith, Christian en Sebastian onder andere waren voor de dagplaat van Limp Bizkit. Maar de nachtplaat van Olive werd door Marco, Lika, Vincent, Stefan, nog een Marco, Antoine en Rogier. Die vonden dat allemaal een toffe suggestie. Rogier, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Alfred.
0: Ik heb jou al eens vaker gesproken, toch?
2: Ja, dat klopt. Meestal ben ik wel wakker als ik dienst heb.
0: Beetje, want jij bent van de politie, hè?
2: Ja, klopt.
0: In Amsterdam, als ik me niet vergis.
2: Ja, zeker. Ja, ja.
0: En heb je een rustige nacht?
2: Nou, het begon een beetje druk. Aardig wat meldingjes. En nu het tegen de ochtend loopt, is het wat rustiger.
0: Hey, en hoe laat heb je dan de overdracht naar de dag?
2: Nou, ik hoop rond 6:30 afgelost te zijn en dan lekker naar huis te gaan.
0: Oh, en dan moet je dan de hele week 's nachts, dat je dan weer vanavond ook weer moet werken? Of?
2: Ja, meestal heb je 3 à 4 nachtdiensten. Nou, ik heb er al 2 op zitten, dus nog 2 te gaan.
0: Oké, okay. En hoe laat begin je dan, je nachtdienst?
2: 10:00 avonds.
0: Ah, oké. En heb jij dan ook een beetje zo'n ritme dat je dan 's nachts zeg maar eet? Warm eten en zo, dat je overdag slaapt en...
2: Ja, ik eet wel wat warms even tussendoor, niet zoveel. Dus... maar een klein snackie tussendoor en dan...
0: Maar het is niet dat je zo meteen als je thuis komt eerst gaat ontbijten en dan gaat slapen en dan lunchen en dineren rond zoals
2: normale
0: mensen.
2: Nee, ik ga gelijk lekker mijn bedje in.
0: Oké. Hey, jij was wel voor die plaat van Olive, hè? You're Not Alone.
2: Ja, klopt. Lekker nummertje, lang niet gehoord.
0: Nou, hè. Echte jaren 90 muziek is dat.
2: Ja,
0: en later is hij nog wel een keertje gesampled en geremixed en zo. Maar dit is het origineel en het blijft toch het lekkerste natuurlijk. Ja. Nou, de meeste stemmen gelden. Ik ga hem gewoon lekker draaien. Dankjewel, man.
2: Helemaal super. Fijne uitzending.
0: Hoi.

Het is Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Ja, het is een beetje gek, want ik was dus afgelopen week lekker nog even een paar dagjes op vakantie. En ik was zo lekker op vakantie dat ik gewoon ook compleet het nieuws heb gemist. En het rare daarvan is dat ik dus ook compleet heb gemist dat William Orbit is overleden. En ja, misschien denk je, William Orbit, wie is William Orbit? Het is een hele succesvolle producer, muziekproducer, die vooral rond 2000, zeg maar, echt heel veel hits heeft gehad. Misschien dat je denkt van, als ik je wat fragmentjes laat horen, dat je denkt van, ik herken het. Zo schreef hij bijvoorbeeld deze. Is natuurlijk van Barber. Maar hij dacht rond 2000, ik moet dit remixen. Ik maak Barber's Adagio for Strings. Uiteindelijk kennen wij dat weer uit de Ferry Corsten remix. Ik zal hem even terug verder draaien. En later dacht Tiësto, dat kan ik ook. En die is dat nog eens een keer overnieuw gaan doen. En dat werd een nog grotere hit. Maar uiteindelijk is William Orbit dus degene geweest die dat voor het eerst heeft uitgebracht. Hij heeft ook deze gemaakt voor All Saints bijvoorbeeld. Beetje dat kenmerkende William Orbit geluid is dit. En dat gitaartje en een beetje van die gekkige...

in zijn eentje heeft gemaakt. En waar Madonna wel aan mee heeft gewerkt. Het album Ray of Light met Frozen en de single Ray of Light ook echt. Het is een album dat kan je opzetten. En dat is van A tot Z allemaal fantastische muziek. En ik dacht, nou, even als klein eerbetoon aan William Orbit, 69, vorige week overleden. De albumversie van Ray of Light dan maar. Dat klinkt dan ook gelijk weer een beetje zoals je, nou ja, William Orbit zou moeten horen. Hele freaky geluidjes erin. Madonna zingt ook echt gewoon mooi op dit liedje. Dat is ook wel eens een keer fijn. En gewoon, het is een beetje een trip. En daar hou ik van. Ray of Light van Madonna dus.

sorry, ik heb de lange versie gepakt. De albumversie. Kijk, dat kan toch gewoon in de nacht. Bram, die vond hem, had wel korter gemogen. Madonna, Ray of Light, even toch nog een klein eerbetoon. En William Orbe. Pim, pam, plaat. Maar goed, ik heb weer genoeg geluld en plaatjes uitgezocht. Ook tijd voor jou om nu een suggestie...

nomineert en via de NPO Luister app instuurt, dan kunnen we misschien zometeen een leuke plaat voor jou draaien. Nou, even kijken als ik eraan ga draaien. De B. B voor een artiest. Dus Beatles, Boston, Beyoncé. Kom maar door met leuke suggesties. En dan de titel van het liedje wordt een V. Nou ja, oké. Als je nu een ingeving hebt van een artiest met een B en een titel met een V, de NPO Luister-app staat wagenwijd voor je open voor je suggesties. Ik ben heel benieuwd waarmee je komt. Ga zelf ook eens even goed nadenken, hoor. Een B en een V. Nou ja.

ben het helemaal eens met Martine. Ze schrijft, hoi, beste Alfred en Jarno. Dit blijft een goed nummer van Lola Jong. Fijne show gewenst. Nou, Martine, jij ook een fijne show gewenst. En inderdaad, wat een goed liedje is dit, hè. From Down Here, de nieuwe single van Lola Jong.

0: Even kijken hoor, wat komt er nog meer binnen? Versace on the Floor van Bruno Mars. Voilà, van Barbara Pravi. Oh ja, inderdaad. Billy Joel met Vienna. En is dit Gert komt met Bluff en Vandaag. Zijn het allemaal niet geworden. Ronnie, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Albert.
0: Wat ben je er weer vroeg bij?
1: Nou, laat. Voor mij laat.
0: Ja? Oh, jij bent een nachtbraker.
1: Ik ben een nachtbraker. Meestal ga ik na jullie programma naar bed. Of als het saai is, tijdens.
0: eventjes om een vinger in het water te steken. Hoe is het nu, zeg maar? Ga je pas na zessen of wordt het eerder?
1: Nee, ik denk dat er een afmaken.
0: Oh, nou, gezellig. Fijn dat je erbij bent. Ja. Hey, waar zat jij aan te denken?
1: Ik had Bananarama en Venus uit 86 in
0: Natuurlijk, gedachten. Ja. Je was niet de enige die ermee kwam, hoor. Er kwamen meerdere mensen mee.
1: Ja, dat snap ik.
0: Is dit toch een beetje ons trots, zeg maar? Dat Bananarama die een Nederlandse plaat heeft gecoverd... en daar ook een dikke hit van heeft gemaakt?
1: Ja, vind ik wel. Shocking Blue, die had hem. En ja. Stokken en Waterman thuis, die hebben hem geremixed op Bananarama. En het was een perfect nummer. Volgens mij top 5.
0: Ja, fantastisch, hè? Nou, het voelt toch een beetje als een Nederlandse plaat dan, toch?
1: Ik bedoel, dat vind ik wel.
0: Moeten we die gewoon maar doen. Dankjewel voor je suggestie, Ronnie.
1: Is goed, tot volgende.
0: Okay.
1: Hoi.
0: Nou, vond ik die van Shock and Blue toch beter, sorry. Ja, het is gewoon zo. Wel een leuke suggestie, hoor. Fine.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere Tame Impala, The Less I Know, The Better. En Noah die appt zelfs. Info Fred mag er zeker vaker zijn, mits die meer Tame Impala afspreekt. Ah, ik ben er morgen weer, maar om dan morgen weer te doen.
1: Info Fred op NPO Radio 2. Info Fred. Alfred van der Wegen.

0: NPO Radio 2.
1: En daarvoor hoorde je natuurlijk ook nog Status Quo, Whatever You Want. Goedemorgen, goedemorgen. Het is Radio 2, bijna 12 minuten over 5. Annelie is op vakantie, Gijs ook. En Sam die had al een paar dagen achter elkaar gewerkt, dus die was moe. Die wilde weekend vieren. Nou, dat is helemaal prima, daar zit ik er weer. Morgen nog en volgende week maandag ben ik er ook nog een keertje. Ja, er was nog wat budget voor. De zomervakantie is voorbij in de noordelijke provincie. Provincies, moet ik eigenlijk zeggen. Regio Noord, hè, zoals we dat dan noemen. Het nieuwe schooljaar begint daar. Dat betekent natuurlijk weer de spandoeken met de scholen beginnen weer. En Veilig Verkeer Nederland is druk bezig met vlaggetjes op te hangen overal. Zodat ze bij jou in je buurt ook minder hard rijden. Vanavond spelen de dames op het WK Hockey in Amstelveen. Om 6 uur spelen ze tegen Australië. En dat is een van de eerste wedstrijden die ze spelen. En vanaf vandaag ook een grootschalige politieactie op de Merwedebrug. Vrachtwagens die waren daar al niet meer welkom. Maar als ze er nu overheen rijden, zijn ze echt de sjaak. Er wordt geflitst en de chauffeurs die worden echt van de weg gehaald om beboet te worden. Dus je kenteken afplakken werkt niet meer. Ik heb wel meegekregen dat ze van het weekend de Merwedebrug afgesloten. En toen hebben ze vrachtwagenchauffeurs die gewoon in dienst waren van de Rijkswaterstaat, dus ingehuurd, zeg maar. Die moesten heen en weer rijden om te kijken hoe de brug het ging houden. Dus het voelt een beetje als een soort testpiloot. Nou, ga maar rijden. Wij kijken wel of die instort of niet. Ja. En zwemkampioen Maarten van der Weijden, Olympisch zwemkampioen, hè, die begint vandaag aan zijn allerlaatste zwemtocht voor kankeronderzoek. 270 kilometer gaat hij zwemmen langs 22 steden. Allemaal om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum. En daar komt hij dan als laatste ook aan. Heel veel succes, zou ik zeggen, Maarten van der Weijden. En ik hoop dat je weer ontzettend veel geld ophaalt. Het doet mij dat denken aan de Elfsteden zwemtocht die hij ooit heeft gedaan, waar wij met een bootje achter Maarten van der Weijden aan het zwemmen waren, of aan het varen waren. En verslag ervan deden hier op Radio 2. Dat waren nog eens momenten. Oh. Nou, dat was denk ik 2018, 2019 of zo. Lang geleden, maar mooie herinneringen aan. Zometeen nog Natasha Bedingfield, Gracie Abrams en Novastar. Maar eerst deze van Dan Hartman. Dit is I Can Dream About You.

de dochter van J.J. Abrams is niet een Nepo-baby, maar ze kan echt zingen. Gracie Abrams, that's so true. En als je nu denkt, is J.J. Abrams die man achter Star Wars en Star Trek. En heeft hele toffe series gemaakt, hoor. Even rust met Bruce Springsteen. Dit is toch zo'n fantastische plaat om gewoon mee over de snelweg te rijden. Het is I'm on fire in dagnacht op Radio.

0: And these words. Ja, ik dacht, ik moet toch nog eventjes in het kader van de elektronische opvoeding jou meenemen naar een klassiekertje. Ik zat even te denken, wat zal ik even draaien? Jarno, jij zag dit net in de playlist bijgeschoven worden. Toen zei je, ja, het zegt me wel iets.
1: Ja, het zegt me wel iets, ja, de naam. Maar het is natuurlijk een best wel herkenbare naam of zo, lijkt me.
0: Ja. En toen dacht je dat het op het label van Armin van Buuren uitgebracht was?
1: Ja.
0: Ja, toen zei ik, nou, je zit in de buurt. Want het is namelijk een samenwerking tussen DJ Tiësto en Ferry Korsten. En die hebben onder de naam Guriella muziek uitgebracht. En best wel wat trends, hitjes gehad. Zoals bijvoorbeeld Valhalla. Die stond op de eerste In Search of Sunrise van DJ Tiësto. Als je nog eens een keer een klassiek album wil horen, moet je daar eens naar luisteren. En ik dacht, ik pak even de gelijknamige track van Guriella. Wat denk ik toch hun grootste hit is tot nu toe. En ik dacht, nou, die mag ook wel weer eens een keertje gewoon hier op Radio 2, toch? Dus even een beetje elektronische opvoeding. Ken je dit niet? Dit zijn dus gewoon Tiësto en Ferry Korsten. Die dachten, we bundelen onze krachten samen. En dat doen we onder een hele nieuwe naam. En dat noemen we Guriella.

0: Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In. En daarvoor dus in het kader van de elektronische opvoeding, Gurriella met Gurriella. En als je denkt van, nou, die plaat die had ik echt nog nooit gehoord, dat is dan eigenlijk een voorbeeld van zo'n...
1: Vergeet me liedje.
0: Een vergeet me liedje.
1: Heb jij een vergeten liedje? Geef het door aan Alfred.
0: Ja, dat vind ik leuk hoor. Ja, de NPO Luister-app staat wagenwijd voor je open. Als jij een vergeten liedje hebt waarvan je denkt, nou, die moet eens een keer weer eens een keer gedraaid worden. Maar echt een liedje wat je al heel lang niet meer op de radio hebt gehoord. Of in ieder geval niet op Radio 2. Of weet je, misschien dat je een liedje thuis heel vaak opzet, maar dat je het nooit meer hoort hier. Geef hem door via de NPO Luister-app. En wellicht komt hij zo meteen hier op Radio 2 voorbij. Ik ben heel erg benieuwd wat je voor suggestie hebt. Er komen echt wel normaal hele leuke suggesties binnen. Ook vergeten hitjes waarvan je denkt, nee, maar die komt echt elke dag nog voorbij, zeg maar, op de radio. Dus ja, ik ben er wel scherp op. Het moet echt een vergeten liedje zijn. De NPO Luister-app staat wagenwijd voor je open.

0: Een van vergeten liedjes. David die zegt vergeet mijn liedje Fire van Amy McDonald. Goed nummer, hoor je nooit op de radio. Hendrikus zegt ik heb een nachtje doorgehaald. Ga zo slapen voor mijn nachtdienst. Mag ik slaap lekker van Diggy Dex en Eva de Roveren. Even kijken. Hysteria van Def Leppard. Komt Christian mee? Nou, die hoor ik nog wel regelmatig. Vergeet mijn liedje Not Another World War van de Urban Heroes, zegt Nico. Kijk, wat komt er nog meer? Marcel en Esther, het vergeten liedje. Aangezien het kermis is in Horen, een liedje van Roddy Tober en Siska Peters samen in het reuzenrad. Nou, dat was het allemaal niet. Ik ga eens even kijken wie we aan de telefoon hebben. Goedemorgen, Radio 2.
1: Ja, goedemorgen, Alfred, met Vincent.
0: Hey Vincent, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welke suggestie had jij dan?
1: Ja, ik wou inderdaad de steekhoek met wallpapers.
0: Oh ja. Die hoor je ook nooit meer. En dat is toch al 10 jaar oud, hè?
1: Ja.
0: Wat zeg je nou?
1: Ik heb hem opgepakt bij de hoogtijdagen van 3FM met Gerard Ekdom. Daar werd hij vrij veel gedraaid.
0: 2012 was het.
1: Ja.
0: Zweedse producer. Inderdaad, daar werd hij veel gedraaid. Radio 2 komt hij heel af en toe nog eens voorbij. Maar echt veel te weinig om heel herkenbaar te zijn. Dus bij deze... Vergeten liedjes voor jou vandaag.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, Vincent.
1: Doei.
0: Oké.

Kind of a Let It Show gesproken. Zometeen een nieuwe aflevering van de show. De ochtendshow, de nieuwe ochtendshow hier op Radio 2 met Daniel en Roelof. Maar eerst voor die tijd nog even wat lekkere muziekjes hoor. Wat dacht je van deze? Deze heb je denk ik al lang niet meer.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefening met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van rollen in de series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene Omalla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Later vandaag klaart het op en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dankjewel. En bijzonder goedemorgen, Roelof de Vries.
3: Goedemorgen, Daniel.
2: En goedemorgen, Rijn Baarmans bij de ANWB.
4: Goedemorgen, heren. Op dit moment heb ik nog geen files te melden. We verwachten de eerste dagelijkse files weer in de regio Noord, want daar is de vakantie weer klaar. Echter zullen we nog steeds merken dat het rustiger is op de Nederlandse wegen door de vakantieperiode. Later vandaag veroorzaken geplande werkzaamheden en grenscontroles de meeste vertraging.
2: Nou, dan gaan we het meemaken, Rijn. Dankjewel.
4: Super. En wellicht tot straks.
2: Joe, ja. Hoi. En als jij twee woorden hebt en een plaat daarbij, dan kun je die doorsturen via NPO Luister. Dus die twee woorden die moeten ons een beetje prikkelen om jouw plaat te gaan draaien. Dus je kan bijvoorbeeld sturen eerste schooldag.
3: Ja, dat kan. Of nat hond.
2: Wandeling lang. Verzin iets en zet je plaat erbij. Wie weet draaien we jouw plaat zo meteen op de radio.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
7: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek Kees-Smit.nl.
8: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
10: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
11: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
12: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman.
0: Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
13: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
20: Gelukt. Heb je hem al betaald?
19: Wat bedoel je?
20: Mijn betaalverzoek.
19: Zo, dat doe je snel.
20: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
21: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
22: Fix die ruit voor je vakantie.
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
25: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
26: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
27: Daniel en Roelof zijn al op.

0: Lekker de dag beginnen met Lenny en Fly Away. Goedemorgen. Het is 11 minuten over 6. 17 augustus, de nieuwe Daniel en Roelof zijn al op.
1: Laat maar komen wat er komt.

0: best goed. Best rustig. Behalve gisteren, toen kreeg ik ineens jou over de vloer.
1: Ja.
0: Je stond ineens voor mijn neus.
1: Ja.
0: We hadden eigenlijk afgesproken liever geen contact dit weekend. Maar nee, we moesten even een doorpas doen, hè?
1: Kleren passen, ja.
0: Er wordt vandaag een tv-spotje opgenomen. En de kleren waren er vrijdag niet. Dus toen kwam een styliste met een enorm kledingrek ineens mijn woonkamer binnen denderen. Wat best grappig was.
1: Ja, nee, zeker. En toen zag je... Nou, je hebt een heel gezellig huis, heb je.
0: Dank je.
1: Dat mag gezegd worden.
0: Je bedoelt daarmee rommelig? Of,
1: nee, ik bedoel oprecht gezellig. Okay. Gewoon gezellig. Ja, nee, daar hou ik van. Okay. Ja, een beetje gewoon sfeervol. Het ademt wat.
0: Lekker dus
1: dat
0: is het,
1: ja, dat is heerlijk. Ja, en ik had ook al wat leuks. Ik was, want ik had een beetje papa weekend. Mijn vrouw was veel aan het werk. En toen heb ik besloten om met de kleine voor het eerst naar de bioscoop te gaan. Hij is bijna 4. En ik had het ergens op Instagram gezien van... ja, er is een Dikkie Dik film en die kan je in de bioscoop gaan bezoeken. Was superleuk.
0: Is dat ook voor jou? Want dat vraag ik me aan mijn zoontje, is nog wat jonger. En dan denk ik, ja, dan moet ik straks anderhalf uur naar een dikke kat kijken.
1: Het scheelt dat ze daar een beetje rekening mee hebben gehouden. De film duurt maar een uur. Ah. En er zit ook een pauze van een kwartier in het midden. Dat hebben ze dan ook wel weer slim gedaan. Want dan ga je natuurlijk even naar beneden om even wat aan te schaffen. Maar ja, god, ik kan nou niet zeggen dat het meest diepe plot is wat ik ooit...
0: Maar zitten er grapjes in die voor jou ook leuk zijn? Bijvoorbeeld van die extra
1: nee, het is niet een beetje zoals wat vroeger inderdaad... had Alfred Jodocus Kwak en zo, hadden dat nog wel. Ja. Van die grapjes die dan alleen de volwassenen snapten.
0: Nou, in grote thema's. Dat ging natuurlijk uiteindelijk gewoon over apartheid en zo.
1: Ja, nee, dat viel hier wel mee. Het was gewoon een kat en zijn vriendjes. En ze moesten een probleem oplossen, namelijk de verdwenen knuffel.
0: Ah.
1: Ik kan zonder te verklappen hoe of wat, maar de knuffel komt uiteindelijk weer terecht.
0: Nou, die hoef ik ook niet meer te zien.
1: Nou, goed. En dan? Goed, in de regio Noord. Ja,
0: daar was je nou onderweg, ja, natuurlijk.
1: Precies, ja, regio Noord is het gedaan met het heerlijke leventje. De schoolvakantie zit er namelijk op. Het is een hele abrupte overgang naar het nieuwe schoolseizoen. Want deze week gaat het namelijk elke dag regenen. Dus het is echt één grote break met de vakantieperiode. De hittegolf is ten einde.
0: Nou, het had gisteren één groot feest kunnen en moeten worden in de Johan Cruijff Arena. Want dat stadion bestond gisteren precies 30 jaar.
1: Ja.
0: En tijdens de wedstrijd tegen Heerenveen... nou, Ajax leek af te stevenen op een overwinning. Maar in de slotfase gaan we het alsnog weg. 82e minuut, 2-2. En dus werd de verjaardag van de Arena gevierd met een gelijkspel. Ajax, Feyenoord en PSV hebben nu alle drie al puntverlies geleden. En we zijn nog maar 2 rondjes onderweg. De enige 2 clubs die nog alle punten hebben gehaald... dat zijn er 6 voor de snelle rekenaars... zijn AZ en Groningen.
1: En dan Maarten van der Weijden. We spraken hem afgelopen week al. Hij gaat het nog 1 keer doen. Nog langer, nog verder. De Olympisch zwemkampioen wil in 6 dagen van zijn woonplaats Vught... helemaal naar Utrecht zwemmen. Naar het Prinses Maxima Centrum. En dat betekent dat hij langs 22 steden komt... en in totaal 270 kilometer gaat zwemmen. En zoals hij al eerder deed, doet hij het nu natuurlijk ook weer voor een goed doel. En dit keer is dat dus het Prinses Maxima Centrum. En hij zei wel dat dit echt de allerlaatste keer is.
2: En daarom zeg ik ook, ik doe het nog. En dat is superbelangrijk. En ik wil heel veel geld inzamelen. Maar dit is wel echt de allerlaatste keer. Want dan wil ik het overlevensschuldstukje ook voor mezelf afsluiten.
1: Ja, de Prinses Maxima Centrum Foundation specifiek zet zich in voor de strijd tegen kinderkanker. Zijn hele tocht is te volgen via een livestream. En doneren kan via 22stedentocht.nl. Dat is met 2 keer het cijfer 2. Dus 22stedentocht.nl.
3: 2 vandaag.
1: Twee woorden en een plaat erbij. Je kunt iets doorsturen. Veel zwemmen bijvoorbeeld, ja, als je Maarten van der Weijden bent.
0: Of knuffel verdwenen.
1: Dat zou natuurlijk ook kunnen. En dan doe je er een plaat bij. En die twee woorden die moeten ons prikkelen om jou zo meteen terug te bellen... en jou te vragen naar jouw plaat.
0: Ja, dus de woorden hoeven niet per se op de plaat te slaan. We vinden het ook leuk als het over je dag gaat, bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker, als het vertelt wat jouw dag gaat brengen.
0: Ja, ja, ja, ja. Maar alles mag eigenlijk, hè. We zijn makkelijke jongens.
1: Zometeen Jet Rebel, Sorry Mama, dat zijn nieuwe. En dit zijn Morris Day and the Time, Jungle Love op 2.

0: that's it, that's it. Hello.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Jet Rebel met Sorry Mama.

0: mama that you had to see that.
1: Jet Rebel en Sorry Mama.
2: Twee vandaag.
1: Twee woorden voor vandaag. Je kan ze doorappen met jouw favoriete plaat erbij. Vera die doet een paar cijfers en een woord. 3,5 uur.
2: René, werk en schoen.
1: Huub stuurt nat en trein.
2: Dat is ook niet leuk.
1: En Daan die stuurt winst en tegenstander. Daan, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen heren.
1: Waar gaat het over?
3: Dit gaat eigenlijk over de wedstrijd FC Twente tegen PEC Zwolle.
1: Ja.
3: En ik ben onderweg naar Zwolle, want dan is het een beetje werken in het hol van leeuw.
1: Want jij bent een echte tukker.
3: Ja, zeker weten.
1: Ja, en was je er ook bij gisteren dan?
3: Ja, we hebben een seizoenskaart, dus elke thuiswedstrijd zijn we er sowieso bij.
1: En ja, oké, je zegt echt elke thuiswedstrijd zijn we er sowieso bij. Je gooit echt familieplannen uit het raam om die wedstrijden bij te kunnen wonen.
3: Ja, wij zijn samen met 6 vrienden hebben wij allemaal een seizoenskaart, dus dat gaat eigenlijk wel boven alles.
1: Wat heerlijk.
2: Een bloedpak.
3: Ja, zeker weten.
1: Ja, en was je er ook bij gisteren dan?
3: Ja, we hebben een seizoenskaart, dus elke thuiswedstrijd zijn we er sowieso bij.
1: En je zegt echt elke thuiswedstrijd zijn we er sowieso bij. Je gooit echt familieplannen uit het raam om die wedstrijden bij te kunnen wonen.
3: Ja, wij zijn samen met 6 vrienden hebben wij allemaal een seizoenskaart, dus dat gaat eigenlijk wel boven alles.
1: Wat heerlijk.
2: Een bloedpact gesloten.
1: Ja, maar dan zeg je,

0: Nee, dat niet. Maar onze werkkleur is wel rood shirt. Dus,
1: ja. Hey, en ben je dan echt een hele fanatieke? Zit je ook echt in het hardcore supporters vak of valt dat mee?
0: Ja, we zitten wel in het vak van vak P, maar we zitten wel aan de rand van het vak.
1: Ja, oké. Okay. Dus je kan nog tegen mensen zeggen van... Ah, joh, ik zit aan de rand, dus het valt allemaal wel mee.
2: Dus maar, weg.
0: Ja, precies.
1: Ja, precies. Hey, en welke plaat hoort erbij?
0: Zoals ik al zei, het Holland Hole van de Leeuw, dat past ermee in bij, dat is Eye of the Tiger.
1: Nou, dan ga ik die voor je draaien en dan wens ik bij jou een hele fijne werkdag.
0: Ja, dankjewel. Goede uitzending.
1: Joe, hoi hoi!
0: Hoi hoi!
1: En iedereen in Zwolle, zie je een rood shirt, dan weet je wie je moet hebben.

0: Joy en Riptide. Onze gebeden zijn een soort van verhoord, want we hadden het vorige week nog over de extreme droogte en dat er toch minimaal 3 dagen op rij aan regen moesten komen. Nou, we krijgen ze hoor. Het is weinig meer van de zomer over. Het regent in heel Nederland, maar in de loop van de dag wordt het wat droger en komt vaker de zon tevoorschijn. Temperaturen een graad of 22 gemaakt. En de situatie op de weg, die wordt in de gaten gehouden door Rijn Baartmans bij de ANWB. Goedemorgen Rijn.
1: Goedemorgen. Op de A29 richting Rotterdam stond eerder vandaag een te hoog voertuig. Daarom was de Heijenoordtunnel dicht. Inmiddels is de weg weer vrij en de vertraging neemt af. Dan nog 5 minuten vertraging op de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457.
0: Dankjewel. En het laatste nieuws krijg je van Carmen Verheul. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. De coalitie hoopt zo een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
3: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit, dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn in de gesprekken die gaan komen. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
2: Het kabinet gaat ook nog in gesprek met onder meer JA 21 over de Prinsjesdagplannen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden en ze was pas 36. Panettiere was op jonge leeftijd al bekend en speelde in de filmreeks Scream en in de series Heroes en Nashville. Ze was heel open over een depressie en had moeite om van haar alcoholverslaving af te komen. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niks bekend.
0: Ja, ik schrok er wel van. We keken vroeger altijd die serie Heroes. En zij was wel een aangename verschijning waar je dan als een jonge jongen wel... ik schrok ervan.
2: Ik was zo jong.
0: Ja.
2: Ik kende haar dan weer van Scream.
0: Ja.
2: En waarom ze nou, of hoe ze nou is omgekomen, dat weten we dus nog niet.
0: Nee, maar dat, laten we er niet over speculeren. Nee.
2: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de overheid heeft het ebola-virus al meer dan 2300 levens geëist. En dat is meer dan tijdens de uitbraak, die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Op de slotdag van het EK Atletiek in Birmingham was er succes voor de mannen en de vrouwen op de 4x400 meter. De vrouwen pakten het goud.
4: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Of wordt het toch Groot-Brittannië? Femke Broeders-Bol. Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham. Het houdt Groot-Brittannië achter zich en dit is 3-21-10. En zo is het de 5e gouden medaille bij het Europees kampioenschap.
2: En de mannen haalden op hetzelfde onderdeel het brons.
5: Fijne feitje.
6: Het is vandaag 17 augustus en op die dag in 1977 lag Elvis opgebaard op zijn landgoed Graceland. Hij was een dag eerder overleden op zijn toiletpot en hij werd de dag daarna al begraven. Best snel zou je zeggen, maar het was een enorm warme zomer en ze wilden het ook een beetje beheersbaar houden qua mensenmassa. Als dat heel lang duurt, komen ze uit het hele land. Hè. Lukte niet helemaal. 30.000 mensen liepen op die 17e augustus langs de kist en er werden zoveel bloemstukken bezorgd dat Memphis in één dag een bloementekort kreeg. Ja, die werden uit het hele land besteld natuurlijk. Dus mensen gingen bellen met de lokale bloemist. We kunnen even dat afleveren bij Graceland. Er waren kransen en bloemen in de vorm van gitaren, sterren, bliksemschichten, kronen en zelfs een hound dog. Wow. En de nood was zo hoog dat er met spoed 5 ton aan bloemen naar Memphis werd gevlogen. Ja. Feitje van de dag waar wij vandaag op inzoomen. De dood van Elvis zorgde voor een tekort aan bloemen.
5: En Roelof.
0: Het is maandagochtend, de ochtend van de powerballet. Je hebt er iets in petto, hè?
6: Zo, mag gezegd.
0: Queen, hoor je nu, Crazy.

0: en Magnetic. Zomerhit van dit jaar. Deze jongens zijn drie of vier gasten uit Scandinavië. En die scoren zeg maar hun eerste grote hit. Het is natuurlijk uiteindelijk een heel vriendelijk liedje. Weet je wel? Gewoon echt zo'n terrasliedje. Alleen ze gaan nu ook grote shows doen. En op de een of andere manier krijgen hun fans het toch voor elkaar om een moshpit te laten gebeuren op het nummer wat je zojuist hoorde. Dus gewoon een grote cirkel en iedereen op elkaar afrennen net na het vrolijke pianootje. Ja, dit vond ik dan wel weer een mooi contrast.
1: Een lieve moshpit.
0: Ja, en je kan dus overal een moshpit op doen. Misschien ook wel op je favoriete powerballet.
1: Zeker.
0: Zometeen, de ochtend van de powerballet. Iedere maandag zet jij er eentje in het zonnetje. Roelof, wil je een tipje van de sluier oplichten?
1: Het is de schoonvader van Eleven uit Stranger Things.
2: Ja, dat weet je wel.
0: Ik heb uit Stranger Things gekeken.
2: Echt?
0: Nee.
2: Oh, dan ga ik je bijten met een

0: Parachute and Something Happens in de ochtendshow, waar op maandagochtend Roelof graag power ballads in het zonnetje zet. Kan je nog één keer wat is nou precies een power ballad?
1: Ja, een opbouwend coupletje. Hè? Dus we beginnen rustig en dan bouwen we langzaam toe naar een heftige refrein, waarbij het belangrijk is dat je je voor kunt stellen dat je in de sneeuw een berg beklimt, al dan niet met ontbloot bovenlijf. Dit zingende. En dat moet episch zijn, want dat is het. En die power ballads, ja, verschijnen dus elke week een lichtje erop. Die zijn van alle tijden. Maar de gouden periode, dat is zo'n beetje 1985, 1994. Hè? En in die laatste jaren hield één man de power ballads zo'n beetje eigenhandig in leven. Terwijl grunge de gitaren de wereld donkerder en rauwer maken, blijft hij trouw aan grote refreinen, meeslepende solo's en ja, romantiek op stadionformaat. John Bon Jovi, over wie anders heb ik het? De onbetwiste hoeder van de power ballad. Gekwetst hart, leren jas, volumeknop vol open en al lekker die spreekwoordelijke berg beklimmen. Dit is Always.
2: As Romeo is bleeding,

0: Nou, dan heb je er ook wel eentje van stal gehaald. Een powerballad hoor. Bon Jovi en Always. We dachten, dan doen we ook gewoon gelijk de volledige albumversie natuurlijk. Heerlijk.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Armen met de raadsel!
3: Ja, ja, daar gaan we weer. Nieuwe week, nieuwe kansen. Waar gaat dit over?
4: Ja, zegt hij, je hebt wel de pens ervoor, dus volgend jaar moet je meedoen. Zeggen ze, ja, is goed. Dus ja, dan weet je, als je een grote bek gaat, doe je zo staan.
5: Je hebt er wel de pens voor, zei hij.
3: Ja, zei hij, je hebt er wel de pens voor.
5: Oh, ja, bij mij in het dorp hadden ze dan vroeger, gingen ze sumo worstelen. Alle mannen met dierbuik tijdens de dorpsfeesten.
3: Gingen ze sumo worstelen?
5: Ja, echt waar.
0: Ik denk dat ze weer een of andere sport hebben bedacht. En hier moet je met je bierbuik moet je een fust zo ver mogelijk naar voren duwen.
5: Of op zo'n ziphelling glijden of zo.
3: Oeh, nou ben je warm.
5: Echt waar?
3: Nou ben je warm.
5: Warm genoeg? Glijden? Mm. Want het is ossenworst vandaag.
3: Eén plakje ossenworst.
6: Jammer. Dit is NPO Radio 2.
0: Ik ben wel nieuwsgierig.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
12: Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
15: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
19: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
20: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
19: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.

huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.

0: Het is 7 uur. Hartelijk goedemorgen. Je luistert naar Daniel en Roelof zijn al op. Met nu het laatste nieuws. Hier is Carmen Verheul. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Het regent nu in het gebied, maar dat helpt nog niet echt. Blusvliegtuigen blijven volgens verslaggever Onno Beukers af en aan vliegen.
2: Daarvan zeggen ze al dat water dringt maar moeilijk door in die veenlaag echt naar waar die brand zit. Dus het koelt onvoldoende af om die brand echt te blussen. Ja, dan kun je je voorstellen dat die paar druppels die op dit moment vallen misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
1: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand is ontstaan. Het Belgisch Openbaar Ministerie doet daar onderzoek naar. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet en op het moment van de explosie was er niemand in het appartement. Een flinke meevaller voor bedrijven die werden getroffen door Amerikaanse importheffingen. De VS moet dat geïnde geld terugbetalen, nadat het Hoge Rechtshof had gezegd dat de heffingen in strijd met de wet zijn. Zo krijgt Philips 186 miljoen euro terug. En ook Shell, Heineken en Ahold Delhaize hebben flinke claims liggen. Bedrijven gebruiken het geld vooral om de winst op te krikken. In Reutem in Overijssel was afgelopen weekend het NK buikglijden met 160 deelnemers. Ze gleden op een buik van een 10 meter hoge schans om daarna de bel te laten luiden. Ook Arend uit Borne deed mee. Met zijn 130 kilo ging die de strijd aan.
3: Ze zeggen wel eens ook hoe groter de buik, hoe sneller je glijdt. Is dat een voordeel?
4: Dat weet ik niet. Vorig jaar was ik een broodje aan het halen. En zegt iemand tegen mij van, doe je ook mee? Ik zeg, nou ja, dit jaar niet. Ja, zegt hij, je hebt wel de pens ervoor, dus volgend jaar moet je meedoen. Tegen het jaar is goed. Dus ja, dan weet je, als je een grote bek hebt, moet je zo ook staan.
3: Hoe diep is het?
5: Ik heb geen idee. Ik denk 1,5 meter of zo.
3: 5 meter diep?
5: Ja, we hebben geen zwemdiploma, dus ik weet niet hoe dat gaat.
4: Het is echt een end. 10 meter is, is echt ver.
6: Ik vraag dit voor een vriend, maar wat valt er te winnen?
1: Weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel dat Arend niet in de prijzen viel, maar hij kwam dus wel zijn belofte na. Dat dan weer wel.
7: Ik vind het mooi, want ik was ook wel eens een keer bij zo'n tropisch zwembad, waar dan ook wat grotere gasten op een gegeven moment naar beneden, nou, met een bloedgang. Dat is echt niet normaal. Ja.
1: Het weer nog. Het regent vanochtend. Vanmiddag is het op een lokale bui na droog en gaat de zon ook vaker schijnen. Het wordt 19 tot 22 graden.
0: Dankjewel, Carmen. En dan de verkeersinformatie met Rijn Baartmans bij de ANWB. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. In Noord-Holland ontstaan de eerste dagelijkse files na de zomervakantie. En dat merkt het verkeer op de N235 Purmerend richting Amsterdam. Tussen industrieterrein De Gors en Ilpendam doe je er 10 minuten langer over. Ook op de A8 is het druk in de richting van Amsterdam. Tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Zuid 15 minuten extra door wegwerkzaamheden. En dan nog de A29 richting Rotterdam. Daar staat een kapotte auto tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland. Je doet er ruim een uur langer over.
0: Dankjewel. Daten moet eerlijker. En de dating-apps die gaan er ook het een en ander voor doen. Wat hoor je zo meteen?
9: Ster. Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
9: Boeie.
10: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
9: Lekker hoor.
10: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
9: Zoé.
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Yes. Hamster.
11: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
12: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
13: Wat een goed plan.
12: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
13: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
12: NRV, of misschien Lissabon en Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Oorlogen, hittegolven, asielprotest. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal, met meer rust en uitleg.
15: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
16: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
17: Rustig, adem in,
16: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
17: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
19: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
20: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
21: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
22: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
0: Daniel en Roelof zijn al op.

0: If I Could Turn Back Time. Legendarische videoclip op een Amerikaans marineschip. Hè. Die hadden dat beschikbaar gesteld. En het was wel mooi, want zij had er repetitie... had ze in een vrij beschaafd pakje gedaan.
1: Ja.
0: Nou, dat vond iedereen vond dat mooi natuurlijk. Hè. En de officieren en de corporaal stonden allemaal te klappen van... wordt helemaal mooi, wordt dit. Het heeft ze vlak voor de echte opname... heeft ze gewisseld naar het uiteindelijke pakje... wat ze aan heeft in die videoclip. En toen stonden ze elkaar echt aan te kijken van... hier gaan we gedoe mee krijgen. En nou ja, dat bleek ook. Het is de laatste keer ooit dat er een marineschip voor een videoclip is ingegaan.

0: Goedemorgen. Nieuwe editie van Daniel Roelof zijn al op, waar we het moeten hebben over dating apps. Want bij dating app Bumble gingen vrouwen altijd voor, maar dat is niet meer. Als vrouw moest je altijd de eerste stap zetten en dan het gesprek starten met een man. 12 jaar geleden werd die app opgericht uit onvrede over andere apps zoals Tinder, waar ja, mannen je konden overspoelen met reacties als vrouw zijnde. En als tegengeluid hadden ze dus dit bedacht. Maar de cijfers gaan slecht en het aantal gebruikers neemt af.
1: Vooral jongeren zouden er klaar mee zijn. Eigenlijk is iedereen er wel een beetje klaar mee. Het gebruik van dating-apps neemt af. En Bumble had, geloof ik, een keldering van 13% in gebruikers. Dus ook best wel pittig. Dus ze moeten ook echt wel iets doen.
0: Ja, en dus moest er iets veranderen. En dat komt volgens de oprichter omdat daters op zoek zijn naar minder druk, meer flexibiliteit en meer mogelijkheden. Nou ja, blijkbaar was dit geen goed idee. De reacties zijn niet mals. Waarom zou je het enige dat Bumble als dating-app uniek maakt zo rücksichtloos overboord gooien?
2: Dat was ook het eerste wat ik dacht, heel eerlijk gezegd, toch? Ja. Want nu ben je gewoon een van de velen. Nou, nieuws over onze favoriete sneeuwpop dan.
3: Hallo allemaal, ik ben Olaf. En ik hou van warme knuffels.
2: Nou, wie niet? Olaf uit de populaire animatiefilm Frozen. En deze Olaf, ja, die heeft ook lopen swipen met zijn bevroren vingertjes. Hij krijgt een vriendinnetje. Dat onthulde Disney op een fanbijeenkomst dit weekend. Olaf krijgt het gezellig met een Samantha. En dat is ook een sneeuwpop. Ja, dat zal niet toevallig zijn. Het is allemaal heel schattig en leuk. Maar er zit natuurlijk een addertje onder het gras. Er komt ook een nieuwe schurk. En die heeft die Samantha gevoerd, gecreëerd. Nee, gemaakt. Oh. Ja, gerold. Wat doe je met een sneeuwpop? Ja, rollen. Dus dat wordt nog even spannend wat de intenties zijn van deze Frozen femme fatale. Oeh. Die film is eind volgend jaar te zien.
0: En dan, de zomervakantie zit erop voor de regio Noord. En daarmee is het de eerste regio die weer naar school moet. En vandaag ook de eerste schooldag voor heel veel leerlingen in Nederland. Maar ook specifiek voor de 18 leerlingen van de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. Het heeft een paar jaar geduurd, maar nu is de school er. Er is ook veel kritiek. Ook in de Tweede Kamer wordt er nu gezegd, het is te makkelijk om een kleine school op te richten. Maar goed, wat er gaat gebeuren, gaan we meemaken. Hè? Volgens mij is het idee dat dat vroeger was alles beter eigenlijk. En die school wil dat zoveel mogelijk gaan uitdragen. Maar goed, genoeg over de Renaissance school. Mijn zoontje gaat ook voor het eerst naar school zometeen.
2: Was leuk!
0: Ja.
2: Heeft hij er zin in?
0: Hij heeft er zin in. We hebben wel het hele weekend afgeteld. Nog 2 nachtjes slapen, nog 1 nachtje slapen. Vandaag gaat het gebeuren. Dus,
2: heb je dan ook zo'n nieuw etuietje gekocht en helemaal getweaked, zeg maar?
0: Ik zal zo even een foto op mijn story zetten, maar ik kan hem jou alvast laten zien. Hier, moet je even kijken. Ik loop even op. Ja.
2: Ach, dit is toch zoet. We zien de kleine spruit met een animatiefilm.
0: Cars.
2: Is dit zijn broodbak?
0: Zeker, zijn broodtrommel.
2: Ach, grote broodtrommel, grote eter, zie je.
0: Ja. Ja, en hij heeft er helemaal zin in, dus dat gaat gebeuren vandaag. En dat bracht ons op de volgende vraag van vandaag. Welke leerkracht kan jij je absoluut nog heel goed herinneren uit jouw schooltijd? We hadden bijvoorbeeld meester Wim. Ja, meester Wim was iconisch. Was gewoon een hele lieve meester tussen alle juffen. En wij waren allemaal heel erg dol op hem op de basisschool.
2: Ja, je hebt natuurlijk ook verhalen van meesters, juffen en later ook docenten die zeggen, nou, daar heb ik heel veel van geleerd. Of die heeft me zelfvertrouwen gegeven. We zijn op zoek naar mooie verhalen. Mag het ook negatieve zijn? Of zeggen we, nou, laten we het positief houden?
0: Mag ook negatief zijn. Het mag ook een beetje een soort mengelmoes zijn. Ik had met mijn lerares godsdienst altijd hele felle discussies.
2: Ik was een lerares Nederlands. Dat was met een vrouw, jongen. Die kwam binnen en die riep het eerst wat ze riep. Ik haat dus brugklassers. We waren brugklassers. En dat kwam, nou,
0: en specifiek de Vries.
2: Ik weet niet wat die vrouw in haar vorig leven had gedaan. Maar goed, mooie verhalen mogen natuurlijk ook, hè?
0: Ja, als
2: vooral
0: je
2: misschien.
0: Ja, een bijzondere herinnering aan een docent, een meester, een juf. Laat het ons weten. Stuur hem door via NPO Luister. Wie weet het, wie zo meteen aan de lijn. Martin.

0: Martin Garrix en U2 Fireflies in de ochtendshow. Waar we het hebben over leraren die altijd zijn bijgebleven. Het is vandaag voor veel kinderen in de regio Noord de eerste schooldag. Zo voor mijn zoontje. Oh ja, ik moet nog even mijn vrouw een appje sturen dat ze wel foto's maakt. Want je wil het toch wel even zien natuurlijk, zo'n eerste schooldag.
1: Hoe die dus... Och, is het ook een emotioneel moment, denk je?
0: Ik
1: voor
0: zou
1: de ouders met name.
0: Ik zou er niet zo emotioneel over hebben gedaan. Maar ik heb zo'n vermoeden dat mijn vriendin er wel heel emotioneel over zou kunnen gaan doen. Ik heb er nog wel wat hard gedrukt. Van doe nou niet te emo, want dan wordt het zo'n...
1: Maakt voor hem ook een groot ding.
0: Juist, precies. Maar er komen heel veel mooie verhalen binnen van mensen die bijzondere herinneringen hebben aan hun leerkrachten. Allerlei verschillende vakken ook. Paul, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Vertel, wie schoot jou gelijk te binnen toen we het hadden over leerkrachten die je altijd bijblijft?
2: Ik had vroeger op de basisschool in Utrecht had ik een juffrouw Thomas. Dus dat ik in de eerste klas.
0: Ja.
2: Dan ben je zo'n 6 jaar oud. En die rookte altijd sigaretten in de klas. En dat mocht vroeger toch?
0: Ja.
2: En dan zat ik als kind gefocust te kijken naar haar as van een sigaret. Want ze liet het altijd heel lang worden. En dan zat ik te wachten dat het zou gaan vallen. Maar precies op het laatste moment tikte ze altijd de as af.
0: Ze had een groot talent voor het inschatten hoe lang dat stuk as kon worden.
2: Ja, ik denk dat ze echt goed getraind was met roken.
0: Ja. Nou ja, mooi verhaal, Paul. En hoe heette ze? Juffrouw Thomas, zei je?
2: Ja, juffrouw Thomas heette ze.
0: Mooie herinnering. Dankjewel, Paul.
2: Oké, graag gedaan.
0: Hoi.
2: Hoi.
0: Chloe, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, vertel.
3: Nou ja, ik wilde het werk toch wel kunnen gaan studeren in Enschede. En bij mijn diploma-uitreiking was ik daarna nog even aan het napraten met mijn natuurkunde-docent, meneer Hoekstra. En die was van, nee Chloe, dit is jij natuurkunde moet studeren. Jij hebt meer uitdaging nodig, dit is wat beter bij jou past. Dus ik op de weg terug waar ik over nadenken. En toen heb ik gewoon omgeschreven naar natuurkunde. En daarna zomaar aan begonnen. En vorig jaar mijn bachelor afgerond. Nu bijna over een jaar mijn master, hopelijk.
0: Ja, wat goed. Maar die voelde dat gewoon aan. Die dacht, ja, je bent gewoon een hele verkeerde keuze aan het maken.
3: Ja, dat denk ik, ja. Die dacht, die gaat helemaal de verkeerde kant op.
0: En ben je hem dankbaar?
3: Die moet ik binnenhengelen voor natuurkunde, dacht hij.
0: Maar en nu dat je wat verder in die studie bent, of bijna klaar, heb je het gevoel dat hij gelijk had?
3: Ja.
0: goede zaak, Chloe. Dankjewel dat je het verhaal even met ons wilde delen.
3: Geen probleem.
0: En een fijne dag. Hoi. En Karin, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, jou schoot ook gelijk een leerkracht te binnen.
4: Ja, meneer Knoops. Een leerkracht van groep... Er was toen nog klas 4-5.
0: Ja.
4: En die deed op je verjaardag... mocht je bij hem op de schouders door het klaslokaal heen... terwijl hij zong. Maar de mooiste herinnering en eigenlijk de dierbaarste herinnering... heb ik toen mijn vader stierf.
0: Wat dan?
4: Want die hele dag heeft hij eigenlijk alleen maar met mij opgetrokken... in plaats van met de rest van de klas.
0: Ach.
4: Dus een enorme steun en toeverlaat geworden.
0: Wauw. Ja. Gewoon omdat hij aanvoelde van... jij hebt het vandaag even nodig, ik schuif alles aan de kant... en ik ga daar even tijd voor vrijmaken.
4: Absoluut.
0: Wat mooi. En heb je ook nog na je schooltijd contact gehad met meneer Knoops?
4: Ja, ik kwam hem tegen terwijl, gewoon door het dorp heen en dergelijke. Maar later na bleek hij een neef van mijn schoonvader te zijn.
0: Nou, en zo kan het raar lopen.
4: Ja, heel raar.
1: Je bent in de familie van je lievelingsleraar getrouwd.
4: Waarschijnlijk, ja.
0: Dankjewel ook dat je je verhaal even met ons wilde delen. En Karin, maak er een mooie dag van vandaag.
4: Zal ik doen.
0: Hoi.
4: Doei.

0: Beatles, Penny Lane. En daarmee is hij klaar. Het weer voor vandaag. Veel regen. In de middag trekt het wel een beetje weg. En kan de zon zich af en toe nog laten zien. Het wordt een graad of 22 vandaag. En bij de ANWB zit Rijn Baardmans. Rijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De eerste dagelijkse files in de regio Noord die staan er weer na de zomervakantie. Dat merkt het verkeer op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek doe je er 20 minuten langer over. En ook 20 minuten vertraging op de N235 Purmerend richting Amsterdam. Tussen industrieterrein De Gors en Ilpendam. Dan de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten oponthoud. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk doe je er 10 minuten langer over.
0: Dankjewel. En hier is Carmen met het laatste nieuws.
2: Premier Jette hoopt voor volgende week vrijdag genoeg steun van de oppositie te hebben voor de plannen die het kabinet met Prinsjesdag wil presenteren. Daarvoor moet wel flink worden onderhandeld met partijen als Ja 21 en Pro. Premier Jette staat open voor andere ideeën.
3: Als je steun wil voor je begroting en je belastingplan, dan moet het kabinet waarschijnlijk een deel van de plannen bijstellen en aanpassen. Dus we gaan heel goed luisteren naar die oppositiepartijen, wat zij daarvoor nodig hebben. Ik hoop dat zij dan ook met concrete voorstellen komen. En anders zullen wij concrete voorstellen bij hen op tafel leggen.
2: Het kabinet kan ook zonder steun de begroting presenteren op Prinsjesdag. Tijdens de algemene politieke beschouwingen kan daar per plan een meerderheid voor worden gezocht. Een tropische storm met harde wind en veel regen leidt op Hawaii tot grote problemen. Zo'n 200.000 huishoudens zitten zonder stroom. Zeker 100 huizen zijn beschadigd of helemaal ingestort. Twee ambulancemedewerkers zagen hoe een auto werd meegesleurd door het kolkende water. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem is vernoemd. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Meestal betekende dat het einde van je carrière. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in de elleboog gezet. En daarmee kon hij zijn carrière nog jaren voortzetten. Tommy John was 83.
0: En iedere dag kiezen we een plaat voor iets of iemand uit het nieuws. Jij mag meehelpen nadenken welke plaat dat dan zou moeten worden. En vandaag
4: een plaat voor
2: een skinnybiker die dacht dat hij Max Verstappen was. De politie in Enschede haalde afgelopen weekend een jongen op een skinnybike van de weg. Dat is zeg maar een soort fatbike, maar dan met dunnere banden. En die fiets had ook een gashendel. De politie was benieuwd hoe hard die kon en probeerde dat even uit. Zo. 120 kilometer ging die fiets.
5: Zo.
2: 120 kilometer.
5: Maar dat is niet gewoon met zo'n opvoersetje. Dat
2: is helemaal omgebouwd.
5: Een straalmotor ingezet.
2: Ja, het was trouwens technisch gezien helemaal geen fiets, want hij had ook geen ketting. Dus je kon ook helemaal niet trappen. Nou, de jongen krijgt een flinke bekeuring en zijn, ik noem het maar even, racefiets wordt vernietigd.
0: Hij wordt gewoon gesloopt, dit ding. Welke plaat kan je daarbij bedenken?
5: Ja, ik zou denken, als je denkt zo hard te moeten fietsen, dan ben ik geboren om te rennen. Born to Run.
0: Oh ja.
2: Ik dacht Live in the Fast Lane van de Eagles.
0: Ja, dan doe ik gewoon 9 Million Bicycles. Omdat we helemaal worden bedolven onder de fatbikes. Maar wat zou jij dan graag willen horen voor deze skinnybiker? Ik had het woord skinnybiker ook nog nooit gehoord trouwens.
2: Ja, dat is een beetje de variant. Een andere variant van de fatbike.
5: Maar dat doen ze dan omdat ze in bepaalde steden fatbikes verbieden. En dan mag het nu net wel.
2: Het is een trucje, om de regels te omzeilen.
0: Welke plaat denk jij dat hier het beste bij past? Stuur even een appje via NPO. Luister, wie mag er kiezen vandaag eigenlijk?
5: Ja, jij.
0: Oh.
6: Daniel en Roelof.
0: 120 kilometer per uur ging die fiets. Welke plaat hoort erbij? NPO Luister is voor jou. Stuur voor alle berichten naar de studio.

0: Shaboozy en Miles Smith. Een plaat voor.
1: Ja, en vandaag zoeken we een plaat voor.
2: Ja, skinny biker die 120 ging op die fiets. 120 kilometer per uur.
0: Ja, en veel luisteraars zijn hartstikke creatief. Ik hoor Rocket Man van Elton John, zegt Dick. Bicycle Race van Queen, natuurlijk, is heel vaak binnengekomen.
3: Ja, Speed of Sound van Coldplay, zegt Sven.
0: Even kijken, One Day I'll Fly Away. Kraftwerk, Autobahn, zie ik ook nog.
3: Jeroen zegt, zo hard fietsen gaan natuurlijk altijd slecht aflopen. En de benen is een rode streep op het asfalt. Dus Highway to Hell natuurlijk.
0: Ja, ik vond deze toch wel leuk. Bas en Cody waren er als de kippen bij om plaat te bedenken. Die zeiden Yellow met The Race.

0: Smash Mouth, een all-star. En zometeen neemt een BN'er het op tegen een echte ster. Namelijk een van onze luisteraars in het spelletje Slimmer dan de Sterren. En vandaag is de BN'er iemand met een prachtige stem.
1: Als mensen mij zien lopen, dan roepen ze meteen.
0: Ja.
2: NPO Radio 2. Topsong.
3: Deze week is Baby Cool Evelyn van Nothing But Thieves. NPO Radio 2

0: Mike van een topsong deze week. De nieuwe Nothing But Thieves. En hij heet Baby Cool.
1: Slimmer dan de ster.
0: In ons spelletje kun je hen dagelijks opnemen tegen een BN'er. Maar jij bent natuurlijk de echte ster. Wil je een keer meespelen? Ga dan naar nporadio2.nl/sterren. En vandaag bij ons aan de lijn om het op te nemen tegen een BN'er. Niemand minder dan Rieneke! Goedemorgen Rieneke.
2: Goedemorgen Daniel en Roelof.
0: Hallo. Heb je er zin in?
2: Hallo. Ja, zeker. Ja.
0: Wat zijn een beetje de dingen die jij leuk vindt waar je af en toe nog wel eens grote sterren op het doek ziet of op het podium? Of...
2: De dingen die ik leuk vind? Ja, dat. Film, theater, musical. Maakt me niet zoveel uit. Wie er, ja, ik ben best wel fan van Milan van Waardenburg.
0: Ja.
2: Ik ben heel trots op Fayen van der Bos. Ik heb er natuurlijk zelf met niks mee te maken, want dat zij in Londen gaat spelen. Dat is geweldig natuurlijk.
0: Ja. Ja. Nou ja, wat heerlijk. Ja, en dan ken jij waarschijnlijk degene tegen wie jij het vandaag gaat opnemen ook wel. Je hoorde net al een klein fragmentje, maar ster, onthul jezelf.
3: Nou, ik ben Francis van Broekhuizen. Ik hou heel erg van quizzen. Ik probeer altijd overal wat van te weten, maar ik ben slecht in flora en fauna.
4: Ja, de operazangeres in Rotterdam werd natuurlijk deed mee met de slimste ooit. En ze schopte het tot de finale, Rieneke.
2: Ja. Ja, de geduchte tegenstander, maar ja, we zullen het zien.
0: Ja, jij beantwoordt de vragen eerst. Het zijn 5 vragen in 5 vaste categorieën. Je hebt steeds 5 seconden om te antwoorden. Heel veel succes. Ben je er klaar voor?
2: Zeker, dankjewel.
0: Daar gaan we.
1: Entertainment.
4: Uit welke film komt het personage Tony Montana, gespeeld door Al Pacino?
2: Geen idee.
1: Sport.
4: Wie won bij de mannen onze laatste schaatselfstedentocht in 1997?
2: Henk Angenent.
1: Muziek.
4: Luister goed, Rieneke. We zijn op zoek naar de artiest van dit nummer.
2: Heer van Peers.
1: Nou. Geschiedenis.
4: Wie was de eerste vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk?
2: Margaret Thatcher.
1: Eten en drinken.
4: En welk Nederlands restaurant heeft momenteel als enige 3 Michelinsterren?
2: Libreien.
0: Hoe vond je het gaan?
2: Nou, ik denk dat Francis wel gaat winnen. Maar...
0: Nou, dat gaan we meemaken. De eerste vraag was de entertainmentvraag. Jij was daar blanco. Het ging over die film waar Tony Montana door Al Pacino gespeeld wordt.
3: Ja, ik weet het. Scarface. Maffiafilm. Maar ik kan niet op de titel komen. Wat erg. Oh.
0: Nou ja, jij zei, ik bedoel, deze Scarface die jij nog net zei, die kunnen we natuurlijk niet meer goed rekenen. Maar nee. Francis had ook geen idee.
2: Nee, dat valt me dan mee.
0: Nee, dus het staat nog steeds 0-0. En vervolgens gingen we naar de laatste Elfstedentocht in 1997. Jij zei Henk Angenent. Francis?
3: Henk Angenent.
0: Ja, daarmee staat het 1-1. Nou, het fragment hoeft hier niet lang over na te denken, hè?
2: Nee, het is een fantastisch lied.
0: Ja, van Tears for Fears.
2: Ja.
0: Weet Francis dat ook? Denk jij?
2: Ik denk het wel.
3: Tears for Fears.
0: Ja hoor, en daarmee staat het 2-2. De eerste vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk. Moe hoeft hij ook niet lang over na te denken. Jij zei Margaret Thatcher en Francis die zegt...
3: Dat was Margaret Thatcher.
0: Ja, natuurlijk. En tot slot, eten en drinken. Welk restaurant in Nederland heeft als enige 3 Michelinsterren? De Libreien, zeg jij. Francis, wat zeg jij?
3: De Libreien in Zwolle.
0: Ja, en daarmee is het 4-4 en win je gewoon een sterrenmanet.
2: Nou, dat had ik niet verwacht.
0: Ja, gefeliciteerd.
4: Ik krijg ook nog eens een certificaat waarop staat... dat je even slim bent als Francis van Broekhuizen.
2: Wauw, nou, die gaat aan de muur.
0: Even kijken wat Francis er nog over te zeggen heeft.
3: Joh, gefeliciteerd, wat goed. Nou ja, je ziet al dat er zijn allemaal slimmere mensen dan ik. Heel goed.
0: Nou, je hebt het supergoed gedaan. Je krijgt dat certificaat, die sterrenprojector. En ik heb zo'n vermoeden dat we je ook wel blij maken... met die plaats van Tears for Fears, of niet?
2: Oh ja, ja zeker. Ja, hartstikke. Een mooi nummer.
0: Gaan we die voor je draaien en maak er een mooie dag van vandaag.
2: Dankjewel, jullie ook.
0: Doei doei.
2: Hoi.

0: Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. En daarvoor speelde Slimmer dan de Sterren. Wil je een keer meedoen, dan kun je naar nporadio2.nl/sterren. Jij moest nog iets rechtzetten, Rudolf.
1: Nou, rechtzetten. Richard die appte, ja, Francis komt toch uit het Haagse. Ik zei, het is echt de Rotterdammert. Nou, dat is wel scherp. Ze komt uit een Haagse familie, groeide op in Wassenaar. Maar ze praat een beetje Rotterdams, omdat haar vader daar werkte elke dag. En die kwam dan terug in de praten. Dan is ze een beetje naar gaan praten. Haagse Rotterdams, het is Rotterdammer by heart.
0: Het is besmettelijk.
2: Is het een vogel?
3: Nee!
2: Is het een vliegtuig?
3: Misschien!
2: Het is sowieso...
3: Carmen met de raadsel!
4: Ja, jullie mogen weer raden waar dit over gaat.
5: Oh, nee. Ja, dan moet ik het wel even opkomen nou. Is het geen platycodon?
1: Wat zegt hij als laatste nou?
0: Een platycodon.
4: Een platycodon, zegt hij.
1: Een platycodon.
0: Dit is iets met zeedieren.
1: Ja, of platycodon. Platycodon klinkt ook wel als iets wat je neemt tegen depressies. Maar die zoomer doet me heel erg denken aan een quiz. Ik krijg...
4: Het is wel een quiz.
0: Het een quiz is in een nieuw museum over zeedieren.
4: Jij denkt zeedieren. Ja? Nee, platycodon is geen zeedier.
1: Nee, dat is een soort fossiel dinosaurusachtig iets.
4: Wat eten we vandaag, jongen?
2: Dit is NPO Radio 2.
1: Pak je erbij?
0: Ja, yoghurtjes laten we tegenwoordig aanrukken.
4: Oh, is prima. Ster.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Die flitsers met Tom bij TomTom.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Voel mij zo free.
15: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
16: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
15: Wow, dit is echt nice.
16: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
17: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
19: Mensenrelatie, Radboud Visser.
20: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
19: Jazeker.
20: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
20: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Begon jouw dag met ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.
0: Het is 1 minuut over 8. Goedemorgen, zometeen Casey and the Sunshine Band en ook 3 Doors Down. Ga je horen na het NOS-journaal. Met Carmen Verheul, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De natuurbrand in de Ardennen is nog altijd niet onder controle. Het vuur kwam gisteravond weer in de buurt van het grensstadje Monschau, dat met spoed werd geëvacueerd. 30 mensen moesten hun huis uit. Deze motorrijdster was op vakantie in het gebied, maar moet nu noodgedwongen eerder naar huis.
2: Omdat op 3 kilometer afstand werd al geëvacueerd. En je zag ook de wind draaien, er kwam steeds meer rook. En het stonk ook, het sloeg echt wel een beetje op de adem. En dat maakte wel veel impact, want dat was wel heel indrukwekkend om door die rook heen te rijden.
4: De brand in Natuurpark Hogeveen heeft inmiddels een gebied zo groot als Haarlem in de as gelegd. In Zaandam is de hele achtergevel van een appartement eruit geknald door een explosie. Na de ontploffing ontstond brand, die kon snel worden geblust. Niemand was op het moment van de explosie in het appartement, maar buurtbewoners moesten wel hun huis uit. De oorzaak is onbekend, daar wordt nog onderzoek naar gedaan. De Nederlandse estafettelopers hadden gisteren een topavond tijdens het EK Atletiek in Birmingham. De mannen pakten op de 4x400 meter het brons en de vrouwen gingen er met het goud vandoor. Lieke Klaver was dolblij.
3: Dit is zo leuk! Ja, natuurlijk alleen is ook leuk, maar dit is gewoon nog leuker. We wisten dat het een heel lastig battle met Great Britain zou worden, met Engeland. Dus het ging echt veel beter dan verwacht. We hadden meteen een voorsprong. Ja, dus dat zou gebeuren, dat was al boven verwachting. En dat we dan ook gewoon nog mooi af kunnen maken. Ja, dat is echt een feestje na al zo'n goed toernooi.
4: De Nederlandse atleten pakten in totaal 14 medailles. En het EK in Birmingham was daarmee het succesvolste ooit voor Nederland.
0: Ik vind het grappig dat je hoort dat zij dus de hele tijd die stadionspeakers hoort. Waardoor ze dus ook in eerste instantie Great Britain zegt voordat ze Engeland zegt.
4: Mooi. Ja, Jan, de plantenman uit het Westland, die kan niet meer normaal over straat. Hij gaat namelijk viral op sociale media. Waar hij in zijn tuinbroek tips geeft over hoe je je planten in leven houdt. Omroep West legde Jan het vuur na aan de schenen en liet hem met een blinddoek op raden wat voor planten hij in handen heeft.
5: Ken jij dan echt alle planten hier?
23: Ik denk het wel. Ik denk dat dit een Echinacea is, ook wel een zonnehoed. Of een hoop kleine bloemen. Ik zou zeggen, dit is een Gaura, denk ik. Nou, heb ik hem toch weer goed. Ik zou zeggen, bijna weer een Gaura. Ik zeg nog een keer een Gaura, ja. Oh, nee. Ja, dan moet ik het wel even opkomen nou. Is er geen platycodon? Ook campanula, ja.
4: Platycodon.
0: Wat heerlijk.
4: Ja, dat dacht hij. Dat is een campanula. Jan heeft al meer dan 17.000 volgers en werd zelfs op vakantie in Kroatië en Spanje herkend inmiddels.
0: We moeten zijn nummer hebben, Roelof.
4: Het weer, het heeft even geduurd, maar het regent. Vanmiddag is het op een lokale bui na droog en gaat de zon ook vaker schijnen. 19 tot 22 graden.
0: Dankjewel, Carmen. En dan bij de ANWB op dit moment Rijn Baartmans. Goedemorgen.
24: Goedemorgen. De regio Noord gaat weer aan de bak vandaag. En dat betekent dat de eerste dagelijkse files weer verschijnen. Op de N35 bijvoorbeeld Zwolle-Almelo tussen Nijverdol-West en Wierde. 5 kilometer met 15 minuten oponthoud. De N50 Emmeloord richting Zwolle. Daar sta je in de file tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Je doet er hier 15 minuten langer over. De N305 Almere-Dronten tussen de aansluiting met de N301 en afrit Harderwijk heb je 20 minuten vertraging. En dan tot slot nog de A7 richting Horen. Daar sta je in de file op de afsluitdijk. Tussen Brezandijk en Den Oever hebben ze technische problemen. Daarom doe je er 20 minuten langer over.
0: Dankjewel.
25: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.

0: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen... is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen... Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
9: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten... is de muziek van The Master of Film Music... vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
10: Daniel en Roelof zijn al op.

0: Goedemorgen voor maandag 17 augustus 2026. Vanochtend in de Volkskrant een groot artikel over het intrekken van het social media verbod in Frankrijk. Kleine samenvatting. Het was de bedoeling dat jongeren vanaf 15 jaar in het nieuwe schooljaar geen gebruik meer mochten maken van social media. Dus
1: tot 15 jaar.
0: Maar die keutel wordt toch weer ingetrokken. De Franse Constitutionele Raad heeft er een streep doorgezet. Want volgens de Raad is er namelijk een disproportionele inbreuk op de vrijheid van meningsuiting van jongeren. Ja, de Fransen zouden de eerste in Europa worden met zo'n verbod, maar toch geeft de regering de hoop nog niet op. Ze willen de wet met wat aanpassingen alsnog in het nieuwe jaar in laten gaan. Maar die vrijheid van meningsuiting, jongeren moeten zich dus ook op social media kunnen uiten en kunnen zeggen wat ze stom vinden aan de Republiek.
1: Ja, het gaat natuurlijk niet zozeer om wat ze mogen schrijven. Het gaat om wat ze tot zich krijgen natuurlijk. Maar goed, ja, de wet is de wet. Het is voor het Raad van State, hè, daar in Frankrijk. Maarten van der Weijden is vanochtend in alle vroegte begonnen aan zijn allerlaatste zwemtocht voor het goede doel.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Dit is rond 6:30 dondook hij het water in een sloot in zijn woonplaats in Vught. Ik heb even op Instagram gekeken naar dit moment. Het is echt tussen het kroos. Als een soort kermit gaat hij op weg. Via het water hoopt hij uiteindelijk terecht te komen in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Nou, daarbij in ieder geval. Hij heeft al vaker gezwommen voor het goede doel. Wat veel mensen nog bij is gebleven is die Elfstedenzwemtocht. Hè? Ja,
0: natuurlijk.
1: Deze keer zwemt hij langs 22 steden en legt hij 270 kilometer af. Komende zaterdag moet hij in Utrecht aankomen.
0: Ja, en dat wordt dan zijn langste zwemtocht ooit. En de scholen zijn weer begonnen. En nu de regio Noord weer naar school gaat, betekent dit ook de start van nieuwe kerndoelen. En er gaat misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar met deze nieuwe doelen voor onder andere Nederlands, rekenen en wiskunde is er voor het eerst in een wet vastgelegd wat leerlingen precies moeten leren, kennen en kunnen. Vorige kerndoelen waren verouderd en daarnaast ook vrij vaag en vrijblijvend. Nu niet meer. En dat moet ervoor zorgen dat het dalende taal- en rekenniveau op scholen wordt opgekrikt.
1: Ja, mag wel als je het allemaal moet geloven.
0: Ja, we zijn steeds ongeletterder en de wiskunde loopt enorm achter. Goeie zaak wat dat betreft. Weet je wat ook een goede zaak is?
1: Nou?
0: Hij is terug. De grote speler.
1: Oh, wat heerlijk.
0: Erik Dijkstra is terug van vakantie. Hij neemt zometeen het sportweekend met ons door. En dit is Casey and the Sunshine Band.

0: Bruno Mars en On My Soul in de ochtendshow.
1: Zit die Cabral? Cabral! Of die tweebenig is?
2: Nummer 10, kom er iets mee! Dat is zo, die is een redcar!
3: Op een 7 van de volgende gaat nog gesprint, ja. Maar hij gaat het redden!
4: Oh. Het sportweekend met Erik Dijkstra.
0: Ja, goedemorgen Erik.
5: Ja, wat heerlijk. Lekker, een nieuwe leader.
0: Ja, nieuwe ochtendshow, nieuwe leader. Alles nieuw en alles fris, maar jij blijft gewoon.
5: Heerlijk lekker. Heerlijk lekker om te horen.
0: Hey. We zijn blij dat je er bent, Erik.
6: Ja, super blij. Hey, ik volg jou op Instagram. En ik keek even, hoe was de vakantie van Erik? Jij bent eigenlijk veel sportiever dan ik dacht. Ik zag jou wielrennen in Italië. Ik zag je met je zoon een helse fietstocht doen. En met je dochter ongeveer half Nederland doorwandelen.
5: Ja, het was een actieve vakantie dit jaar. Nou moet je wel erbij zeggen dat de helse fietstocht, dat ik was in Zuid-Frankrijk. En dan was ik vlakbij San Remo en toen heb ik de Poggio beklommen. Dat is het slotklimmetje uit de beroemde klassieke Milan San Remo. Mm-hmm. Dat is eerlijk gezegd een klimmetje van niks. Maar wel voor de wielerliefhebbers heel bijzonder om een keer te doen.
0: Ja, en het is goed voor de socials, begrijp ik.
5: Het is gewoon een goede vakantie, Tim, voor als je daar in de buurt bent. Maar laten we het in godsnaam hebben over echte topsport. Want het was echt een daverend sportweekend. En dat kwam eigenlijk vooral, daar heb ik veel aandacht voor het EK Atletiek. Dat was in Birmingham. En ik zat daar zaterdagavond naar te kijken. Want ik was nog op vakantie in Zuid-Frankrijk. Maar ik zat gewoon natuurlijk wel live te kijken. En ik heb gewoon de halve Franse Vallei bij elkaar geschreeuwd. Maar er gebeurde iets heel bijzonders. En dat heb je niet zo heel vaak, dat het zo'n grote verrassing was. En die verrassing, die heet Stefan Nillissen. En die Nillissen, die kende ik wel als trainingsmaatje van Niels Laroche. Dat is eigenlijk, is die vaak iets beter, die Laroche. Maar die lag eraf met een Achillespeesblessure. Dus die Nillissen, die liep mee. En die liep zo vierde, vijfde positie. En toen dacht je van, nou ja, misschien kan je nog een aardige klassering behalen. Maar die zette me daar een eindsprint in, jongen. Daar kon Mathieu van der Poel nog een puntje aan zuigen. En die won uiteindelijk dus de 1500 meter. Maar daar ging het om. En wat ik zo mooi vind, want ik zat zelf op tv te kijken. Ik heb later speciaal nog een keer het radiocommentaar teruggezocht. En dan hoor je Armand Afsaroglu en Gregory Stock. En die kunnen ook, dat hoor je aan hun stemmen, die kunnen hun ogen niet geloven.
7: Stefan Nillissen, op positie 4. Hij perst er nog een eindsprint uit. Nillissen gaat winnen. Stefan Nillissen vanuit de dienst is hier Europees kampioen over 1500 meter. Wat een stunt.
8: Stefan Nillissen.
7: Zoveel medailles al gepakt op dit Europees kampioenschap. Maar dit is de meest onverwachte.
0: Ja.
5: En dit was zo'n verrassing. Want die gozer, ik heb er later een heel stuk over zitten lezen. Die komt uit Groesbeek. En die stond een paar jaar geleden, voetbalde hij nog bij de Groesbeekse boys. En hij stond nog achter, in een lokale café stond hij nog achter de bar. En nu is hij de snelste van Europa.
0: Ja, mega. Echt heel mooi.
5: Wij noteren, Stefan Nillissen. Ook mooi was het EK beachvolleybal. Dat was in Polen.
0: Ja.
5: En dit was zo'n verrassing. Want die gozer, ik heb er later een heel stuk over zitten lezen. Die komt uit Groesbeek. En die stond een paar jaar geleden, voetbalde hij nog bij de Groesbeekse boys. En hij stond nog achter, in een lokale café stond hij nog achter de bar. En nu is hij de snelste van Europa.
0: Ja, mega. Echt heel mooi.
5: Wij noteren, Stefan Nillissen. Ook mooi was het EK beachvolleybal. Dat was in Polen. Katja Stam en Rajsja Schoon, die wonnen daar.

0: Snap ik ook, want die hebben nu in één keer een carrièrepad voor de komende jaren.
1: Ja, ik kan het bijna nog niet bevatten. Het is zo bijzonder dat het zo gelukt is. Ja, je hebt echt geen woorden voor.
2: Nee, het was ook echt een bizarre wedstrijd. En ja, we konden gewoon doorpushen tot het einde. Echt ongelooflijk. Dit is zeker wel een soort bucketlist dingetje die je heel graag wil winnen. Er staan er nogal wat andere dingen op ons bucketlijstje. Maar dit is zeker echt geweldig.
3: Dat is grappig, dat is zo riant van tevoren. Want met dat LA, ja, ik ben er in mijn hoofd nog helemaal niet mee bezig.
0: Ik ook helemaal niet. Maar je hoort aan haar dat als ze het heeft over een bucketlist dingetje, wat ze natuurlijk inslikt hier, wat op de bucketlist staat, dat is Olympisch kampioen worden. Mm. Maar dat zegt ze natuurlijk niet hardop. Je moet het nooit jinxen. Maar ik denk ook Olympische Spelen, dat is ja, 2 jaar in Los Angeles. Maar goed, ze zijn nu al geplaatst. En dat is ook een lekker gevoel. En laten we het weekend afsluiten, want dat was gisteravond laat nog de 4x400 meter. En dat is ook echt een daverend onderdeel. Met de Mitte van de Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol. En wat ik leuk aan vond, is dat Femke Broeders-Bol, die was natuurlijk goed op de 400, doet nu die 800, hè, won daar de bronzen medaille. Maar ze was gisteren de slotloper. En toen dacht ik toch, ik zat te kijken, ik denk van ja, het kan ook wel zijn dat ze die sprint nu een beetje kwijt is. En het werd toch nog spannend aan het einde. En zo eindigde dat.
4: Wat doet Femke Broeders-Bol? Die zit bij. Van Newham dringt aan. En dit is een cruciaal moment. Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Of wordt het toch Groot-Brittannië? Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen.
0: Ja. Ja, toch Europees kampioen. Maar je zag dat Femke Broeders-Bol, die is op weg om zich toch steeds meer te perfectioneren in die 800 meter. Dus ik kan me ook voorstellen dat we haar op een gegeven moment niet meer zien op die 400.
5: Dat ze gewoon denkt, ja, dit is leuk geweest, maar dit is niet mijn koningsnummer, dus laat maar.
0: Ja. Zij heeft toch echt gekozen voor die 800. En daar is ze ook ongelooflijk goed in, weet je wel. Maar ik had toch gisteren, toen ik zat te kijken, denk ik, gewoon die pure sprintsnelheid is ook een beetje weg. Maar toch Europees kampioen. Ongelooflijk knap gedaan.
5: Erik, wat fijn dat jij weer terug bent van vakantie. We gaan je iedere maandagochtend weer spreken. En maak er een mooie week van.
0: Ja, jullie ook. Heerlijk lekker. En tot later.

0: Trap en Dance. Trouwens wel even leuk om te vermelden. Straks hebben we natuurlijk nog een rondvraag. En eigenlijk moet je dat pas op het moment zelf bedenken. Maar ik kan nu al wel verklappen dat ik wel iets heb voor de rondvraag.
1: Oh, dan noteer ik dat vast.
0: Ja, want wij gaan namelijk alle artiesten bekendmaken die tijdens de KWF-week bij ons in Doorn komen optreden. En die je dus ook kunt gaan komen aanschouwen. Wordt allemaal straks bekend aan het einde van dit radioprogramma. Eerst het weer. Het regent de hele ochtend in heel Nederland. Maar in de loop van de dag wordt het droger en komt de zon vaker tevoorschijn. Temperaturen 22 graden ongeveer. En dan zit Rijn Baartmans bij de ANWB het verkeer voor ons in de gaten te houden. Rijn, hoe is het op de weg?
2: Nou, 80 kilometer file. Dat is iets drukker dan wat we vorige week maandag zagen. En dat heeft natuurlijk te maken met de regio Noord die weer aan de bak gaat. En dat merk je daar op de N-wegen. Op de N35 bijvoorbeeld richting Almelo. Tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierde 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek kun je er 15 minuten bij optellen. Ook op de N305 is het druk richting Dronten tussen de aansluiting met de N301 en afrit Harderwijk doe je er 10 minuten langer over. En dan nog een auto met pech op de A29 richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en Rotterdam Zuidplein is daarom de rechte rijstrook dicht en je vertraging 10 minuten.
0: Dankjewel. En dan is Carmen aangeschoven met het laatste nieuws. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid hebben in beide kamers, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 de eerste partijen die langskomen. De maandenlange wapenstilstand tussen Amerika en Iran loopt af. De vraag is of de twee landen toch nog last minute een deal kunnen sluiten om die oorlog te beëindigen. Maar die kans lijkt klein. Het kan zijn dat er na de deadline niets gebeurt of dat Amerika weer begint met aanvallen. Maar volgens correspondent David Poort zit president Trump daar eigenlijk helemaal niet op te wachten.
4: De hele situatie op dit moment is een beetje in limbo. Is natuurlijk niet goed voor Trump. Die ziet die tussentijdse verkiezingen aankomen met benzineprijzen thuis die torenhoog zijn op dit moment. En natuurlijk ook zijn verkiezingsbelofte dat hij geen forever wars zal starten in het Midden-Oosten. Dus het sleept zich maar voort op dit moment.
3: De politie heeft gisteravond in Spitshout in Brabant tientallen lachgastanks gevonden. Agenten gingen af op een melding van een afvaldumping en vonden op de locatie maar liefst 60 tanks. Een afvalverwerker werd ingeschakeld om ze op te ruimen. Wie ze heeft gedumpt is nog niet bekend. De zomervakantie zit erop voor de regio Noord en dat betekent dus dat de scholen weer opengaan. De eerste leerlingen druppelen al binnen op een basisschool in Hengelo. En de schooldirecteur is blij dat het nieuwe schooljaar weer begint.
5: Ja, heerlijk. Ik bedoel, waar gaan we voor? Ik ga al met 40 jaar heel veel plezier met school, maar het is het leukste als de kinderen in het gebouw zijn. Daar doen we het allemaal voor. Dus we konden niet wachten.
3: En het wordt een speciale eerste schooldag daar, want staatssecretaris van Onderwijs Tielen komt langs.
0: Ja, en Carmen, het is, inmiddels loopt het storm met de vragen. Ja, luisteraars die kunnen vragen insturen via de app, via NPO Luister. Ik ga het nu ook een beetje formaliseren hoor, want we hebben zo langzamerhand iedere dag een vraag gesteld.
1: Ja, dus zo is het.
0: Stuur ze maar gewoon in als je vragen hebt aan Carmen. Marlon die komt met de vraag. Ha Carmen, als je bij iemand gaat eten en je vindt iets echt niet lekker, moet je het dan gewoon opeten of mag je het laten liggen? Gewetensvraag dit, hè?
3: Wat een goede vraag weer. Ja. Ja, meestal als ik bij iemand ga eten, dan wordt er gewoon iets besteld. Wel zo makkelijk.
0: Jij hebt niet van die culinaire vrienden?
3: Nee, meestal niet. Maar wacht, stel nou voor dat je heel chic zit bij je schoonouders of zo.
0: Ja, je komt ergens en iemand heeft iets op tafel gezet en je denkt...
1: Oh. Wat vind je heel vies, bijvoorbeeld?
3: Oh, nou, ik hou helemaal niet van bladerdeeg. Alles wat met bladerdeeg te maken.
1: Okay.
3: Zo zei ze, broodje, of een appelflap. Of
0: baklava.
3: Baklava of een hartige taart. Nee, wat zou ik dan doen? Ik denk dat je best heel beleefd dat kunt afwijzen. Maar dan moet je het wel bij jezelf houden. Dus dan moet je niet zeggen, nou, dat ligt aan jouw kookkunsten.
0: Nee.
3: Eten.
0: Maar wat zou je zeggen dan?
3: Nou, toch van, ik zou iets zeggen van, nou, ik volg een heel strenge dieet waarbij ik alles mag eten.
0: Behalve
3: bladerdeeg. Bladerdeeg, zoiets. Gewoon een grapje van maken.
0: Ja, precies. Oké, nou ja, Marlon, ik hoop dat je het hiermee kunt doen.
6: Daniel en Roelof.
0: Ik heb nog nooit iemand zo'n viscerale reactie zien hebben op bladerdeeg. Ongelooflijk, hè?

0: kom nog even terug op Carmen's allergie voor bladerdeeg. Ik heb precies hetzelfde in de app.
1: Komt toch vaker voor?
0: Ja, blijkbaar.
2: Goeie plaat.
3: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
3: Goeie plaat.
2: Een heel goede plaat.
3: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
3: Goeie plaat.
2: Wat is het voor plaat? Echt een hele goede plaat.
0: Ja, dat moet natuurlijk nog maar blijken. Het is een nieuwe plaat van Dasha. Die hebben we een tijdje geleden veel gedraaid met deze plaat. Die heette Austin. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you... Ja, en het past in een trend dat country muziek steeds meer aan de hand is. En deze Dasha staat in de top 5 van de country charts in de Verenigde Staten. Met haar nieuwe Memo. Hoor je nu op NPO Radio 2.

0: en Roelof zijn al op.
1: Goedemorgen.
0: Mis niets van de ochtendshow en volg ons op je favoriete socials. @Daniel en Roelof.

0: Paddington en Streets. En dat is mooi, want die stonden natuurlijk vorig jaar op onze KWF-week.
1: De rondvraag.
0: Ja, en daar gaan we het zo over hebben, maar jij had eerst nog iets anders.
2: Ja, ik wilde even weten, dit is de eerste schooldag van jouw zoontje. Is hij goed aangekomen?
0: Ja, ik krijg dus net een foto binnen, as we speak, van de kleine man in de klas.
2: Hij lacht nog. Ja. Dat is heel goed.
0: Hij lacht nog, hij is vrolijk, hij heeft er zin in. Dus nou ja, dat is toch leuk, dan zo'n eerste schooldag. Dus ja. ik ga hem straks ophalen om een uur of twee.
2: Hoor je alle verhalen, leuk man.
0: Ben benieuwd of hij het een beetje leuk gaat hebben met zijn nieuwe klasgenootjes.
2: Vast wel.
0: Dus nou ja, ook veel plezier als jij vandaag ook zo'n eerste schooldag hebt. Of überhaupt een van de zoveel schooldagen. Maar dat het allemaal weer begint in die regio Noord. Terug naar de KWF-week. We hadden het er net al even over. Kensington stond daar natuurlijk vorig jaar. Afgeladen vol was het bij RCN Vakantiepark Het Grote Bos in Doorn. En dit jaar gaan we het weer doen. Ja, ik denk ik pak er even een spannend muziekje bij. Want we hebben een line-up niet normaal. Zullen we de maandag nog even bewaren? Want die gaan we zo meteen dan ook draaien.
2: Dat is goed.
0: Op dinsdag 1 september hebben wij Ilse de Lange.
2: Ja, woensdag 2 september Sonmieu.
0: Donderdag 3 september Douwe Bob.
2: En vrijdag 4 september Davina Michel. En let op, alle optredens zijn om 20:30 s'avonds. Behalve die vrijdag, dat is om 17:45.
0: Ja, en wil je er nou bij zijn, je bent van harte welkom. Alle info vind je op nporadio2.nl. In principe zijn alle optredens gratis, maar vol is vol. Dus het loont om wat eerder te komen en te zorgen dat je je plekje daar bemachtigt. En we gaan je natuurlijk via onze socials op de hoogte houden. Als het eenmaal vol is en het heeft geen zin meer om te komen, dan zou je dat daar natuurlijk kunnen vinden. Maar wie staat er maandag dan?
2: Spannend.
0: Ja, maandag op het podium bij de KWF-week. RCN Het Grote Bos in Doorn. Direct! Yeah. En misschien zien we je daar dus wel. En we gaan natuurlijk die week zoveel mogelijk wensen uit laten komen. Die wensen kun je ook insturen. Alle info vind je op nporadio2.nl.

0: Ik vond het trouwens wel echt leuk. Ik heb een beetje die saga zitten volgen van hoe hij natuurlijk dat optreden had in Amerika.
1: Ja.
0: En hij is daar nu steeds meer video's van aan het posten. Hoe dat dan ging. Ja, ik vind het wel echt heel erg cool. Dat op een gegeven moment zit hij in die trailer met die Amerikaanse band. Zijn ze dus dat nummer aan het oefenen. En dan heeft Douwe Bob heeft zijn stukje gedaan. En zegt een van die Amerikanen. Well, glad you're not good looking as well. Ja, het is echt heel leuk. Goed. En van de ene knappe muzikant naar de andere knappe muzikant.
1: Ja. Frans Schubert.
2: Ja.
3: Goedemorgen, Bart.
2: Goedemorgen. Frans Schubert speelt iets wat niet uit zijn eigen oeuvre komt. Het is van deze artiest.

0: Ik vind ook dat je echt wel een behoorlijk enthousiaste zonnebril op hebt gezet vandaag. Ja. Bart, met al die glitters en al die...
1: Ja, sorry. Ja.
0: Goed, weet jij welke plaat Bart zo meteen mee aftraft? Dan kun je een audioberichtje inspreken en dat doorsturen via NPO Luister. Veel plezier.
1: Dankjewel.
2: Hoi. Ja, ik kan het bijna niet bevatten. Het is zo bijzonder dat het zo gelukt is. Ja, ik heb echt geen woorden voor. BNN.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
5: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van Fluorio.
6: Aldi.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Nu
6: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
6: Aldi.
9: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
10: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe

0: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
1: Vroeger was alles beter. Zo was het gisteren nog weekend. Goedemorgen, je luistert naar Aan de Slag. Voor de maandagochtend. Lekker aan de slag met het nieuws nu eerst. Met Carmer Veel. Carmer, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Duitsland zijn twee kleine dorpjes ontruimd vanwege de natuurbrand in België. Die woedt in het natuurgebied de Hoge Venen, ten zuidoosten van Luik, vlakbij de Duitse grens. De brand zelf is nog altijd niet onder controle. Er is veel hulp uit binnen- en buitenland. Zo heeft Nederland Chinook-helikopters gestuurd. Vrijwilligers van de brandweerkazerne in Cadzand en de veiligheidsregio Zeeland staan vandaag tegenover elkaar in de rechtbank. De kazerne in Cadzand gaat dicht. Volgens de veiligheidsregio zijn er te weinig vrijwilligers, zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
3: En de vrijwilligers zijn het daar niet mee eens. Zij zeggen dat de veiligheidsregio Zeeland te weinig heeft gedaan in hun ogen de afgelopen jaren om die post open te houden door vrijwilligers actief mee te werven. Dus ze zijn het niet eens met die sluiting. En ze willen dat een rechter nog eens nader gaat bekijken of dat allemaal rechtmatig gebeurd is.
2: En de uitspraak wordt over een paar weken verwacht. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze was pas 36. Panettiere was op jonge leeftijd al bekend en speelde in de filmreeks Scream en in de series Heroes in Nashville. Ze was heel open over een depressie en had moeite om van haar alcoholverslaving af te komen. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niks bekend. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten zonder stroom. En in een plaatsje viel in 24 uur 800 mm regen, zegt de gouverneur van de staat.
4: It was actually 32 inches of rain in Lapa-Hoi-Hoi. 32 inches of rain. Unbelievable. And you know, in a short period, just a few hours when that happens, they were getting 2 inches of rain per hour. That means all kinds of damage.
2: En de storm heeft Hawaii inmiddels verlaten.
1: Heet dat plaatsje Lapa-Hoi-Hoi?
2: Ja, Lapa-Hoi-Hoi. Mooi, hè? Het weer heeft even geduurd, maar het regent ook hier. Vanmiddag is het op een lokale bui na droog en gaat de zon schijnen. 19 tot 22 graden.
1: Dankjewel. Verkeersinformatie komt van Rijn Baardmans. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ja, in de regio Noord ontstaan de eerste dagelijkse files na de zomervakantie. En dat zien we ook op de ring van Amsterdam. De A10 richting Haarlem bij de Zeeburger Tunnel. Daar doe je er 10 minuten langer over. Op de A50 Os richting Arnhem sta je in de file tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijsoord. Daar is een ongeluk gebeurd. De berg is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft nog even dicht. Je hebt hier 10 minuten vertraging. De N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattermerbroek. 10 tot 15 minuten extra. En de meeste vertraging van dit moment op de N305 richting Dronten. Tussen de aansluiting met de N301 en afrit Harderwijk doe je er 30 minuten langer over.
1: Dankjewel, Rijn. Ik kan echt jaloers zijn op de songtekst vastheid van Mario. You could never know.

0: ask you, you.
1: Ik ken alleen maar het eerste woord altijd van het compleet.
2: I'm still standing.
1: Ja, precies. Nou, of gewoon heel kort samengevat.
3: I'm still standing.
1: Nico was dat. Het is juist anders allemaal. Elton John komt eraan.
4: Ster. Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Oorlogen, hittegolven, asielprotest. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
8: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
6: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
14: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Aan de slag.

Kettingrokers en Coldplay, Something Just Like This. Het zijn natuurlijk de Chainsmokers, maar ik dacht ik vertaal het even. Dan kan ik maar doorgaan. Ik hou van je, punt. Hou je van mij, vraagteken. Alsjeblieft, uitroepteken. Ik wil je vasthouden, tussen haakjes. Nou, dit is de letterlijke vertaling van het refrein van deze hit uit 1992. Deb Beer.

Dit is een geniaal liedje. Het gaat over een jongen die een briefje schrijft aan zijn lerares om haar te versieren. En de lerares stuurt terug, nou, je spelling was oké, maar je moet wat meer punten, hoofdletters en trema's, dat soort dingen gebruiken. Dat klopt niet helemaal in je brief. Ja, en dat zit er dus in. Ik hou van je punten, hou je van mij, vraagteken, alsjeblieft uitroepteken, et cetera, et cetera. Was zo een leuk uit 1992. Dan Baird en I Love You.

0: Pardoel. En ik neem je mee in Aan de Slag voor Avrotros op NPO Radio 2. Het is 9:30. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de overheid heeft het ebola-virus al meer dan 2300 levens geëist en er zijn bijna 5000 besmettingen geregistreerd. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement toen het gebeurde. Bij een ongeluk tussen twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond en er wordt waarschijnlijk ook nog iemand vermist. Dat ongeluk gebeurde niet ver van Cannes. En echte liefhebbers wilden er niks van weten, maar toch is er op een veiling veel geld neergeteld voor de Ferrari Luce, de eerste elektrische Ferrari ooit. De wagen met chassis nummer 0 heeft $40 miljoen opgebracht op een veiling in Californië.
0: Zo, de vraagprijs is geloof ik rond de 500.000. Dus dat is het 80 keer over de kop voor de
1: dat
0: eerste.
1: Dat bedoel ik.
0: Hoppa.
1: Is wat, hè?
0: Ja.
1: Het weer. Het regent vanochtend. Vanmiddag is het op een lokale bui na droog. Gaat de zon ook vaker schijnen. Het wordt 19 tot 22 graden.
0: Je hebt de 2 al heel lang niet meer in je weerbericht gehad.
1: Nee, is wat, hè?
0: Verkeersinformatie. Rijn Baartmans, hoe is het op de weg?
2: Nou, de files nemen snel af. Alleen nog een file op de A50. Apeldoorn richting Arnhem. 10 minuten extra tussen afrit

0: Hoenderlo en Alfred Schaarsbergen.
1: Dankjewel. Ik ga David Bowie draaien samen met Mick Jagger. Dancing in the Street, na Harry Styles, As It Was and Oasis. It is Don't Look Back in Anger.

David Bowie, Mick Jagger. Ze deden deze samen in 1985. Dancing in the Street. Oké, het is tijd voor een splinternieuwe laagje voor laagje. Dan ga ik een nummer, zoals het al zegt, laagje voor laagje opbouwen. Ik begin met de drums, dan komt de piano erbij, dan de bas, dan nog een snaarinstrumentje, wat gesampelde stemgeluidjes. En dan pas de zang die je zo goed kent van de radio. En dan is het altijd lastig om zo'n plaat te herkennen. Dit is een radio-item waarbij je niet hoeft te appen naar de studio. Ik hoef het niet te weten, het gaat gewoon om spelers lekker zelf. Of met iemand bij je in de buurt. En daar zou je eventueel een weddenschap aan kunnen verbinden. Dit is hem.

dan heb je van Smee de Bro, die zegt... Oh, Bart krijgt zin om CSI te kijken. Ja, echt, onder elke CSI-serie zat een nummer van The Who, geloof ik. Hè? Dat was begon met Las Vegas, toen kreeg je Miami en New York. En overal zat zo'n track onder. Ik weet niet welke van welke dit was, maar hij was wel lekker. The Who Won't Get Fooled Again op NPO Radio 2. Dames en heren, dan zakken we nu even weg... in de fijne klanken van de ex-topsong van Feline Melle.

0: Cotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
4: Ja, dat zou fantastisch zijn, maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
3: Ik wel, bij NRV.
4: NRV?
3: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Het enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
4: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
5: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Oorlogen, hittegolven, asielprotest. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
7: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
11: Ik mag graag tuinieren.
12: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
13: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
14: Ik niet.
10: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
15: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
10: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
16: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Joujou.
20: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer... Dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
3: Je ochtend zit geramd met de muziek van NPO Radio 2 en straks een nieuwe week van het 60 seconden spel ook. De selectievraag is onderweg na het nieuws van 10 uur. Kamerveel, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Over ongeveer een maand is het Prinsjesdag en het kabinet presenteert dan de begroting. Premier Jette en zijn collega's hopen een meerderheid voor die begroting te vinden en gaan daarvoor vanaf vandaag met de oppositie in gesprek. Pro en Ja 21 zijn de eerste die met het kabinet om tafel gaan, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
23: En spannend is dus in hoeverre Pro en Ja 21 het kabinet hun kant op kunnen trekken vandaag en kunnen overtuigen van samenwerken. En vooral ook ja, binnen de coalitie levert dit weer spanning op. Want ja, de VVD wil dus liever over rechts. D66 en CDA zien het ook wel zitten om met pro samen te werken. Dus ook in die coalitie, waar dit eigenlijk nog steeds een soort open zenuw is sinds de formatie, gaat dit weer spanning opleveren.
22: En ook de ChristenUnie, Volt, SGP en 50PLUS gaan nog praten met het kabinet. Een hoge commandant heeft een Amerikaans vliegdekschip in het Midden-Oosten bezocht. Na 8 maanden op zee is de bemanning uitgeput en de omstandigheden aan boord zijn slecht, zeggen familieleden. De baas van de marine erkent de uitdagingen, maar zegt ook dat de gezondheidsproblemen meevallen. Wel is er inmiddels aflossing onderweg naar het Amerikaanse schip. Nederlandse kolencentrales draaien dit jaar volgens het FD veel harder dan andere jaren, terwijl energie opwekken met kolen heel vervuilend is. Het komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor gas juist duurder is. En ook nam de vraag naar stroom vanuit het buitenland toe. Maarten van der Weijden is voor de laatste keer begonnen aan een lange zwemtocht om geld op te halen. Dit keer voor onderzoek naar kanker bij kinderen. Vanochtend vroeg dook hij in zijn woonplaats Vught het water in. Het AD was erbij, net als Iris. Zij heeft kanker en gaf het startschot.
0: 3, 2, 1.
1: Ik kwam van Maarten kijken.
2: Ja?
1: Daar gaat geld verdienen. En dan gaat hij zorgen dat andere kindjes dat niet meer krijgen.
14: Ja, het is wel heel gaaf geweest. En we hebben 18 miljoen euro ingezameld. Daar ben ik enorm trots en dankbaar op. En dat verdient ook een mooie strik. En ik denk dat deze tocht een hele mooie laatste strik is.
22: In totaal zwemt Van der Weijden 270 kilometer.
3: Hij heeft eerder die 11 steden toch natuurlijk gezwommen. Dit zijn er 22 steden waar hij langs komt.
22: 22 stedentocht is dit.
3: Opa. Ja.
22: Het weer, het heeft even geduurd, maar het regent vandaag. Vanmiddag is het op een lokale bui. Na droog gaat de zon ook vaker schijnen. Het wordt 19 tot 22 graden.
3: Dankjewel, verkeersinformatie is niet gemeld, dus je kunt overal in Nederland lekker doorrijden. En goed luisteren naar de selectievraag voor het 60 seconden spel. Je hoort zometeen Losing My Religion van de band R.E.M. En als je lekker slaapt, dan kom je in zo'n remslaap. Maar waar staan die letters dan voor? Laat het weten via de NPO Luisterapp. En speel mee zometeen met het 60 seconden spel.
24: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
25: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Oorlogen, hittegolven, asielprotest. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal, met meer rust en uitleg.
7: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
5: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.
8: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
12: Aan de slag.

Knijn aan dit nummer van Clean Bennett en Anne-Marie en Rockabye. Ik ga Bruce Springsteen draaien met Tougher Than The Rest. Dat werd opgenomen in 87 en een jaartje later ging hij toeren. En toen vroeg hij op zijn achtergrondzangeres Paddy Scialfa om het nummer live samen met hem te zingen. Hij was op dat moment nog getrouwd, maar dat huwelijk dat ging al niet al te best van Bruce en zijn toenmalige vrouw. En toen de fans zagen hoe de vonken ervan afspatte als Bruce samen met die Paddy bij de microfoon stond, want ze pakte ook dezelfde microfoon, dus ze stonden echt ongeveer neus tegen elkaar daar. Het was duidelijk dat daar iets van een romance op bloeide. En zo geschiedde ook. Vlak na de tour gingen Bruce en zijn ex vrouw uit elkaar. En kregen Patty en Bruce een relatie. Dit is de versie zonder, want in de studio kwamen ze nog niet op het idee om het samen te doen. Dus Bruce Springsteen solo met Tougher Than The Rest op 2.

0: Goedemorgen.
1: Onderweg met de familie naar de dierentuin.
0: Dat klopt.
1: En het grootste gedeelte van de familie is er al. Je hebt ze ook even geappt dat je op de radio bent.
0: Ja.
1: En je gaat kijken of jij een slagroomtaart voor de hele familie kan verdienen.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ga mijn best doen.
1: Ik ook, inderdaad, ja. En dit is het laatste uitstapje voordat iedereen weer in de familie moet, toch, volgende week?
0: Klopt, ja. Klopt helemaal.
1: Nou, wat leuk. Ga er lekker van genieten. En ik hoop dat je een taartje verdient. De eerste vraag, die had je al goed. Dat schoot lekker op. Waar staan de letters van een remslaap voor?
0: Rapid eye movement.
1: Is juist geantwoord. Ik start de klok. Hier komt vraag nummer 2. In welk ander dier veranderen bijna alle rupsen?
0: Een vlinder.
1: Welk Europees land omschrijf ik met Alpen, chocola en zakmes?
0: Zwitserland.
1: Met wie maakte Tina Turner onder andere Proud Mary?
0: Ike.
1: Wat heb je spreekwoordelijk in je keel als je ontroerd bent? Ik heb een in mijn
0: keel.
1: Wat is 13 plus 17?
0: 30.
1: En van wie is de hoge top 2000 notering Sitting on the Dock of the Bay?
0: Otis Redding.
1: Welke kleur heeft een verkeerslicht als je mag rijden?
0: Groen.
1: De Biesbos ligt op de grens van twee provincies. Brabant en?
0: Gelderland.
1: Uit welk film komt Circle of Life en Elton John?
0: Lion King.
1: En wat voor dier is meneer Nielsen, het huisdier van Pippi Langkous?
0: Aapje.
1: Als je zo fris bent als een hoentje, ben je dan uitgerust of moe?
0: Uitgerust.
1: En Fleetwood Mac staat 20 keer in de top 2000. Noem één nummer.
0: Elf.
1: Of pas. Kwam Napoleon Bonaparte uit Frankrijk of Duitsland?
0: Frankrijk.
1: Ja, en dat is keurig binnen de tijd. En Tusk heb je ook nog net op tijd geroepen bij Fleetwood Mac, dus dat is lekker. Want daarmee kom je in ieder geval op een aardige score. En dat moet ook, want je moet het tot het eind van de week volhouden natuurlijk.
0: Ja.
1: 1 tot en met 4 was helemaal foutloos. Wat heb je spreekwoordelijk in je keel als je ontroerd bent? De kikker in je keel, dan ben je gewoon... Precies, een brok in je keel. Daar zochten we naar. En de Biesbos ligt op de grens van twee provincies. Dat zijn Brabant en Zuid-Holland. En voor de rest had je ze allemaal goed. Dus je komt op een totaal van... Kijk hoor, je hebt er in totaal 14 beantwoord, 2 eraf. 12 goed beantwoorde vragen. Dus, Je bent zelf niet tevreden. Nou ja, het is wel tricky of het blijft staan tot het eind van de week. Maar voor een maandag, eerst scoren, hoef je niet te schamen.
0: Ik vond het leuk om mee te doen in ieder geval.
1: Hey, fijn, veel plezier erin, dierentuin. En wellicht tot later deze week, hè.

0: in Bloom. Naar Justin Timberlake in aan de slag voor Avrotros. Can't Stop the Feeling was dat. Het is exact 10:53. Snel naar het nieuws. Dit zijn de hoofdpunten.
1: De politie heeft 2 minderjarigen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd de hele achtergevel eruit gedrukt. Er waren toen geen mensen in de woning. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. Hun auto reed tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. Vermoedelijk was de auto gestolen en waren de jongens mogelijk eerder betrokken bij een inbraak. In de andere auto raakten 4 inzittenden ernstig gewond. De scholen in het noorden zijn weer begonnen. Vanaf dit jaar kunnen ze aan de slag met de nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde. En die bepalen wat leerlingen moeten leren en moeten het dalende taal- en rekenniveau verbeteren. Onderzoekers van de Universiteit Groningen zagen iets bijzonders tijdens de zonsverduistering van vorige week, want mezen en duiven hielden op met zingen en verstopten zich. Ze dachten dat de schemering al was ingevallen. Het weer, de regen trekt via het oosten weg. Geleidelijk wordt het droger, komt ook de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden.
0: Dankjewel. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Rin Barmaar. Die doen we nog een keertje opnieuw. Zullen we dit uitknippen, jongens? Dat is wel netjes. Verkeersinformatie, Rijn Baartmans, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart. 20 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A12 richting Duitsland. Vanaf 7 naar 15 minuten extra door de Duitse grenscontroles. En op de A73 richting Maasbracht kom je een kapotte vrachtauto tegen tussen Malden en Haps. Die staat op de rechterrijstrook en daarom is die dicht. Je doet er 15 minuten langer over.
0: Dankjewel.

guess this is it.

0: best small.
1: Oh, wat een fijn liedje is dit van de Nederlandse Aniek. Ik draai het nu al voor de derde keer en het gaat niet vervelen. Sterker nog, ik vind hem steeds beter worden. Smoke was dat op de radio en Into the Groove van Madonna zat daarvoor. Ik ga George Michael draaien met Freedom. En George Michael zat, het was in 1990. Hij zat een beetje in dubio. Hij merkte dat die housemuziek opkwam. En kwam natuurlijk zelf wel uit een popwereld. En probeerde wel een beetje muziek te maken die net wat volwassener was. Maar hij wilde die housemuziek ook niet missen. En hij wilde ook iets, een vluchtje gospel. Het heeft hij op een gegeven moment aan zijn vaste toetsenist Chris gevraagd van, hey, kun jij iets bedenken? Ga jij nou maar gewoon piano spelen? Ik start de beat en dan moet jij maar gewoon iets piano spelen dat jij denkt, dit vind ik er lekker op. En die heeft hij echt gewoon uren laten improviseren. Die heeft de hele tijd op de piano gewoon allemaal verschillende dingetjes zitten proberen. En ineens zei hij, ja, bam, we hebben hem. Dit is hem. Doe dat nog eens een keertje, dan ga ik dat opnemen. Ik denk dat dit hem is. Die piano werd legendarisch in het nummer Freedom 90 van George Michael, die je nu hoort op Radio 2.

70. Ik zat nog net in de verrekijker van mijn vader. Maar Van Halen had al een grote hit te pakken. Hun eerste hit in Amerika. You Really Got Me, cover van de Kings natuurlijk. En daarvoor George Michael. En Freedom 90 was dat.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
5: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
11: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
12: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
13: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Begon jouw dag met ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar

0: Het is 11 uur. Zometeen wordt hier geshuffeld in dit radioprogramma. Wil je graag geshuffeld spelen? Geef je op door je naam even te appen via de NPO Luisterrap. Dan spelen we zometeen. Na het nieuws van 11 uur, Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. In Amsterdam wordt een muurschildering gemaakt ter ere van Lisa uit Abcoude. Het is deze week een jaar geleden dat zij werd omgebracht toen ze 's nachts vanuit Amsterdam naar huis fietste. 2 leeftijdsgenoten willen daarbij stilstaan.
2: Waren wij allebei wel heel geschrokken. Wij waren ook 17. En we wilden graag een blijvende statement maken in Amsterdam, zodat we kunnen bijdragen aan dat vrouwen ook veilig thuis kunnen komen.
1: Op de muur schilderen ze een fietsende vrouw en maan. President Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea die vandaag beginnen flink terugschroeven. Volgens hem kost het veel geld en geeft het een vijandig signaal af richting Noord-Korea. Trump zegt dat hij een zeer goede relatie heeft met leider Kim Jong-un, vertelt deze expert.
3: Ja, de bijna verliefde toon waarop Trump spreekt over Kim Jong-un, dat moet ook de Zuid-Koreaanse regering toch wel enige zorgen baren. En dit is nota bene een regering die in principe wil praten met het Noorden. En dan Amerika dan zo opzichtig eigenlijk Kim Jong-un te zien paaien, dat wordt als zeer zorgelijk gezien.
1: Zuid-Korea zegt dat de oefeningen wel doorgaan zoals gepland. Komend weekend barst de Formule 1 los in Zandvoort. Voorlopig is het de laatste Grand Prix op Nederlandse bodem. En dus zijn de echte fans nu al op de been. Een verslaggever van Hart van Nederland vroeg zich af wat zij nu al in Zandvoort doen.
4: Vrachtwagens kijken. Dat geeft een sfeer. Dan zie je al die vrachtwagens komen in de verschillende teams. En dat brengt alvast een sfeer mee.
5: Dat hele circus hier naartoe komt, ja, is leuk om te zien.
6: Wij hebben geen tickets, maar ja, dat is wel verder om zo te zien.
7: Ik moet 1,5 uur rijden, maar tot nu toe de moeite waard om al die vrachtwagens te zien. En hopen op nog een glimp van nog een paar mooie trucs. Dat zal altijd vet zijn.
1: En dit jaar is opnieuw koning Willem-Alexander erbij. Hij reikt de trofee uit aan de winnaar.
0: Zouden er ook weer fans zijn die op het festivalterrein alvast drank in een tas verstoppen in het zand? Heb je dat gezien vorig jaar?
1: Oh ja, je mag helemaal zelf niks meebrengen.
0: Nee, maar het is wel 4 tot 7 euro voor een biertje. Dus er waren ook een aantal mensen die op het festivalterrein, daar ergens in de duinen, gewoon echt onder het zand gewoon zo'n tas hadden verstopt met allemaal blikjes bier. En die ging dan, als ze eenmaal binnen waren op het festivalterrein, een paar weken later, ging die uit de zak en kwartje gratis drank.
1: Goed idee hoor.
0: Moet ik het nu wel roepen eigenlijk?
1: Had je beter niet kunnen doen, maar vooruit.
0: Het weer nog.
1: Geleidelijk wordt het droger en komt ook de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden.
0: Dankjewel. Dan Rijn Baardmans bij de ANWB Verkeersinformatie. Goedemorgen Rijn.
8: Goedemorgen. De A29 richting Bergen op Zoom is dicht tussen knooppunt Vaanplein en afrit Oud-Beijerland. Staat namelijk een te hoog voertuig voor de Heijenoordtunnel. Verder files op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Nijmegen-Dukenburg en Haps staat een kapotte vrachtauto. Daarom was eerder de rechterrijstrook dicht. Die is nu weer open, maar reken op 15 minuten vertraging. Dan nog een file aan de Duitse grens, de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kundeberg doe je er 10 minuten langer over door de Duitse grenscontroles.
0: Dankjewel.
9: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
10: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
11: Daar zijn we weer!
12: Carpet Right komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right! Do it Carpet Right!
13: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
14: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we er al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Leren mediteren. Zen.nl.
19: De hete zomer. Crayon rolluiken.
20: Geluidsoverlast.
19: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
21: Crayon rolluiken.
22: Leren mediteren. Zen.nl.
23: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
24: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
25: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
26: Voor wie zijn we ook alweer?
25: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Autotaalglas zit echt overal.
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
30: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
31: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
32: Aan de slag.

0: Michael Jackson. En die nare lach aan het einde van Thriller. In aanslag voor de maandagochtend. Ik heb het net heel snel even gezegd. Maar wel goed om het nog eventjes te benadrukken. Over een minuutje of vijf spelen we al de Top 2000 Shuffle. En wil jij heel erg graag een keertje daar kans maken om daarin mee te spelen, dan moet je nu eventjes je naam appen. Via de NPO Luister app, dan ga weer terugbellen. En ben je zometeen overal speler.
1: Er is maar één. NPO Radio 2.
2: NPO Radio 2.

Texas. Oké, dames en heren, dan nu in aan de slag een verhaal dat een mythische stam uit het Keltische Ierland combineert met de geschiedenis van Bretagne. Ja, ze zijn heel creatief geweest, die gasten van Manu. Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van een krijger die zijn familie en land moeten verlaten om te gaan vechten tegen indringers. Er volgt een hevige veldslag waarin bijna de hele Dana-stam wordt uitgeroeid. En de verteller is de enige die de oorlog overleeft. Hij keert terug naar zijn vallei en vindt zijn geliefde vrouw en zoon gelukkig weer terug. En de letterlijke tekst van het refrein is: in de vallei van Dana kon ik de echo's horen van de oorlogszanger bij de graaf. Dat zou je niet denken als je dit liedje meezingt. Dit toch wel zomerliedje, toch? Dat dit erachter zit. Dames en heren, de muziek aan de slag gaat soms dieper dan je denkt. Manu, La Tribu de Dana. En Dana!

0: Tribune de Dana op Radio 2. Tijd voor de shuffle, dames en heren. En daar gaan we speciaal voor naar Friesland. Daar woont Sam, 40 jaar, en die gaat shuffelen vandaag. Goedemorgen, Sam.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij hebt een brede muzieksmaak, heb ik begrepen.
1: Ja, dat klopt.
0: Je moet er zelf al om lachen.
1: Ja, dat klopt, want ja, je hoort het heel vaak. Maar ja, dan die mensen komen meestal bij de vijfde keuze uit, hè. Ja. Dus dan, ik hoop dat het mij niet overkomt.
0: Nee, en luisteraar legde het op een gegeven moment ook wel eens een keer zo goed uit. Die zei, ja, een brede muzieksmaak wil niet zeggen dat je alles leuk vindt.
1: Nee, precies dat.
0: Dus je bent breed georiënteerd, houdt van meerdere genres. Alleen je vindt ook niet elk liedje hartstikke tof natuurlijk.
1: Nee, klopt.
0: Ik ben heel benieuwd waar jij vandaag zin in hebt. Het gaat om jou, niet om de luisteraar van Radio 2. Er zijn ongetwijfeld voldoende luisteraars die hard gaan schreeuwen tegen hun radio om de keuzes die jij gaat maken. Maar dat maakt niet uit, want dat heb jij de afgelopen maanden waarschijnlijk ook gedaan. En nu ben jij aan de beurt.
1: Zeker.
0: Luister even. 606. Hey you, would you
1: help me to carry the stone? Nee, dit gaan we niet doen hoor.
0: Pink Floyd, Hey You.
1: Nee.
0: Wordt er
1: nee.
2: 429.
1: Oh nee, nee, nee, nee.
0: Nee, oh, ik zet hem gelijk. Wat is er aan de hand?
1: Alicia Keys, dat is niet. Nee, dat moet niet bij mij zijn.
0: Nee, waarom niet?
1: Nee, dat weet ik niet. Heb ik
0: wat
1: heeft
0: ze gedaan?
1: Niks mee. Daar heb ik niks mee. Meer is het niet.
0: Hey You.
1: Nee.
0: Wordt er
1: nee.
2: 429.
1: Oh, nee, nee, nee, nee.
0: Nee, oh, ik zet hem gelijk. Wat is er aan de hand?
1: Alicia Keys, dat is niet. Nee, dat moet niet bij mij zijn.
0: Nee, waarom niet?
1: Nee, dat weet ik niet. Heb ik
0: wat
1: heeft
0: ze gedaan?
1: Daar heb ik niks mee. Meer is het niet.
0: Helder.
2: 1211.

0: even nadenken en deze toch kiezen.
1: Nee, dit wordt een deze gaan we niet doen.
0: Ook niet,
1: nee.
0: Hè?
1: Ik hoop op de volgende.
0: Oké. Okay.
2: 913.
1: Ja, deze vind ik stiekem wel heel lekker.
0: Oh. Ja, dan wil ik je niet heel erg beïnvloeden, maar die laatste, daar heb je natuurlijk geen invloed op. En
1: nee.
0: Ja, als dit al dit is wel by far de leukste van de vier tot nu toe.
1: Ja, de eerste vond ik ook fantastisch, maar ik was even op zoek naar wat stevigers. Dus, ja. Maar ik ben wel heel benieuwd naar de vijfde.
0: Oh, je gaat door!
1: Nee, deze wordt het, maar okay. Ik ben wel heel benieuwd naar de vijfde.
0: Helder. Dan gaan we die vijfde nog even luisteren.
2: 727.
0: Mag het licht uit van de dijk, was dat geweest.
1: Ja, die was ook helemaal prima geweest, zo niet beter. Maar ik ben blij met mijn keuze.
0: We gaan deze doen.
1: Hey, geweldig.
0: Robert Miles, lekker genieten en meezingen met deze plaats.
1: Ja, ik...

0: vader van Robert Miles liet hem eens een keer foto's zien van kindslachtoffers van de Joegoslavische oorlog. En dat heeft zo'n indruk gemaakt dat hij het instrumentale nummer, wat voor de rest geen tekst heeft natuurlijk, wel daarnaar vernoemde. Children hoorde je op NPO Radio 2. Het is 11:50. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens de VRT...

0: waait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Uitbreiding in de richting van Duitsland is gestopt. In het natuurgebied Hogeveen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Laat, als het kan, de auto en de bakfiets staan. Dat zegt minister Karremans op de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Auto's zorgen volgens de minister voor drukke en onveilige situaties rond scholen. En als kinderen steeds met de bakfiets komen, dan leren ze niet zelf aan het verkeer meedoen. Voor de kust van de Zuid-Franse badplaats Cannes zijn gisteravond twee rubberboten op elkaar gebotst. Daarbij raakten 11 opvarenden gewond. 4 van hen zijn er slecht aan toe. Er wordt nog gezocht naar een mogelijke vermiste. Cristiano Ronaldo hint erop dat hij binnenkort gaat stoppen. Hij zegt in een interview met modeblad Vogue dat het waarschijnlijk zijn laatste jaar is. Ronaldo is een van de beste voetballers aller tijden en zegt zin te hebben om meer tijd door te brengen met zijn familie en hobby's op te pakken, zoals padel. Het weer op steeds meer plaatsen droog en zon. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden.
1: Dankjewel. Verkeersinformatie is daar. Rijn Baardmans, goedemorgen.
2: Goedemorgen, 35 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat merkt het verkeer op de A2 richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp doe je er 5 tot 10 minuten langer over. De A73 richting Maasbracht, daar stond een kapotte vrachtauto tussen afrit Nijmegen en Malden. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 10 minuten extra. Duitse grenscontroles op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg betekent dat 10 tot 15 minuten vertraging. En tot slot de N277 Kessel richting Ravenstein. Tussen afrit Helenaveen en afrit Amerika doe je er 5 minuten langer over.
1: Dank je.

0: 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Feels Part 2 van Sommieu. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Sommieu optreden. Wil je hierbij zijn? Check nporadio2.nl.

Lekkere muziek op Radio 2. Met Eagle Eye Cherry. Save Tonight. Arnhems Oogkers met Bewaar vanavond. Eagle Eye Cherry. Het is een rare naam. We zeggen dat ook elke keer maar weer. Maar af en toe toch goed om in stilte te staan. Dat er echt idiote namen tussen zitten. Sommieu ervoor en Feels Part 2. Ik kreeg een appje van Mark de Graaf. Die zei, oh, ik was er afgelopen donderdag eindelijk bij in Caprera bij Sommieu. In 2021 zouden ze al komen. Toen was er een corona-lockdown. Daarna nog één. Een paar weken geleden een hittegolf, ging het weer niet door. Maar donderdag was het 30 graden. En wat was het, een ongelooflijk mooi concert. Nou Mark, fijn dat het na 5 jaar eindelijk doorging.

Barbie Wonderland. Ik heb nog precies 5 minuutjes. En dan kan dan een hele mooie plaat in draaien. Waar iedereen waarschijnlijk wel blij mee is. Hoog in de top 2000 en geliefd op Radio 2. Eddie Vedder en Hard Sun. Veel plezier zometeen met de lunchshow.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
1: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Oorlogen, hittegolven, asielprotest. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal, met meer rust en uitleg.
3: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: een vrije dag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
10: Wat een goed plan.
9: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
10: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
9: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Het is maandag, tijd voor de lunch. En samen maken we er een A-lunch van. Maar eerst het nieuws met Lieselot Thomas. Goedemiddag, Lieselot.
19: Goedemiddag. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die toch over de brug rijden worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook meteen betalen. Het verbod geldt al een maand omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is en er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft al meer dan 2300 levens geëist. En daarmee is het de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van Congo. Er zijn inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Al ligt dat aantal waarschijnlijk veel hoger, zegt correspondent Alice van Gelder.
17: Ik geloof dat ongeveer 60% van de nieuwe besmettingen die ze oppikken, die hadden ze dus nog niet op de radar. En er zullen dus waarschijnlijk veel meer besmettingen zijn dan dat ze nu denken. Het is ook een gebied wat moeilijk begaanbaar is, slechte wegen, maar ook waar heel veel gewapende groepen actief zijn. Dus dat maakt het ook niet makkelijk om dat allemaal in kaart te brengen.
19: Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Dat virus verspreidt zich via muggen en komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meeste worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. En echte liefhebbers willen er niks van weten, maar toch is er op een veiling in Californië veel geld neergeteld voor de allereerste elektrische Ferrari, de Lucci. De bieden ging gelijk hard.
20: I can open the bidding at $1 million. 2.5 million. 3 million.
19: Ja, dat loopt al rap op. Een ruime minuut later was dat nog veel meer geworden.
20: 25 million. 30 million. $40 million! The car is sold!
19: De wagen met chassis nummer 0 is ontworpen door de voormalige hoofdontwerper van Apple. En mocht je nou denken, die zou ik ook wel willen hebben. Hij is ook nieuw gewoon te koop voor zo'n €550.000. Het weer wisselend bewolkt en zon. Hier en daar een klein buitje en het wordt ongeveer 21 graden. Morgenochtend vooral in het midden regen. Morgenmiddag droger en wat zon bij opnieuw een graad of 21.
21: Dankjewel, Lieselot. En er komt een heleboel muziek aan zometeen. Eerst In Excess en daarna Pink. Maar die derde...
22: 3 is voor jou.
21: Ja, de scholen die beginnen weer in regio Noord. Het is mooi om te beginnen met een nummer over.
23: Ja, over een school gewoon. Even makkelijk doen, toch?
21: Natuurlijk. Gewoon laat het maar weten via de NPO Luister-app.
23: Het is maandag.
24: Ster. 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
25: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
26: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
25: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
26: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
24: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
27: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
28: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
29: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
27: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
30: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
31: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
32: Annemiekes A-lunch.

0: Original Sin, INXS en Pink, Walk Me Home. En heel goede middag. Welkom in de A-lunch op 17 augustus. Een bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 17 augustus 2026
1: is
0: de dag dat Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden begint aan zijn laatste zwemtocht voor kankeronderzoek. Hij legt 270 kilometer af langs 22 steden om geld in te zamelen voor kinderen met kanker.
1: Wauw.
0: Ja, fantastisch. En in een kerk in Swansea in Wales wordt een afscheidsplechtigheid gehouden voor de overleden zangeres Bonnie Tyler. En in Amerika vieren ze National Black Cat Appreciation Day.
2: Waardeer de zwarte kat.
0: Waardeer de zwarte kat, waarom ook niet. En het is ook een dag dat we op zoek gaan naar een goed stel. En er is natuurlijk heel veel muziek. Wat wil jij horen? Een vergeten plaat? Laat het me weten via de NPO Luister-app. En ja, we moeten natuurlijk niet vergeten.
3: 3 is voor jou.
0: Ja, en dat ging over school, want de scholen zijn weer begonnen. Althans, regio Noord. Ja. Nathan, heb jij er nog herinneringen aan?
2: Dat ik weer naar school moest?
0: Ja.
2: Nou, ik weet dat ik altijd na de zomervakantie eigenlijk best wel weer zin had.
0: Oh, jij was er zo een.
2: Ja, na 6 weken, en dan wist ik geen moment niet meer, wat moet ik nou? En dan was ik alweer blij. En dan zie je je vrienden weer. En ik vind het toch wel leuk.
0: Ik vond het ook altijd wel heel spannend.
2: Ja.
0: En ik vroeg me ook altijd af, word ik dit jaar dan wel populair? Want dat is me uiteindelijk, het antwoord was altijd nee.
2: Iedere keer niet.
0: Het antwoord was altijd nee, Carolien. Dit keer word jij weer niet populair.
2: Wat een verrassing.
0: Wat een verrassing. Maar Jacco, die vroeg Nada Surfen aan met Pap. En daar moest ik wel meteen wegniffelen. Want nogmaals, dat is mij dus nooit gelukt. Jacco, dankjewel voor je aanvraag. Ik ga hem voor je draaien.

Surf and Popular en 20 Seconds. Ja, Suzanne en Freek kijken uit naar de opnames van het nieuwe seizoen van The Voice of Holland. Het duo laat maandag op Instagram weten heel veel zin te hebben om als nieuw als coaches plaats te nemen in de talentjacht. Vind ik ook dat ze dat heel goed doen. Heel grappig en heel erg heel met een heel scherp oog en oor. En Suzanne en Freek die maakten afgelopen seizoen namelijk hun debuut als coach in The Voice of Holland. En hun kandidaat Ruben Hille won de finale. Nou, die hoorde je dus net met 20 Seconds. En ik vroeg je naar een plaat die je niet zo vaak hoort. En Guillaume die zegt, ik heb meteen een goed idee. Dat is namelijk Animal Instinct van The Cranberries. Ja, dat zocht ik even op, 1999, Bury the Hatchet. Ik wil dat ook wel weer horen. The Cranberries.

0: Hold Me Now, Golden Earring daarvoor. Miss Jackson van Outkast. En bij de ANWB zit Robert Vriezen.
1: Hi Carolien. Files door grenscontroles. Half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf Zevenaar tot aan de grens. En op de A76 Geleen-Aken vanaf knooppunt Kunderberg 5 kilometer file met een kwartier vertraging.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: En het nieuws van 12:30 en met Lieselot Thomassen.
2: Meerdere vrachtwagens zijn bij de Merwedebrug van de weg gehaald. Precieze cijfers zijn er nog niet. Sinds een maand mogen de trucks niet meer over de brug omdat de constructie is verzwakt. Maar niet iedereen houdt zich aan dat verbod. Deze week controleert de politie daarom ter plekke en vrachtwagens die er toch overheen gaan krijgen een boete van €500. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Pardon. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Honderden mensen hebben vanmorgen in Amsterdam een laatste groet gebracht aan acteur Peter Faber. Vanmiddag rijdt er onder politiebegeleiding een rouwstoet door de hoofdstad om hem naar zijn laatste rustplaats te brengen. Peter Faber overleed 1,5 week geleden. Hij was 82 jaar. En wielrenner Jonas Vingegaard komt dit seizoen niet meer in actie. Hij heeft nog altijd last van de sleutelbeenbreuk die hij opliep in de Tour de France. Zo meldt zijn ploeg Visma Lease Bike. Het was al bekend dat hij niet de Ronde van Spanje zou rijden die zaterdag begint. Maar hij mist ook het WK in Montreal. Het weer wisselend bewolkt en zon. Hier en daar een klein buitje. En het wordt ongeveer 21 graden.
0: Dankjewel, Lieselot. En net hoorde je al Guillaume, die zei ja, er is een plaat die ik weinig hoor van de Cranberries. Maar ik wil er eigenlijk nog wel eentje draaien. Dus laat maar weten, die vergeten plaat. De NPO Luister-app staat er helemaal klaar voor.
3: NPO, Radio 2, Carolien Borgers, Annemiekes, Alunsch.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: toch wel echt waar deze plaat om draait. Miley Cyrus en Flowers. En ik vroeg je naar een plaat die je nooit hoort. Of in ieder geval heel erg weinig. Een heel goedemiddag, Evert.
1: Hallo.
0: Hallo, waar ben jij op dit moment?
1: Ja, wij zitten in Tilburg in de auto. We zijn eigenlijk boodschappen aan het doen.
0: Oh! Gaan jullie ergens naartoe? Komen jullie ergens vandaan?
1: Ja, we komen van de supermarkt en gaan nog even naar de slager. En mijn dochter zei, oh, mag ik appen? Ik zei, ja, tuurlijk, dat is toch leuk.
0: Maar gaan jullie ook op lange termijn iets doen in deze auto? Gaan jullie op vakantie? Komen jullie terug van vakantie? Gaan jullie, wat is er aan de hand?
1: Ja, onze vakantie loopt op het einde. Ah. Mijn kinderen hebben nog deze week vrij. Ik mag morgen weer aan het werk.
0: Mm-hmm.
1: Wij zijn helemaal aan het begin op vakantie geweest in Frankrijk. En toen hebben wij dit nummer wat we gaan aanvragen in de playlist gehad. Ja, en dat was genieten.
0: Was dat een doorslaand succes?
1: Ja, eigenlijk voor het hele gezin. Onze kinderen lopen van 11 tot 4 en vonden het eigenlijk allemaal een leuk nummer.
0: Nou, wat goed. Dan ga ik hem voor jullie draaien om die prachtige vakantie nog een klein... Yes! nog een klein geluksmomentje te geven. Allemaal meezingen,
1: ja,
0: hè?
1: Thanks. Sorry?
0: Allemaal meezingen.
1: Ja, gaan we doen. Zeker.
0: Doei!
1: Dankjewel. Houdoe.

hadden het er vorige week met Nathan al over. Maar wat een vette eerste zin, hè? Evelyn's got a satellite kind of cool. Oh, I wish I had a satellite kind of cool. Ja, hier op NPO Radio 2. En straks dan zoek ik op in ieder geval een goed stel. Dus blijf luisteren.

0: My Mind Set On You hier op NPO Radio 2. En ik heb lekker nieuws, want Symfonische Sessies, dat is een prachtige samenwerking tussen een band of een artiest en dan met het Filharmonisch Orkest, het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor. En nou, komende september, 7 september, komen daar sessies uit. Die zijn afgelopen zomer opgenomen. Ik was daarbij. En voor Radio 2, want heel veel omroepen doen mee. En heel veel radiozenders eigenlijk. Dus NPO, van de NPO, die doen eraan mee. En voor ons, voor Radio 2, gaat Raccoon samen met dus dat orkest twee nummers doen. Ja, en het is echt te gek.
1: Hey, cool.
0: Ja, het is echt te gek. En het is, ja, ik was erbij, er hebben tranen gevloeid. Het is prachtig. Ze doen twee nummers. Ik mag nog niet verklappen welke dat zijn.
1: Ah.
0: Ja, dat is jammer. Maar het is in ieder geval de volgende die we draaien van Raccoon niet. En vanaf 7 september kun je het horen via de gratis NPO Luister-app. En op NPO Start zijn vanaf 28 september de afleveringen met alle artiesten te zien. Dus deze is het niet, kan ik je alvast zeggen.
1: Dat is mooi geweest.
0: Maar twee andere wel, die ook heel mooi zijn. Janke, janke, janke.

0: Cotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster. Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu!
1: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: Bezoek Hiswater Water. De beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
2: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten... is de muziek van The Master of Film Music... vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
5: Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat... geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
8: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
10: Het goede stel staat klaar. Ik ga je straks vertellen welke twee platen jou het peper en zout stel kunnen opleveren. Maar eerst het nieuws van 1 uur met Lieselot Thomassen.
11: Nederlandse kolencentrales draaien veel harder dan in eerdere jaren. Dit jaar is er al meer stroom geproduceerd dan in heel 2024. En waarschijnlijk gaat dat ook op voor het afgelopen jaar, meldt het FD... op basis van het Nationaal Energie Dashboard. Het komt onder meer door een sterk gestegen vraag naar stroom uit België, zegt deze expert.
12: Ja, ze draaien omdat er heel veel stroomvraag is en daardoor hele hoge prijzen... waardoor het aantrekkelijk is eigenlijk om kolen te verstoken. En die hoge stroomvraag, die komt niet zozeer vanuit Nederland... want daar is de stroomvraag ongeveer gelijk... maar die komt met name uit het buitenland... waardoor we veel stroom exporteren.
11: Door onder meer de oorlog in het Midden-Oosten... is de vraag naar kolen gestegen... want dat is vaak goedkoper dan andere vormen van energie. In Heilo is gisteravond een dode vrouw van 19 gevonden in een woning. Politie ging kijken naar een melding van een man van 20 en vond de vrouw. Ze is door geweld omgekomen. De man is aangehouden. De politie verdenkt hem van betrokkenheid. In Ierland is de verslagenheid groot na de dood van 5 tieners. Ze kwamen gisternacht om bij een botsing op de snelweg. De jongens werden aangehouden door de politie, maar gingen er vandoor, zegt correspondent Niels Postumus.
13: En ergens op de snelweg, waarschijnlijk bij een pompstation, zijn omgekeerd en daar dus tegen het verkeer in zijn gaan rijden. Waarschijnlijk in de hoop om op die manier de politie af te schudden, want die zetten normaal geen achtervolging in op spookrijders. Al wordt in Ierse media ook wel gesuggereerd dat de tieners hun spookrit wellicht filmden in de hoop dat ze daarmee likes op sociale media zouden krijgen.
11: De jongens in de auto tussen de 14 en 16 overleefden het niet. En de vier inzittenden van de auto waarop ze botsten raakten zwaar gewond. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het Koningspaar online. Het weer wisselend bewolkt en zon. Hier en daar een klein buitje. Het wordt ongeveer 21 graden.
10: Buitje, Tiet.
11: Lekker. Gaat goed vandaag.
10: We gaan ze allemaal aantikken. En bij de ANWB, Robert Vriezen.
14: Hi Caroline. Het rijdt prima door in ons land. Alleen wat vertraging aan de grens. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt het langzaam vanaf 7 naar met 20 minuten vertraging. En een kwartier vertraging als je kiest voor de A76 vanuit Geleen naar Aken. File vanaf knooppunt Kunnenberg.
10: Dankjewel.
14: Alsjeblieft.
10: Ik draai straks naar de ster 2 platen die ogenschijnlijk niks met elkaar te maken hebben, maar er zijn wel degelijk links te vinden. En aan jou de eer, weet jij een link? Stuur hem in en win het enige echte A-lunch peper en zoutstel. Het is prachtig. En dit zijn de platen. The Weeknd featuring Daft Punk en Starboy. En David Bowie en Changes. Nou, dat moet niet altijd moeilijk zijn. Ga los in de NPO Luisterapp.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
16: Dat zeg ik.
17: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
18: Ik mag graag tuinieren.
19: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
20: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
21: Ik niet.
17: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
22: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
23: Hij is onderweg.
22: Wie?
23: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
22: Top. Koffietje, ik trakteer.
23: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
24: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
17: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
25: Mensenrelatie, Radboud Visser.
26: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
25: Jazeker.
26: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
27: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
26: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
28: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
29: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
28: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
30: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
31: Maar hey, met de nieuwe

0: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Annemiekes A-lunch.

0: David Bowie, Changes, en daarvoor The Weeknd featuring Daft Punk, Starboy. Ja, er kwamen wel veel dingen binnen. Mensen zijn weer creatief bezig geweest, Nathan, of niet?
1: Zeker, zeker. Patrick en Rob die hadden dezelfde link.
0: Ja.
1: Die zegt, een link is Nile Rodgers. Want die heeft sowieso zowel met Bowie als Daft Punk samengewerkt.
0: Ja, en Daft Punk dan weer met The Weeknd.
1: Ja.
0: Ja, precies. Starboy. Jeroen die zegt, The Weeknd die blijft zijn naam maar veranderen.
1: Ja.
0: Want die heet het Abel en dan weer niet Abel en dan weer Abel en dan weer niet Abel. Dus changes.
1: Ja, hij had vrij pompeus aangekondigd te stoppen met de naam The Weeknd.
0: Ja.
1: En dan heeft hij laatst weer gezegd, nee, ik blijf toch The Weeknd.
0: Ja, het zou ook heel dom zijn om dat niet te doen.
1: Ja, ik weet niet wat hij wil verder, maar...
0: Nee, ja, het is onbekend worden, denk ik. Goedemiddag, Claudia.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja, het ook een goede link gevonden.
2: Ja, inderdaad. Dat was eigenlijk de eerste wat in me opkwam. Dus ik dacht, hij zou misschien te eenvoudig zijn. Maar toen kreeg ik toch een telefoontje, dus hartstikke leuk.
0: Ja, soms is het eenvoudige gewoon het meest raak. Vertel.
2: Nou, we hebben The Weeknd natuurlijk al gehoord met Starboy. En David Bowie is natuurlijk ook heel bekend met Starman.
0: Ja,
2: dus van Boy to Man
0: heel
2: eigenlijk.
0: Goed, heel goed. En dat album Starboy van The Weeknd is een hommage aan Bowie's Starman.
2: Kijk.
0: Ja, nou, en zo komt het helemaal goed. Claudia, heb je dat peper en zoutstel?
2: Nee, dat heb ik nog niet. Nee.
0: Nou, ik kan jou zeggen, jij gaat daar gelukkig van worden.
2: Dat ga ik zeker.
0: Het komt naar je toe, Claudia. Fijne dag gewenst.
2: Dankjewel, jullie ook.
0: Doei.

0: Live and Die hier op NPO Radio 2. En daarvoor Carol en Bruno Mars, Still. En jij was het niet heel erg over te spreken, of wel?
1: Ja, ja.
0: Of mogen we dat niet doen? Ik weet eigenlijk niet hoe kritisch we mogen zijn.
1: Ik ben geen DJ, dus ik mag zeggen wat ik wil.
0: Oh ja, goed. Lekker, dan ga ik via jou praten vanaf nu.
1: Ja, ik weet niet, het is niet helemaal mijn sound, laat ik het zo zeggen. Ik had een beetje het gevoel dat ik in zo'n jaren 90 ballad zat te luisteren.
0: Ja, ja, dat had ik ook een beetje. Ik vind die Carol wel echt een goede stem hebben. Ja. Maar het is ook best wel saai.
1: Ja.
0: Ja, weet je wat niet saai is?
1: Maak je nu een bruggetje,
0: Carolien. I feel the rush. Editors, the rush. Ja, dit is een nieuwe single. En ja, die draaien we veel hier op NPO Radio 2. Maar ik snap het wel, want het is echt even een lekker nummer.
1: Lekker.
0: Ja, the rush. En daarna Spice Girls, om er even die

0: Spice Girls, Say You'll Be There. En Robert Vriesen, ja, Say You'll Be There.
1: Ja, ik ben er hoor.
0: Ach,
1: ik ben
0: gelukkig,
1: er.
0: Gelukkig.
1: Jazeker.
0: Met paar de
1: files, ja, een paar files op de Nederlandse wegen. 10 minuten vertraging aan de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden vanaf Zevenaar. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Nieuwendijk. Vanaf Noorderloos 7 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En een kleine 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn bij afrit Hoenderlo 4 kilometer file.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: En het nieuws van 2:30 met Lieselot Thomassen.
2: Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Maar ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De 4 kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 dicht zijn omdat ze erg vervuilend zijn. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdag. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners, omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. In Zaandam zijn 2 minderjarigen opgepakt omdat ze mogelijk iets te maken hebben met de explosie in een appartement vannacht. Daarbij werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand aanwezig in de woning. Het weer wisselend bewolkt, ook wel wat zon. Hier en daar nog een klein buitje en het wordt zo'n 21 graden vanmiddag.
0: En Lieselot, is er nog een bericht waar wij een
3: goede kop
0: bij kunnen bedenken?
2: Nou ja, dat wereldnieuws van vorige week. De vondst van een goudschat in een muur van een pand in België, in Dendermonde. Bouwvakkers die vonden gouden munten en staven bij sloopwerkzaamheden met een waarde van 9 miljoen euro. Grote vraag is natuurlijk wie de eigenaar is van dat geld. Iedereen wil dat wel hebben. Maar er kwam ook wel een hele bijzondere claim binnen bij de politie van een man die zeker weet dat hij in zijn vorige leven dat goud heeft verstopt en het vervolgens 60 jaar is vergeten. Hij schrijft erbij: laat me gerust weten welke documenten u nodig heeft. Maar ja, helaas voor hem, de politie

0: zegt dat reïncarnatie niet geldt om aanspraak te maken op de straf.
1: Dat alleen al is een goede kop, toch? En Liselotte, heb je er zelf een kop bij bedacht?
0: Nou ja, ik dacht, die man is natuurlijk wel echt goud eerlijk.
1: Leuk. Nathan, heb jij er een?
2: Ja, door de bouwvakkers werd in die muur dus wedergeboren.
1: Ja. Goed. Ik had nog, de politie zegt reïncarnatie, karma gestolen worden.
2: Karma gestolen worden?
1: Karma gestolen worden. En laat me weten of jij een betere weet via de NPO Luister-app.

0: Avalon, Roxy Music en daarvoor Counting Stars, One Republic.
1: Goeie kop.
0: Nieuws van vorige week. Bouwvakkers vonden gouden munten en goudstaven bij sloopwerkzaamheden met een waarde van 9 miljoen euro. En de grote vraag is natuurlijk, ja, wie is de eigenaar van dat geld? En er zijn veel reacties binnengekomen. Maar deze claim is wel heel bijzonder. Een man die zeker weet dat hij in zijn vorige leven het goud heeft verstopt en het vervolgens 60 jaar is vergeten. Ja, wel pech voor hem. De politie zegt dat reïncarnatie niet geldt om aanspraak te maken. Niet geld. Vind ik ook al wel leuk trouwens.
2: Oh ja, mooi.
0: Maar er komen heel veel goede koppen binnen, want dat is wat we zochten boven dit nieuwsbericht. Bijvoorbeeld?
3: Agnes, die zegt veel mensen hebben het gemunt op de goudschat.
0: Ja, leuk. En Ernst-Jan zegt reïncarnatieverhaal echt een gouden vondst. Vind ik ook heel erg leuk. Maar dat kan jij misschien wel beter. De NPO Luister-app staat wagenwijd open. Een goede kop bedenken voor dit nieuwsbericht. Dan draai ik in de tussentijd Are You Gonna Be My Girl, Jet. En daarna nog Suzanne en Freek. Ken je dat gevoel?

0: Zin heb ik voor jou geschreven. Net als de naaikjes aan mijn voet. Jij voelt altijd goed, Nathan.
1: Wat een heerlijke zin. Goeie
0: kop. Ja, het zou ook een goede kop zijn voor wat voor bericht dan ook. Misschien moeten we dat op een gegeven moment gaan doen. Een goede kop en dan moet er een bericht bij bedacht worden.
1: Dat is helemaal geen slecht idee.
0: Toch?
1: Wat leuk.
0: Ja, dat is wel leuk.
1: Hey,
0: nou, gewoon een keer voor de afwisseling.
1: Ja, gaan we een keertje doen.
0: Maar vooralsnog zitten we nog vast aan dit hele leuke onderwerp. Onderdeel van de show, namelijk een nieuwsbericht. En daar een goede kop bij bedenken. En dit nieuws was vrij episch. Namelijk 9 miljoen is er gevonden bij sloopwerkzaamheden. Bouwvakkers vonden dat in de vorm van gouden munten en goudstaven. En de grote vraag is eigenlijk van wie is de eigenaar van dat geld? Er zijn veel reacties binnengekomen, maar er was één claim heel bijzonder. Van een man, namelijk die zeker weet dat hij in zijn vorige leven het goud heeft verstopt. En dat vervolgens 60 jaar is vergeten.
2: Echt waar?
0: Ja, helaas voor hem zegt de politie dat reïncarnatie niet geldt om aanspraak te maken. En er kwamen veel ontzettend leuke goede koppen binnen.
1: Luc die komt met de claimer moet de waarheid alleen nog even staven.
0: En die vind ik heel goed. En René die zegt man liep op tegen een muur van onbegrip.
1: En José, hij liep weg met de ziel onder zijn arm.
0: Ja, en Daniel, heet die man niet gewoon reïncarnatie? Dit was bijna een winnaar, toch?
1: Met Rijn.
0: Met Rijn.
1: Ja, ik was net wakker, ik sta net op. En Jacco die komt net nog met eentje geld over, stop het in stenen.
0: Goed. Maxime zegt, reïncarnatieclaim is wel heel geestig.
1: Heel geestig.
0: Ja, vind ik ook heel goed. Zeker. En er kwam echt veel goeds binnen. Maar Reinier, jij had een heerlijke.
3: Hoi Caroline. Hoi.
0: Hallo. Wat is jouw goede kop over dit bericht?
3: Typisch geval van reïncarnatie.
0: Reïncarnatie, yes.
1: Oh, dus Reinier, dat we ook heel grappig vinden.
0: Ja, Reinier, reïncarnatie. Als jij een foto van je goede kop naar de NPO Luister app stuurt, dan gaan we hem hier in de goede kop galerij zetten.
3: Ga je doen, Caroline. Goeie uitzending.
0: Goeie dag gewenst. Doei.
3: Dag.

0: Protros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt.

0: bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Het is bijna 12 uur. Zometeen hoor je hier Paul zonder Paul. Mijn naam is Tim. Samburg komt eraan. Aerosmith, maar eerst het laatste nieuws. En dat hoor je van Lieselot Thomas. Lieselot, goedemiddag.
4: Goedemiddag, met het nieuws van 2 uur alweer.
3: Oh, zeg 12.
4: Ja, je zei 12.
3: Oh.
4: België krijgt veel hulp uit het buitenland bij de bestrijding van de grote natuurbrand in de Ardennen. Het vuur is nog altijd niet onder controle en breidt zich verder uit. Duitsland en Nederland hebben Chinook-helikopters gestuurd. Het blussen is zwaar werk, zegt de helikoptercommandant.
5: Gisteren was er veel meer sprake van zich ontwikkelende brand. We hebben spannende momenten meegemaakt, maar dat lijkt allemaal goed gegaan te zijn. Ja, de meeste waardering is ook voor de collega's die hier vannacht zijn geweest. En wij hebben vannacht gewoon nog kunnen slapen. Maar de collega's zijn vannacht gewoon met hand- en spandiensten met de voet op de grond zijn die gewoon doorgegaan.
4: Koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken en heeft vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik bezocht. In het natuurgebied Hogevenen is een gebied zo groot als Haarlem verwoest. Bij een bloeddonor in de buurt van Utrecht is het Westnijl-virus vastgesteld, meldt het RIVM. Dat virus wordt verspreid door muggen. Het is voor het eerst in 6 jaar dat iemand het Westnijl-virus in Nederland heeft opgelopen. En dat is vrij zeldzaam, maar we hoeven ons geen zorgen te maken, zegt gezondheidsredacteur Sander Zeurhaken.
6: Dit virus is een tropisch virus. Dus het komt eigenlijk vooral in Afrika voor. Maar ook onder andere door klimaatverandering komt het meer naar Europa. Dus in het zuiden van Europa komt het veel vaker voor. Maar dat het nu ook in Nederland voorkomt, ja, dat laat zien dat het virus zeg maar omhoog klimt.
4: 80% van de mensen die besmet zijn met het Westnijl-virus merkt daar niets van. De rest heeft griepverschijnselen. Er overlijden bijna nooit mensen aan. En in Weurt bij Nijmegen is de politie gisteravond massaal uitgerukt nadat omwonenden een inbraak hadden gemeld. 7 politiewagens en 2 hondenbegeleiders kwamen naar het huis. De omgeving rondom de woning werd afgezet en de wijk deels omzingeld. Agenten gingen de woning binnen, maar van een inbreker was geen sprake. De lichtjes en bewegingen die mensen hadden gezien kwamen van een robotstofzuiger die daar rondreed.
3: Nou, ik zie ze hier ook af en toe wel eens. En je schrikt toch wel even, hoor, moet ik zeggen.
4: Ja, en hier is ook zo'n enorm ding.
3: Ja, maar echt, hè? Ja, dat is een groot gebouw natuurlijk ook.
4: Ja, dan heb je dat nodig. Ja. Het weer dan nog. Bewolkt en zon, hier en daar een klein buitje. En het wordt ongeveer 21 graden.
3: Super, dankjewel. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Robert Vriezen. Robert, waar staat het stil op dit moment?
7: Op de A12, Tim. Vanuit Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles vanaf knooppunt Oud-Dijk een klein kwartiertje vertraging. 10 minuten vertraging de andere kant op de A12. Vanuit Duitsland naar Arnhem rijdt het langzaam over 9 kilometer tussen de grens en Duiven. En een kwartier vertraging bij knooppunt Grijshoord. Als je over de A50 vanuit Os naar Arnhem rijdt, kom je weer vanaf knooppunt Valburg en 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Die file wordt veroorzaakt door een spoedreparatie. Er zijn 2 rijstroken dicht.
8: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram

0: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
1: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Youfone.

0: Langzaam maar zeker. Ja, ik wil geen spelbreker zijn, maar die zomer loopt toch echt op zijn einde. De scholen zijn hier en daar weer begonnen. Mensen komen terug van vakantie. Maar er zijn nog festivals. Lowlands bijvoorbeeld dit weekend met onder andere Lord Esteen. Maar ook de Samber.
1: Met Tim.
0: En die hoorde je net met Undressed. Welkom, welkom, welkom. Kop is eraf, nieuwe werkweek. Of misschien toch wel het begin van je vakantie. Het zou zomaar kunnen natuurlijk. En of je nou achter het stuur zit op de camping in Frankrijk of de mailbox van het weekend nog even aan het wegwerken bent bij Radio 2, zit je in elk geval goed. Dus vergeet die maandagmiddag dip, ik slep je er wel doorheen. Met straks nog, ja, mijn favoriet van deze week. Misschien heb je hem al bijvoorbeeld bij Emily gehoord of bij Daniel of bij Leo Blokhuis. Lenny Monsoo wil ik graag aan je voorstellen. Dat na muziek van TLC en nou eens een keer niet No Scrubs of Waterfalls.

Imagine Dragons and Thunder. Dat is een mooie tijd geleden trouwens dat de band nieuwe muziek heeft gemaakt. Niet zo heel gek. De frontman van Imagine Dragons, Dan, die is tegenwoordig bezig met een heel ander project. Hij heeft namelijk zijn eigen game studio opgericht. En die eerste game die ze daarmee uitbrachten, is enorm geflopt. Dus misschien schoenmaker blijft bij je lees. Dan hebben wij ook weer nieuwe muziek van Imagine Dragons. Ik zeg win-win situatie. Ik wil je even iets nieuws laten horen van Lenny Monsou. Het is een jongen die echt weer de glitter en glimmer terug op het podium brengt. En dat vind ik zo cool. Dit is zijn nieuwe track en die heet Wrecking Ball. Je hoort hem hier op NPO Radio 2. Lenny Monsou. Soon.

heb nog even gecheckt, maar alle plantenbakken staan hier nog gewoon overeind. Dat was in de Top Pop Studio wel anders toen Iggy Pop daar optrad met dit nummer. Lust for Life, echt alle planten gingen daar aan gort. Wat een waanzinnig optreden was dat. Straks nog Top Pop 14, wat stond er in de hitlijst? Toen jij 14 was, nu Sabrina Carpenter, Espresso.

0: gaan even naar de ANWB, want daar zit Robert Vriezer. Robert, waar staat het stil op dit moment?
1: Nou, op de bekende plaatsen, de A12 Arnhem-Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer file tot aan de grens door controles. Kost je 10 minuten extra. De andere kant op ook 10 minuten vertraging. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Langzaam rijden over 9 kilometer tussen de grens en Duiven. En er staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van A27. Dat is vanuit Utrecht naar Gorkum bij Lexmond. Daar dan ook 3 kilometer file en 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Gaan we naar de headlines en die hoor je van Lieselot Thomassen.
2: Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heilo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heer Hugo Waard door een misdrijf is omgekomen. Een man van 20 uit Heilo deed de melding gisteravond. Hij is aangehouden als verdachte. Het dodental van de aardbeving van vrijdagavond bij het Indonesische eiland Flores is opgelopen naar 68. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners, omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. 41 huishoudens in Zoetermeer moeten de komende dagen het drinkwater koken. In de wijk Meerzicht ging gisteravond een onderdeel van de waterleiding stuk, waardoor bewoners urenlang zonder water zaten. Inmiddels is het gerepareerd, maar als de druk eraf is geweest, geldt altijd uit voorzorg het kookadvies. En in Wales is de uitvaart begonnen van Bonnie Tyler, die begin juli overleed. Zaterdag was er al een afscheid van de zangeres in de plaats in Wales waar ze woonde. Duizenden mensen stonden toen langs de kant van de weg.
3: Proud to be Welsh. She was a really, really lovely person.
4: I'm here because I'm one of the biggest Bonnie Tyler fans. I've been a Bonnie Tyler fan since 1978. If you've ever met her too, she's just the most down-to-earth woman that you'll ever meet.
2: De begrafenis is later vandaag in besloten kring.
0: Toch wel gek eigenlijk, hè? Want in juli overleden, nu pas dan begraven.
2: Ja, ja, ze is 8 juli al overleden, maar ja, in Portugal. En omdat ze dan in het buitenland is overleden, dan gelden er heel erg veel regels.
0: Ja.
2: Ze wilde ook alle fans de mogelijkheid geven om afscheid te nemen. Kost ook weer tijd, dus daarom is het allemaal is het zo lang. Het is meer dan een maand geleden.
0: Ja, inderdaad.
2: Ja. Het weer bewolkt en zon, hier en daar ook een klein buitje. En het is ongeveer 21 graden. Morgenochtend vooral in het midden van het land regen. Morgenmiddag droger en wat zon bij opnieuw een graad of 21.
0: Dankjewel. Record na record zijn ze aan het verbreken. Dan heb ik het over Sam Fender en Olivia Dean. Remy in hoor je straks naar Dusty Springfield.

0: ongelooflijk. Deze twee staan met dit nummer maar liefst 61 weken in de Britse top 50. Waarvan nu al 21 weken op nummer 1. En het vorige record van het langste nummer, nummer 1 hit, stond op 19 weken uit 1953. Dus het lijkt erop dat het wel eens lastig zou kunnen worden voor het record van Sam Fender en Olivia Dean weer verbroken wordt. Rain in Me hoorde je.
1: Top op 14.
0: Rain in.

0: 16 juli 1978. Jeroen, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Tim.
0: Dus in 1992 was jij 14.
1: Dat klopt.
0: Ging jij net als ik dan ook altijd top 40 blaadjes halen bij de lokale platenboer?
1: Ja, dan moest ik wel even fietsen.
0: Ja? Hoe ver moest jij?
1: 6 kilometer.
0: Oh, dat is toch wel te doen. En dan gewoon alles verzamelen en dan luisteren naar de radio en tapen?
1: Ja, precies. Met de hitlijst, de cassettebandje aan het zetten.
0: Wat goed zeg. Hey, waar hou jij nu van anno 2026?
1: Ik hou er wel een beetje van rockmuziek. De oude, toch wel de rockmuziek uit de jaren 90.
0: Kijk, nou, daar zitten we goed, hè, op 16 juli 1992. Heel benieuwd wat jij van de nummers gaat vinden die we gaan draaien voor je. Wat in de top 40 stond, de top 5 pakken erbij. Te

0: Hè? En dan op 4.
1: 4.
0: Herken je deze nog?
2: Ja, zeker.
0: Ja? Ken je ook nog de band, de groep?
2: Nee, houdt niet even.
0: SL2.
2: Oh ja.
0: En On A Ragga Tip. Dat is nummer 4. En dan?
1: 3.
0: George Michael, Too Funky.
2: Okay.
0: Ja, en dan krijgen we de echte Eurodance van...
1: 2.
0: Hield je daar eigenlijk van toen je 14 was van Snap?
2: Ja, die had ik nog weer geluisterd, ja. Schoolvijver.
0: Ja, Schoolvijver, ja, was echt een hit, ja, absoluut.
1: 1.
0: Kijk eens.
2: Wow.
0: Hier zijn de gitaren. Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door. Heb je iets met Guns N' Roses toevallig?
2: Ja, het was mijn eerste concert in mijn leven.
0: Oh, echt waar?
2: In 14 jaar. Ja.
0: Oh, wat grappig joh. Waar was dat? Weet je dat nog?
2: In Nijmegen met de Usual Illusions Tour.
0: Oh, en in het Goffelpark dus?
2: In het Goffelpark,
0: dan
2: ja.
0: Heb ik zo vaag vermoeden dat je van die top 5 waarschijnlijk Guns N' Roses gaat kiezen. Kan dat kloppen?
2: Jij kunt er voor mij invullen, Tim.

Ja, straks dan heb ik weer 10 minuten gewoon helemaal niks. Gewoon helemaal niks. Leeg vel papier, niets opgeschreven. Alles kan nog, alles mag nog. Andere woorden, wat wil jij graag horen op de radio? Laat het nu even weten met de NPO Luisterapp. En dat mag ook iets herfstachtigs zijn als je naar buiten kijkt en je voelt je geïnspireerd door de, nou ja, niet de bladeren, maar door het grijze weer van vandaag, tenminste hier in Hilversum. Laat het vooral even weten met de NPO Luisterapp welke herfstplaat ik voor je kan draaien. Of juist iets zomers. Maak het zo gek en zo leuk als je zelf wil.

0: NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Crayon kozijnen.
4: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
5: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
6: Straks de 10-minute takeover. Wat wil jij horen op de radio? Welke platen zou jij graag met de rest van de mensheid willen delen? Laat het nu weten met de NPO Luisteren. Eerst gaan we naar het nieuws. En dat hoor je van Liesel Thomassen.
7: Ondanks de regen breidt de natuurbrand in België zich nog altijd uit. In het natuurgebied Hoge Venen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. En dat levert een trieste blik op, ziet deze Vlaamse verslaggever.
8: Het heeft geregend in Hoge Venen en het is nog altijd aan het miezeren. Op zich is dat goed nieuws, maar het is nog lang niet genoeg om deze enorme brand te blussen. Overal waar je kijkt is het vee nog aan het roken en aan het smeulen. En overal om ons heen liggen er ook allemaal bomen tegen de vlakte. Die bomen die zijn niet omgevallen door de brand, maar wel omdat de brand zich onder de grond verder verspreidt en die wortels aantast. Het is een intriestig gezicht.
7: Een man van 20 uit Enschede is veroordeeld omdat hij zonder rijbewijs roekeloos reed en een ongeluk veroorzaakte. Hij krijgt ruim 9 maanden cel, waarvan 5 voorwaardelijk. En hij mag 2 jaar lang niet auto of motor rijden, ook niet als hij in de tussentijd zijn rijbewijs haalt. De man reed veel te hard, onder meer bij een school, en filmde dat. Hij had veel te veel gedronken en kook gebruikt. De rit eindigde in een sloot waarbij een passagier een nekwervel brak. Voor en na het ongeluk is de man ook weer betrapt op rijden zonder rijbewijs. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Politie brengt dat naar buiten om te voorkomen dat er gespeculeerd wordt en anderen mogelijk gevaar lopen. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam, maar het is niet duidelijk of er iets is gevonden. En de Nederlandse atletiekploeg geniet nog na van de grote successen op het EK atletiek in Birmingham. Werden in totaal 14 medailles gehaald, een record. Intussen wordt ook alweer uitgekeken naar het WK roeien over een week in Amsterdam. De bosbaan ligt er alvast picobello bij, zei de toernooidirecteur.
9: Prachtig mooie rechte lijn in, dat is al uniek. Ja. En ik heb ook nog nooit die oranje boeien zo mooi oranje gezien. Die zijn altijd aangeslagen geweest met allemaal algen en zo. En nu staat er nog losse stellingen, noemen we dat. Daar moet er dan de boot op liggen. En er komt nog een hele tent overeind. Dat moet de komende week nog gebouwd worden.
7: Ook is het botenhuis weer in de oude staat hersteld. En de zoons van die directeur doen ook mee aan het WK. Dus hij kijkt er wel met wat spanning naar uit. Het weer bewolkt, soms wat zon bij ongeveer 21 graden. Morgenochtend vooral in het midden van het land regen. Morgenmiddag droger, soms wat zon bij opnieuw een graad of 21.
6: Ga naar de ANWB, daar zit Robert Vriezer. Robert.
10: Tim, op de A12 wordt langzaam gereden vanuit Arnhem naar Duitsland. Door de grenscontroles vanaf 7 naar 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten vertraging als je de andere kant op rijdt op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Langzaam rijden tussen afrit Beek en Duiven. Op de A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond, een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Die veroorzaakt zodoende 4 kilometer file vanaf knooppunt Everdingen, een klein kwartiertje vertraging. En een vol kwartier vertraging op de A27 vanuit Gorkum naar Breda bij Geertruidenberg. Daar zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Nu bij Dirk, Silaan wasverzachter, 1,99. Dat is een prachtprijs.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
14: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
13: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
14: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
13: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
14: Hoppa!
13: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
15: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
16: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
20: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
21: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
22: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

Het lijkt alweer zo lang geleden. In mei en in juni trad hij 10 keer op in de Amsterdam Arena. Harry Styles, American Girls. Ik was er zelf ook. Ik ben echt een mega fan. Die mega fan zit de hele tijd ook in mijn oor te schreeuwen. Ik heb meer van haar gehoord dan van.

mijlen aan muziek te draaien. Het moet een goede mix zijn. En we zoeken eigenlijk nog een liedje uit de Zero's. Dus als je denkt van ja, echt een goede popplaat uit de Zero's, waarvan je denkt, ja, die wil ik nog eens een keer horen, dan ben je meer dan welkom in de NPO Luister-app. Alvast bedankt. Je hoort zo meteen denk ik wel waarom. Patrick die zegt, hey Tim, zou je alsjeblieft Big Country in een Big Country willen draaien?

0: Big Country en In a Big Country hier op NPO Radio 2, de 10 Minute Takeover. Hey Samantha, goedemiddag.
1: Goedemiddag Tim.
0: Jij komt met een liedje aan waarvan ik denk, waarom?
1: Ja, precies, waarom?
0: Ja, nee, maar hoe kom je daar in één keer bij? Het is een heel melancholisch liedje eigenlijk wat je hebt uitgezocht. Ja. Maar waarom kom je bij dat liedje?
1: Nou, ik zag hem voorbij komen op mijn fiets.
0: Mm-hmm.
1: En ik dacht, die heb ik lang niet meer op de radio gehoord.
0: Het grappige is, ik heb het er gisteren over gehad, gisteren verving ik Klaas. En toen had ik het over Annie Lennox, want daar hebben we het over. Ja. En weet jij nog wanneer jij Annie Lennox voor het eerst hebt gezien of gehoord?
1: Jaren 80.
0: Ah ja, ja. Nee, ja. Iets later in de jaren 90 had je het Tribute to Freddie Mercury. Kun je dat nog herinneren, dat concert?
1: Ja, klopt. Ja.
0: In Wembley. En toen zong zij samen met David Bowie Under Pressure. En toen had ze een soort van boevenmasker had ze op. Van smink was het of zo, ik weet niet. Maar het was echt, ik vond dat zo gaaf om te zien.
1: Ja, dat was heel gaaf. Dat
0: ja, toch?
1: Dat gezien, ja, klopt.
0: Annie Lennox met Why wil je graag horen. Ik ga hem draaien voor je, terwijl we een beetje melancholisch uit het raam staren en ons gaan voorbereiden op de herfst.
1: Super, dankjewel.
0: Dankjewel, Samantha.

0: Wat ik altijd denk aan Ischa Meijer bij dit nummer. Why, zei hij altijd. Why? In interviews. Why van Annie Lennox. Hoor je hier en Luke aan de lijn. Dag Luke. Luke, is het Luke of is het Luke?
1: Hallo, goedemiddag.
0: Is het Luke of is het Luke?
1: Gewoon Luke.
0: Luke, oké. Okay. Ja, omdat er L-U-K-E staat, dus dan ben ik hem denk ik heel stoer te zijn. Hey, Luke. Maar het is gewoon Luke.
1: Ja.
0: Okay. Zeg, waar zat jij aan te denken?
1: Nou ja, jij vroeg hem een liedje uit de Zero's en toen dacht ik aan Kevin Rudolph.
0: Jeetje, dat is wel even iets uit een lade. Moet ik echt goed gaan graven en dan weet ik niet precies wat het ook alweer was. Kun je een klein beetje voorzingen hoe het ook alweer ging?
1: Voorzingen? Nee, dat kan ik niet. Oh. Ik weet alleen dat de videoclip op een treinstation afspeelde.
0: Ja?
1: Ik was een jaar of 20 en het was gewoon lekker... lekker tempo muziek. Dus dat vond ik wel leuk om te horen.
0: Begint bij mij wat te borrelen. Volgens mij heb ik hem hoor.

0: Down. De eerste week van september, dan komt Radio 2 in actie voor KWF. En dat doen we door de wensen van iedereen die te maken heeft of heeft gehad met kanker uit te laten komen. Dus wil je bijvoorbeeld je tante bedanken die altijd voor je klaar stond, of juist iemand een hart onder de riem steken. Jouw wens kan je doorgeven via de website van NPO Radio 2. En dat is nog niet alles, want die week hebben we ook nog een paar geweldige live optredens. Vanochtend bij Daniel en Roelof hoorde je bijvoorbeeld al de bekendmaking van de artiesten voorbij komen. En een van die namen is dus Douwe Bob. En die zal optreden tijdens de Wensweek voor KWF. Wil je daar meer over weten? Check dan vooral even onze site nporadio2.nl. Zometeen hoor het nieuws. Eerst gaan we naar Robert Vriezen van de ANWB. Robert, hoe staat het ermee?
1: Nee, geen Robert te vinden. Nergens. Geen velden of wegen.
0: Gaan we gewoon even naar nieuws met Liesel Thomassen.
2: In een huis in Heilo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. Politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van twee blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook-helikopter. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Door de hoge energieprijs hebben de Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Maar ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De vier kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 dicht zijn, omdat ze erg vervuilend zijn. En in Amsterdam wordt een muurschildering gemaakt ter ere van Lisa uit Abcoude. Het is deze week een jaar geleden dat ze werd vermoord toen ze 's nachts vanuit Amsterdam naar huis fietste. Twee leeftijdsgenoten, Lisa was 17, willen daarbij stilstaan en schilderen een fietsende vrouw en een maan. Het weer bewolkt, soms wat zon bij ongeveer 21 graden. Morgenochtend vooral in het midden regen. Morgenmiddag wat droger, ook weer wat zon bij opnieuw een graad of 21.
0: Dankjewel. Ga toch nog eventjes naar de ANWB, want Robert Vriezen zit er helemaal klaar voor.
3: Jazeker, want er staan files op de A27 door.
0: Je was nog aan het tellen. Ja, ik snap het.
3: Ja, 1, 2, 3 en het zijn er 2 geworden.
0: Oh, toch.
3: Twee kapotte vrachtauto's inderdaad. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum staat er eentje bij Noorderloos de rechterrijstrook te blokkeren. 6 kilometer file vanaf knooppunt Everdingen met een kwartier vertraging. Verderop werd er eentje geborgen. Dat blijkt nu gebeurd te zijn, want de rechterrijstrook van A27 vanuit Gorkum naar Breda is weer vrij bij Geert Ruidenberg. Nog wel 20 minuten vertraging na, want er staat 5 kilometer file.
0: Dankjewel.
3: Alsjeblieft.
0: Zometeen een artiest die Donald Trump de mond heeft gesnoerd. Wie het is, hoor je straks eerst.

0: Het gebeurt wel vaker dat presidentskandidaten die zonder toestemming de muziek van een bepaalde artiest gebruiken. Ronald Reagan deed dat bijvoorbeeld voor zijn presidentschap. Born in the USA van Bruce Springsteen. Bruce in alle staten. Nee, ik heb helemaal niks met Reagan. Dat mag je niet doen. Taylor Swift die heeft zich al eerder uitgesproken tegen Trump en het gebruik van haar muziek in zijn campagne. Maar goed, hij is dus nu daadwerkelijk president. En lijkt zich toch bijzonder weinig ervan aan te trekken. Hij heeft al meerdere malen video's geplaatst met daaronder muziek van Taylor. En ze is er nu helemaal klaar mee. Ze heeft een verbod uitgeroepen om haar muziek te gebruiken. Ik vind het stoer. Ja hoor.
1: De moeilijkste vraag.
0: In de moeilijkste vraag kun je een herbruikbare waterfles winnen. Wat moet je daarvoor doen? Vrij simpel, gewoon twee vragen beantwoorden. Eerst een moeilijke via de NPO luisteren. En daarna een gemakkelijke vraag in de show. Let op, hier komt de moeilijke vraag. In welke Amsterdamse coffeeshop is Snoop Dogg vaak te vinden als hij in Nederland is? En dat is toevallig ook een hondennaam. Dus in welke Amsterdamse coffeeshop is Snoop Dogg vaak te vinden als hij in Nederland is?

0: oud geluid en toch hartstikke nieuw. Nova Star en Today Yesterday.
1: De moeilijkste vraag.
0: Ja, August. Ja. In welke Amsterdamse coffeeshop is Snoop Dogg vaak te vinden als hij in Nederland is?
2: Blijkbaar de Bulldog.
0: Blijkbaar. Maar je wist het wel heel snel, hè?
2: Ja, en dat wat vertraging heb vanuit mijn Google Home. Moet
0: je nagaan. Ja. Ben je vaste bezoeker van de Bulldog?
2: Onwijs, nee.
0: Oh.
2: Helemaal niet. Nee. Maar ik denk, op een of andere manier zijn dat soort stomme feitjes, triviale feitjes, die weet ik toevallig.
0: Ja, zou ik ook zeggen. Het is hartstikke goed, gefeliciteerd. Die heb je binnen. Nu nog even de makkelijke vraag. Ben je er klaar voor?
2: Jazeker.
0: Oké, daar gaat-ie. Voor die fles, hè? Die fles die eraan zit te komen. Snoop Dogg is natuurlijk vernoemd naar karakter Snoopy. Noem nog een hond uit een serie of een strip.
2: Tintin. Bobby.
0: Ja, wel aan. Het is grappig, want daar hadden we het net hier nog over in de studio. Ja. Hoe heet die hond nou ook alweer uit Kuifje, uit Tintin? En jij zegt inderdaad meteen, Bobby, hartstikke goed.
2: Ja.
0: Jij krijgt de waterfles toegestuurd. En als je hem openmaakt, de waterfles, dan zit er een dikke, vette, gerolde joint in voor jou.
2: Want dat mag ik niet aannemen.
0: Nee, mag je niet? Hoezo mag je niet aannemen?
2: Ik werk bij Defensie.
0: Je werkt bij Defensie? Ja, dan heb ik niks gezegd, beste August.
2: Schoppen uit.
0: Dan is dit nooit gebeurd, ook niet.

0: Sun en Breakthrough. Zometeen is hier Ruud de Wild. Veel plezier bij Ruud.
1: Afro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
5: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
3: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
10: Magazijn leegverkoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
0: En zo dat 1 minuut voor 4, tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Lieselot Thomas. Lieselot, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Flink wat buitenlandse vrachtwagenchauffeurs zijn op de bon geslingerd omdat ze toch over de Merwedebrug reden. Dat mag niet, maar vaak ontsprongen ze de boete omdat er alleen digitaal werd gecontroleerd. Nu worden er deze week fysiek boetes uitgedeeld, zegt Rijkswaterstaat.
12: De handhavingsactie is voornamelijk gericht op vrachtwagens met een buitenlands kenteken, omdat we die niet via de digitale camera's kunnen boeten. De boetbedrag bedraagt zo'n €500.
11: Volgens de politie houdt 95% van de chauffeurs zich wel aan de regels. Een tip over het wapen dat gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van iemand die inmiddels is overleden, zegt de politie. En die zegt dat om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het wapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam, maar het is niet duidelijk of er iets is gevonden. Piloten zijn in de buurt van Brussel tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De daders zijn niet gevonden. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Deelbeek. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Deelbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport, waardoor inwoners te maken krijgen met meer geluidsoverlast. En voor de regio Noord is de zomervakantie voorbij en dus was het weer druk op de schoolpleinen vanmorgen en vanmiddag. Ook op deze basisschool in Overijssel. De meesten hadden er wel zin in.
13: Ja.
14: Vertel eens.
13: Het is wel leuk. Want ik ga naar groep 3.
15: Niet zo heel veel zin in. Dan moet ik heel hard weer werken.
16: Het is eigenlijk best wel leuk om weer te vrienden te zien dan. Want je, je bent 6 weken en dan heb je bijvoorbeeld met vrienden nu weer gezien. Het is eigenlijk best wel heel leuk dat je dan met vrienden ziet en als je weer kan buiten spelen.
11: Veilig Verkeer Nederland heeft overal ook weer banners geplaatst met wij gaan weer naar school. Het weer, de rest van de dag zon en een enkele bui. In de loop van de nacht bewolkt en regen. En morgenochtend regent het vooral flink in het midden van het land. Morgenmiddag wordt het wat droger, is er ook wat zon bij ongeveer 21 graden.
0: Lieselot, dankjewel, tot zo weer. Robert Vriesen bij de ANWB, is het druk?
14: Nee, het is niet zo heel erg druk, Ruud. Alhoewel, 80 kilometer file bij elkaar. Maar als je dat verspreidt over het land, dan valt het reuze mee. Op de A7 wel veel vertraging. Vanuit Zaanstad naar Den Oever. Daar kreeg een vrachtwagenchauffeur met zijn vrachtwagen een klapband. Bij Hoorn-Noord nu 7 kilometer file en 25 minuten vertraging. Want er zijn daar twee rijstroken dicht. En er gebeurde een ongeluk bij Papendrecht. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Bij Papendrecht was de rijbaan eventjes dicht. Nu nog 4 kilometer file en dik een kwartier vertraging.
0: Dankjewel, tot zo weer.
17: Zometeen bij De Wild in de Middag.
18: NPO Radio 2.
19: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
20: Nu
21: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
21: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
20: Nu halen, hè? Dus niet straks.
22: Hands van voordeel.
21: Aldi.
23: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
20: Nu
21: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
21: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
20: Nu halen, hè? Dus niet straks.
22: Hands van voordeel.
21: Aldi.
23: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
24: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
25: Ah, mam?
26: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
27: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
26: Persafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.

De vakantie is voorbij. 4x400 meter vrouwen, derde goud op rij. En explosies aan dan door kinderen, hè? Het is het vermoeden.

0: Kelly Rowland en David Guetta. Of David Guetta, wat je wil. The Love Takes Over. En er zijn mensen die hem David Guetta noemen. Hij heet natuurlijk gewoon David Guetta. Maar dat vinden wij niet erg, hoor. Dus,
1: maar als je David Guetta zegt, dat is toch not done?
0: Nee, het is not done. Nee. Oh. Ik denk als je David Guetta tegenkomt, dat hij dan ook zegt van, bedoel je mij?
1: What
0: dan,
1: are you saying?
0: I don't talk to you, you know.
1: Yes.
0: Zeg, ik had het weekend, afgelopen dagen, heb ik 3 vrouwelijke bijrijders in de auto gehad.
2: Oh.
0: Een vriendin.
2: Jij neemt het ervan ook.
0: Mijn dochter. Nee, ik wil even ergens naartoe.
2: Oké. Okay.
0: Een goede vriendin. Een kind.
2: Ja.
0: En een andere, een normale, zeg maar ook een goede vriendin. Wat mij opvalt, is dat vrouwen heel hard met deuren gooien als ze hun auto dicht doen.
1: Oh.
0: Harder dan mannen.
2: Ik denk dat dat klopt. Het is mij al eens opgevallen dat ze ook altijd heel hard aan het portier trekken als ze uit willen stappen. Dat ik denk, ja, de hendel hoeft er niet af. Maar de vrouwen doen dat redelijk expressief.
1: Ja, dat komt omdat de mannen gebruiken hun auto, zien ze als een kindje. En daar zijn ze heel voorzichtig mee. Toch? Jullie poetsen hem ook iedere dag? En zo? Of niet?
0: Nee, ik poets mijn auto niet elke dag, nee.
1: Ja, maar Gijs wel.
0: Nee, maar ik weet niet of ik de enige ben, maar het viel ineens al op.
1: Het is mij nooit opgevallen, maar ik kan het me zomaar voorstellen, ja.
0: Dat er gewoon bam! Als ik de voordeur hard dicht zou gooien, zouden mijn ramen eruit flikkeren.
2: Ja, en als er nou een déjà vu was uit 1976, die nog een beetje hard dicht moet gooien.
0: Déjà vu.
2: Dat hoeft tegenwoordig niet meer zo hard.
1: Oh, ik ga er toch eens op letten.
0: Déjà vu.
2: Oh ja.
0: Déjà vu.
1: Déjà vu.
0: Twee cilinder.
2: Ah, vandaar.
1: Een 2CV.
0: Oké, maar... Ja.
1: Ik ga erop letten en ik ga ook opletten wat voor emotie ik daar dan bij voel. En wat daar dan dus de reden van is.
0: Dat. Goed, Bettien, wat houdt jou bezig?
1: Nou, ik ben net een tijd in Frankrijk geweest. Eigenlijk vanaf de Rue du Soleil. En ik vond het heerlijk, echt fantastisch. Maar één ding was er, waardoor ik echt met gierende banden toch wel naar huis ging.
0: Ja, Fransen.
1: Nee, niet eens. Oh. Dat kon ik allemaal hebben. Nee, die muggen.
0: Oh.
1: Wat is er? Ik ben vaker in Frankrijk geweest, heel vaak. Wat is er dit jaar met die muggen aan de hand?
0: Agressief.
1: Het was niet normaal. De hele dag door. En het schijnen dan tijgermuggen te zijn. Ik was in Lyon zaterdag, heb ik een minuutje op mijn terras gestaan. Ik had letterlijk, had ik 13...
0: 13 muggenbulten?
1: Muggenbulten op mijn onderbenen binnen een minuut. Ja. Dus ik weet niet wat er aan de
0: Frankrijk
1: hand is.
0: Frankrijk is een hel. Dat is,
1: nee, maar
0: is
1: ik wil weten wat er aan de hand is. En ik wil vooral weten...
0: Ja, hoe je het...
1: Ja, nou, jij voelt hem al. Ja, hoe ik het kan voorkomen.
0: Hoe je het kan voorkomen.
1: Hoe ik het kan voorkomen. Wat moet ik gebruiken? Ja. Want ik ben echt het hapje van de week.
0: Ja.
2: Oh.
1: Blijkbaar.
0: En Jim niet? Jim is snel niet gegrepen.
1: Nee, ik was de enige en ik kreeg op een gegeven moment echt... Nou, een soort kuit op een kuit.
0: Ja, dat heb ik gezien,
1: ja.
0: Ja, dat echt gewoon...
1: Ja, dat gooi ik dan ook meteen op de socials, je kent me.
0: Een soort ebola had jij.
1: Nou, bijna wel. En ik had een dubbele knie, dus ik daardoor ook... Ik wil graag weten wat er aan te doen is.
2: Maar hoe gaat het nu? Zijn ze weg?
1: Ja, dat is ook weer verbazingwekkend snel weg. Want ik
0: ben zaterdag... Ja, eenmaal over de grens, dan is het ook klaar.
1: We willen ze niet meer. Dus ik wil weten, ben jij een mug, ken jij een mug?
0: Ja,
1: wat moet ik doen om mij niet meer te prikken? En is het andere opgevallen? Ik heb gewoon veel vragen erover.
0: Nee, dat snap ik. Emotioneel is het ook.
1: Ik zoek een beetje geestelijke bijval.
0: En de vakantie is voorbij. Noord-Nederland is weer begonnen.
1: Ook heftig. Ja. Ik stond in de regen op het schoolplein.
0: Oh.
1: Ja, zware dag. Gijs, hoe was jouw dag?
2: Nou, ik had een fantastische dag. Ik heb wel een klein vakantietipje om een beetje dan in de vakantiesfeer te blijven. Ik was dus 3 dagen weg, net over de grens.
0: Maar hij heeft die Crocs nog steeds aan. Dus.
1: Oh ja, die Crocs met die zaklampen erop. Die koplampen.
2: Die heb ik veel aangehad. Ook dit weekend.
1: Ik heb zoveel aan jou gedacht.
2: Als je dus net even over de grens gaat naar Duitsland, dan ben je voor je gevoel helemaal op vakantie. Dus het was vanaf Enten maar een uurtje, maar dan heb ik een weekendje op de camping gezeten en je hebt gewoon het idee dat je honderden kilometers verderop bent.
1: Maar is het ook niet op de camping naast de deur dat je dat gevoel al hebt, gewoon omdat je aan het kamperen bent?
2: Nou, als je de grens overgaat, is meteen ook de architectuur en de wegen en vooral het taaltje is anders. Dus je zit dan helemaal in je vakantiebubbel.
0: Maar wat is je nieuws dan? Dat je weg bent?
1: Eigenlijk zit je Duitsland te promoten.
2: Nou, dat ik iedereen kan aanraden om gewoon net over de grens op vakantie te gaan, heel kort even, want dan ben je weer even helemaal in vakantie.
0: Ah, ben je opgeladen?
1: Ik zag wel helemaal dronebeelden. Dat zag er wel heel mooi uit.
0: Ja, dronebeelden. Dat is
2: heerlijk. Ja, nou ja, dat
1: Duitsland. Leuk, Gijs.
2: Ook op Crocs is dat leuk.
0: Ik zie er dan zo voor me. Gijs in zijn tent, in zijn Arits tent.
3: in zijn
2: Crocs. Het was een aanritstent.
1: Met
2: zijn
1: Scott-O-Brien.
3: Arend Scott-O-Brien, die Crocs aan. Heerlijk, gewoon een AWB-setje. Allebei hetzelfde windjack. Ja, heerlijk.

0: hebben een gesprek over dat je niet jong wil zijn, of moet willen zijn als je oud wordt. Dus,
1: ja, als artiest.
0: Als artiest. Maar ik dacht, ik als niet-artiest...
1: Jij bent ook een artiest.
0: Nou, niet per se, maar ik dacht... Dan kan ik gelijk ook weer gewetenloos ouderwets dansen op deze plaat van de Crystal
1: Cross.
0: Ja,
1: dat deed je ook.
2: Precies. Maar sowieso lekker aan het playbacken.
0: Ik zag Gijs ook kijken, die zag een soort science fiction film. Ja. Zo dansen wij vroeger in de jaren 80.
1: Ja, je danst een beetje als zo'n oude oom op een bruiloft.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik wel mooi.
0: Ik ben die oude oom op een bruiloft.
1: Ja, op een bruiloft.
0: Dan niet op een bruiloft, maar wel die oude oom.
1: Ja, gewoon punt.
0: Christopher Cross, wat zei hij?
1: Punt. Ja. Die oude oom, punt.
0: 1983. Ik ben die oude oom die dan ineens van die typetjes nadoet. Nee hoor. Oh.
1: Die stukjes gaat doen?
0: Ja, die ineens... Die had je toch van die ooms vroeger... die konden dan een Willibert Verkenn nadoen en...
1: En die ooms zitten ook altijd te veel in je aura... Ruiken heel erg uit hun mond.
2: Ja. En die pakken
1: dan ben jij niet.
0: En die ruiken naar een andere tante. Goed. Tennis Winston voor Mr. Know-it-all. Dit is de middagshow. Komt er wat binnen, Gijs?
2: Ja, want Bettina had echt veel last van muggen in Frankrijk. En jij zoekt steun eigenlijk.
1: Ja, het was extreem veel dit jaar, vond ik.
2: Nou, Marit heeft gereageerd via de NPO-luisterapp. Het zijn een bepaald soort hormonen. De geur ervan dat ze lekker vinden.
1: Zie, ik zit in de overgang, jongens.
0: Ja!
2: Rond een bepaald tijdstip is het erger dan.
0: Dan ga je binnenkort stoppen met drinken en dan ben je weg in dit radio.
1: Misschien was het wel, die tijd van de maand.
0: Ja.
2: Oh?
0: Oh. Ja, dat kan natuurlijk. Ja. Heb je zo'n niet zo'n app wanneer jij vruchtbaar bent? Dus
1: denk jij dat ik zo'n app heb?
0: Nee.
1: Nee, heb ik ook niet.
0: Nee, denk je ook niet dat je zo'n horloge hebt?
1: Nee, nee.
0: Gijs wel.
1: Gijs heeft zo'n horloge wanneer hij vruchtbaar is.
0: Nee, Gijs heeft alle apps en die kan zien dat jij vruchtbaar bent. Ja. Wanneer
2: ik hou de cyclus van Bettina bij in mijn automatisering.
1: Daarom heb ik het niet meer nodig.
2: Twan reageert over die muggen in Zuid-Frankrijk. Wij hadden hetzelfde probleem. Mijn dochters werden helemaal lek gestoken door kleine tijgermuggen. We waren blij dat ze erbij waren, want zo werden wij niet gestoken.
0: Ja, het is vruchtbaarheid.
2: Oh ja.
0: Ik weet niet hoe oud ze waren.
2: Ik wel, 19 en 20.
0: Oh,
2: dus daar gaat het. Chris die zegt, muggenbeet. Ik kom net terug van de week uit Frankrijk. Ik zat binnen 24 uur helemaal onder armen, benen, eigenlijk alle delen van mijn lichaam.
0: Wie?
1: Chris. Maar is dat een jongen of een meisje?
0: Dat mag tegenwoordig niet meer vragen.
1: Nee, maar daarom, dan weten we of het misschien eraan ligt omdat ik een vrouw ben.
2: Ja, ik heb Dimfy teruggebeld. Zij heeft een opvallende tip.
0: Dimfy?
3: Jazeker.
0: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Heb jij een goede tip, hoor ik?
3: Ik heb een goede tip, ja. Ik heb gehoord van mijn schoonheidsspecialiste... die heeft in Spanje het meegemaakt... dat ze ontzettend veel muggenbulten heeft gekregen. En die kreeg als tip... ga naar de plaatselijke apotheek of drogist... want ieder land heeft zijn eigen muggen. Dus die antimuggen die zijn zeg maar afgestemd op de mug die daar zit.
0: Aha, ja. Ieder land heeft ook zijn eigen zon. Dus dat dus de muggen het anders doen onder de Spaanse zon, bedoel je?
3: Bijvoorbeeld, ja.
2: Dus niet uit Nederland alvast een flesje date mee?
0: Nederlandse zon.
3: Nee.
1: Nou, dat werkt niet hoor, de Nederlandse date.
2: Dat blijkt, ja.
1: Ja. Nou, dat is wel een goeie.
0: Ja, goed, Dimfy.
3: Ja, dat dacht ik.
0: Ja.
3: Dus ik dacht, ik bel even.
0: Ja, dat is heel aardig
1: fijn.
0: Van jou. Daarvoor is dat servicenummer ook. Dus,
3: dat bedoel ik.
0: Ja, mag je ontzettend bedanken voor je openhartigheid en het delen?
3: Nou, heel graag gedaan. Ja. En ik luister altijd met veel plezier naar jullie.
0: Dat wij ook net naar jou.
4: Er is maar één NPO.

0: deze. Ik wil toch even meenemen, toch in de tijd, zeg maar. Deze van Sia, Unstoppable, ook nog Alex Horn en Fever Dream. Dit is de middagshow.
1: En dit is het Radio 2 weerbericht, hè?
0: Deze. Ik wil toch even meenemen, toch in de tijd, zeg maar. Deze van Sia, Unstoppable, ook nog Alex Horn en Fever Dream. Dit is de middagshow.
1: En dit is het Radio 2 weerbericht. De rest van de dag zon en een enkele bui in de

0: echte avondspits niet echt sprake is. Daarom maar wel een paar bijzonderheden. Een vrachtwagen met een klapband bijvoorbeeld op de A7 vanuit Zaanstad naar Den Oever. Die staat bij Hoorn Noord op de rechte rijstrook. Die rijstrook is vanzelfsprekend dicht. 13 kilometer file daarachter. Vanaf Purmerend Noord is je vertraging dik 20 minuten. Die 20 minuten oponthoud, daar moet je ook rekening mee houden op de A9. Vanuit Amstelveen naar Alkmaar is de rechte rijstrook dicht bij Akersloot. En in het oosten van het land file op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. 8 kilometer tussen Elst en Presikhaaf. 10 minuten langer onderweg ben je daar.
1: Dankjewel, tot zover. Het NPO Radio 2 NOS Journaal, hier is Lieselot Thomassen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Een man van 20 uit Heilo zit vast vanwege de dood van een vrouw van 19. De man belde gisteravond de politie, die daarna ging kijken en het lichaam van de vrouw in een woning vond. Waar de man van wordt verdacht is niet bekendgemaakt. Al de hele dag doen eenheden van de politie onderzoek bij het wooncomplex, zegt deze verslaggever van de regionale omroep NH.
3: Staat hij vol met politiebusjes. Een daarvan rijdt op dit moment weg. De ingang van het wooncomplex is afgesloten met politielinten. En daar worden ook forensische onderzoekers, mensen in witte pakken, lopen heen en weer. Dus het is nog wel erg druk.
2: De burgemeester van Heilo zegt te zijn geschrokken van de tragische gebeurtenis. In een flatgebouw in Alphen aan de Rijn heeft vanochtend vroeg brand gewoed. Volgens de brandweer is die waarschijnlijk ontstaan door een elektrisch apparaat. Na de brand gingen twee buurtbewoners met elkaar op de vuist. Waarom is onduidelijk. Niemand is aangehouden. Een van de twee heeft wel aangifte gedaan van mishandeling. En een Chinese low-budget animatiefilm ziet er zo knullig uit en hij is zo verschrikkelijk slecht dat hij nu, na een paar dagen, is uitgegroeid tot een cultfilm.
4: Oh.
2: Er werd geen reclame voor gemaakt, maar sociale media deden hun werk, zegt deze journalist van een Chinese krant.
5: There was no promotion, not even a trailer we can show you. But he gained a cult following after social media users posted memes and clips about it. One user wrote, Lil Nye is the Citizen Kane of bad movies.
2: Ja, het is een hele slechte film. Die gaat over een kalfje. En dat kalfje wordt na een droom wakker. En dan weet hij wat het is om zijn mannetje te staan en verantwoordelijkheid te nemen.
4: Wauw. Ja, ik moet een beetje uitkijken om iets te vinden van Chinese films. Maar, en documentaires en alles wat uit China komt. Maar hoe komt dit zo slecht?
2: Ja, nou, het is een...
4: Kijk uit wat je zegt in de programma.
2: Ik kijk altijd uit. Wat ik, nou, dat is ook gewoon
4: wat
2: niet waar.
4: Wat je zegt.
2: Nee.
4: Wat je tegen mij zegt.
2: Het is heel slecht getekend. Het is gemaakt door een moeder en haar zoon. Het is verschrikkelijk slecht getekend. Maar het is ook... Ik moest een beetje denken aan hoe een kleuter een verhaal bedenkt. Want dat kalfje gaat slapen en in die droom dan ontmoet hij een slang en die vertelt de wereld is onveilig en je moet voor jezelf kunnen zorgen. En daarna sluit hij vriendschap met een luipaard en die beschermt hem dan en zijn kudde tegen een horde wolven. Zo gaat het maar door. En dan wordt hij uiteindelijk wakker.
4: Oh.
6: Maar het is wel een mooie boodschap. Dat je dan
2: ja, het is een heel moralistische, mooie boodschap. Kijk, natuurlijk. Ja. Maar...
4: Zou Gijs er moeten kijken of eerder Bettina of ik?
2: Ik denk dat het voor jou echt heel goed is.
4: Voor
7: ik
4: mij,
7: vind de boodschap wel bij jou komt. Passen. Het is gewoon mooi.
4: Ja. Ja. Oké. Okay. Wat is de titel? Dan ga ik het al opzoeken.
2: New Lie.
4: Oké. Okay. New Lie. We hebben een nieuwe... Top 5 over 5. Ik heb het goed afgemaakt, toch?
6: Ik zei, dit is keurig afgerond.
7: Ja, wij blijven heel erg op de vlak.
4: Als er gezei komt, dan heb ik in ieder geval dit opgenomen voor onze...
7: Jij zei wauw op het nieuws, dus dat is positief.
4: Had ik is de uitspraak goed? Of had ik wauw moeten zeggen?
7: Nee, wauw.
4: Okay.
7: Denk ik hoor, ik weet ook niet alles. Hè?
6: Of je moet weer een week vrij willen.
4: Nou, ik heb alvast preventief een statement geschreven.
7: Gijs en ik nemen het alweer over.
4: Goed, een nieuwe top 5.
7: Die gaat over de LHBTQ-gemeenschap. Want er is een nieuwe campagne van Rutgers die jongeren bewust moet maken van gevolgen van homo- en transfobie. Het doel is dan om jongeren te laten zien wat opmerkingen en pesterijen met iemand kunnen doen.
6: Nou, wij zijn van de Wild in de Middag en wij dachten in het teken van... nou, een lief gebaar, moeten wij de homo's die hiermee te maken krijgen... niet een hart onder de riem gaan steken?
4: Dat vind ik nou goed.
6: Misschien in de vorm van, laten we zeggen, een leuke kaart.
4: Ja. Nou, daarom vandaag een top 5 over 5. Wat zetten we nou op de kaart om een homo een hart onder de riem te steken? Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister. Dus wat zetten we nou op een kaart om een homo een hart onder de riem te steken?
6: Ja, op verzoek van Rutgers dus eigenlijk. Ik dacht iets als... Je bent een man van formaat.
4: Mooi, ja, vind ik
7: mooi.
2: Ja, ik dacht...

0: Ik geef om jou.
1: Oh, wauw, Lieselot.
2: Oh, ja.
0: Of je ziet er ook goed uit van de verkeerde kant. Nou, dit vind ik heel gemeen.
1: Ik steek je een hart onder de rim.
3: Goed. Er is maar één.
1: Ik hoor je denken, heb ik heel weekend gewacht op dit chique radioprogramma? Ja, het is wachten waard.
3: NPO Radio 2.

0: Zo klonk het ook, Diana Ross in Upside Down. Ook als je bij die en de bar zong Gypsy. Of Tipsy. Of Fristy. Wat zong die eigenlijk?
1: Tipsy.
2: Oh, omdat hij gedronken
0: frisky
2: had.
0: Frisky kan ook natuurlijk.
3: In a bar getting frisky.
0: Hey. Ah, om lekker nuchter te blijven.
3: Ja.
0: Nou zie je, de vakantie is voor veel mensen alweer voorbij. Zo ook voor Politiek Den Haag. En heb je het over Den Haag, dan heb je het natuurlijk over onze parlementair verslaggever Lars Geert. Lars, goedemiddag.
4: Dag Ruud, goedemiddag.
0: Jij bent niet Noord-Nederland natuurlijk, want jij zit in Den Haag.
4: Nee, ik ben Midden-Nederland inderdaad. Ja, daar hebben we nog even 2 weken. Voordat de scholen weer open.
0: Wauw, wat een hel voor jou.
4: Ja, nee, dat valt toch wel mee.
0: Met kinderen?
3: Dat is toch heerlijk?
4: Nee, maar daar heb je opa's en oma's voor je.
0: Oh,
4: ja.
0: Oké. Okay.
5: Politiek. Politiek. Politiek blabla praatje. Politiek praatje.
0: Maar Lars, jij hebt er natuurlijk ook helemaal geen tijd voor. Jij hebt die opa's en oma's wel nodig. Want over 2 weken moet er een begroting op tafel liggen.
4: Ja, over 2 weken, inderdaad.
0: En,
4: ja.
0: En die moet elk moment al gelekt worden. Dat kan niet anders.
4: Ja, nee, daarom ben ik ook nu op de radio. Kan je vertellen wat erin staat? Nee hoor, nee, absoluut niet. Deze zijn er voorlopig nog niet uit. Ze hebben inderdaad nog 2 weken. Dan moet er een bundeltje naar de Raad van State. Want die moet er naar kijken. En dan moet het nog een keer gepresenteerd worden met Prinsjesdag. Dus nee, ze zijn nog druk bezig.
0: Is het nou elk jaar hetzelfde, maar dan andere
4: het is
0: bedragen?
4: Elk jaar hetzelfde, maar dan net weer even anders. Maar dit jaar is het wel echt heel anders, moet ik even zeggen.
0: Want
4: we hebben, nou, we hebben natuurlijk dat minderheidskabinet. Dat heeft 66 zetels in de Tweede Kamer. En nog veel minder in de Eerste Kamer. En dus hebben ze andere partijen nodig om zoiets als een begroting, om die miljoenennota überhaupt een beetje te laten vliegen. En dus zijn ze nu de komende 2 weken in gesprek met 6 partijen uit de oppositie om te kijken of ze die kunnen overtuigen. Allemaal, dan wel een paar. Om op voorhand al te zeggen van, nou, als jullie dit doen, als jullie daar het geld aan gaan uitgeven komend jaar, dan kunnen we daarmee leven. Ja. En dat is het spel waar we de komende 2 weken gaan zien.
0: Lars, ja. Die begroting, hè, dat is toch een 2-jaarlijks ding? Je hebt toch een Prinsjesdag?
4: Ierjaarlijks. Ja, ieder jaar moet er weer een nieuwe komen.
0: Nee, maar je hebt zelfs, ook over het half jaar heb je toch iets als een begroting?
4: Ja, heb je een, je hebt een voorjaarsnota en een najaarsnota. Even technisch, voorjaarsnota ga je kijken. We hebben bedacht in september waar we het geld aan gaan uitgeven. Dan ondertussen gebeuren er natuurlijk allerlei dingen in de wereld. Bosbranden, wegen, bruggen die instorten, noem alles maar op. En dan kan het zijn dat je een half jaar later nog een keer moet kijken van, goh, hebben we dat nou een beetje goed bedacht bij elkaar of moet er nog een beetje geld bij? En dat noem je de voorjaarsnota.
0: Oh. Oké, okay. Ja. Dus de voorjaarsnota is nodig om de najaarsnota, zeg maar de derde dinsdag in september.
4: Ja, je moet eigenlijk ieder 6 maanden moet je even kijken of wat je had bedacht waar je het geld aan uitgeeft, of dat nog steeds wel een goed idee is. Oh, ja. En daarom heb je zo'n, wat dan heet, een begrotingscyclus.
0: En gaat die begroting dan naar de koning en kan de koning daarop zijn verhaal baseren dat hij weet, daar gaat geld naartoe, daar niet?
4: Ja, dat is de bedoeling. De bedoeling is dat ze met z'n allen nu bedenken van, nou, we geven daar geld aan uit, daar geld aan uit, daar geld aan uit, daar minder geld aan uit. En dan vervolgens, met Prinsjesdag, schrijft de koning dan een stukje die tekst daarop is dan de mythe. Dat doet natuurlijk iemand anders, maar we doen allemaal alsof dat de koning is.
3: ChatGPT.
4: Ja, denk ik wel dit jaar. Ja, nee, met die bezuinigingen op het ambtenarenapparaat denk ik inderdaad dat het ChatGPT wordt.
0: Ja.
4: En die leest dat dan vervolgens voor. Wij zijn van plan om dit en dit en dit te doen. Ja.
0: Zeg, ander nieuws. Vandaag is de eerste FVD-school.
4: De Renaissance-school is geopend. Ja.
0: Is dat een soort Hitlerjugend?
4: Ah, oh, kom op.
0: In ieder geval een vraag.
4: Nee, kom op. Nou, dat zijn een kleuterklas. Is dat nou klas? Trouwens, 4 kinderen kwamen erop dagen vandaag. Ik denk dat andere scholen in het noorden wel wat meer kinderen konden ontvangen. Nee, ze hadden 18 aanmeldingen, vertelde de directeur. Daarvan kwamen er 3 opdagen.
0: Wat voor school is het dan? Neem maar even mee.
4: Het is een, kijk, in Nederland heb je vrijheid van onderwijs. Iedereen mag een school beginnen en dan als je voldoet aan een aantal regels die de overheid heeft gesteld, dan krijg je een goedkeuringsstempel. Gefeliciteerd, je mag beginnen. En dan komt er vervolgens een inspectie kijken of je daar een beetje aan houdt. En als je dat doet, ja, dan mag je naar je eigen levensbeschouwing een school beginnen. En dus wil Forum voor Democratie, die hebben onder meer als doel gesteld dat ze hun eigen zuil willen bouwen. Hè? Dus hun eigen media, hun eigen politieke partij, hun eigen levensbeschouwing.
0: De politieke partij hebben ze toch al?
4: De politieke partij hebben ze al. En vanuit die politieke partij willen ze dan een eigen zuil beginnen. Dus zoals dat vroeger was in Nederland. Hè, de protestanten, de katholieken, de liberalen, de sociaaldemocraten. En daar horen dus ook de FVD'ers bij. En in het verleden had iedereen ook zijn eigen scholen, zijn eigen kranten, zijn eigen televisieomroepen, noem alles maar op. En dat wil Forum een nieuw leven inblazen. En die zijn begonnen met een school.
3: Maar is dat dan een particuliere school die heel duur is per jaar? Of
4: nee, we hebben het in Nederland zo geregeld dat als jij voldoet aan alle regels, dat je een school mag beginnen op wat dan heet levensbeschouwelijke gronden. En dat de Nederlandse overheid dat dan vervolgens ook moet gaan financieren van belastinggeld. Dus maar, het is zo dat de renaissance school inderdaad betaald wordt. Niet heel veel, maar ze worden betaald vanuit belastinggeld.
1: Maar zou ik zeg maar een Rutte Wildschool kunnen beginnen?
4: Dat zou kunnen. Als jij genoeg je hebt een ideologie ontwikkeld wat je ongeveer wil doen op zo'n school. Hè? Wat vind jij nou belangrijk, Ruud, in het leven? Wat vind jij nou dat kinderen absoluut mee moeten
1: krijgen? Ik vind dat die bushokjes dan die ik dan ging slopen, die moeten op het schoolplein staan. Dan hoeven ze niet zo ver te lopen.
4: Ik weet niet of dat helemaal voldoet aan het idee van
1: zonder gekheid. Ja. Maar, dus het staat iedereen vrij om dat te beginnen.
4: Een school te beginnen,
1: maar,
4: inderdaad.
1: Maar waarom wil Forum dan, welke boodschap willen ze uitdragen? En waar willen ze die kinderen dan mee opvoeden?
4: Nou, het is een hele conservatieve boodschap. Onder meer een boodschap inderdaad dat mannen en vrouwen niet gelijk zijn. Dat maakt heel erg onderdeel uit van het onderwijs.
1: Maar dat is
4: meisjes
1: ook zo.
4: En jongens. Ja, nou ja, gelijk zijn, gelijkwaardig zijn. Laten we het zo zeggen. Dat mannen
1: ze zijn
4: en vrouwen,
1: niet gelijkwaardig.
4: Nou ja, zij hebben het idee dat mannen en vrouwen een andere taak hebben in het leven. En willen dat ook die kinderen meegeven. Dat de man ook boven de vrouw staat. Een van de zaken die daarvoor gelden. En dat wordt dus op zo'n school onderwezen. Daar zitten nog wel wat haken en ogen aan. Want het is niet zo dat je zomaar dingen mag onderwijzen op school die bijvoorbeeld tegen de grondwet of tegen de wet ingaan.
1: Maar mannen en vrouwen ongelijk, dat hoort toch helemaal niet meer in deze tijd?
4: Ja, dat is aan ouders om dat te bepalen of dat zo is. En ouders staat het vrij om scholen voor hun kinderen uit te kiezen. Overigens, heel erg leuk, vanavond Nieuwsuur heeft er een uitgebreide reportage over. Daar heb ik al een deel van gehoord. Een van de kinderen die werd aangemeld was een kind van Oekraïense ouders. Die Oekraïense ouders spraken ook voor geen meter Nederlands en hadden geen idee wat voor school het nou feitelijk is. Dus we moeten maar even kijken. Vanavond Nieuwsuur, 10:00, nee, NPO 2. Kijk allemaal.
1: Komen er over SGP-scholen dan?
4: Ja, nou sterker nog, die zijn er al. Scholen op.
1: Maar die kunnen dus eigenlijk wel samen met dit, want die zijn ook voor vrouwen en mannen ongelijkheid.
4: Nou, het is wel degelijk zo dat als je kijkt naar het gedachtegoed van de SGP en het gedachtegoed van de FVD, dat ze op bepaalde punten toch echt heel erg overeen komen.
1: Ja.
4: En dat merken ze ook bij de SGP, want de SGP zien ook heel veel van hun jongeren binnen die kerk heel erg aangetrokken worden tot het gedachtegoed van de FVD. Dus die concurreren met elkaar als het gaat om dit soort punten, ja.
1: Okay. Wie is bij jou thuis de baas?
4: Over het algemeen de kinderen.
1: Oh, ja,
4: kom je dan toch achter tijdens zo'n vakantie.
1: Ja, ja. Precies. Goed, Lars, ik heb een hoop geleerd van je weer vandaag.
4: Oké, nou hier. Ik moet ook mijn eigen school beginnen, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. De Lars Geerts Lyceum. Ja. En zijn bij jou wel vrouwen en mannen gelijk?
4: Ja, absoluut, zeker.
1: Ja, daar kom ik niet op.
2: Radio 2.

0: uit 1990. It must have been... whatever. It must have been love.
1: Ik vind het een moeilijk woord.
0: Ja, must have been love.
1: In puntje, puntje.
0: Must have been love. Ja, dat vind ik, dat gewoon, dat komt het heel dichtbij.
1: Dat raakt je.
0: Ja, precies. Vind ik het wel heel lastig.
1: Ja.
0: Ook Just, Jack Style en Jan voor Turn the Lights Off. Zometeen, dames en heren, hebben we het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin zit een nieuwe top 5 over 5.
1: Vandaag gaat hij over de LHBTQ-gemeenschap. Er is een nieuwe campagne die jongeren bewust moet maken van de gevolgen van homo- en transfobie. En de impact daarvan. De impact daarvan.
0: Impact was ook. Impact ja. Ook.
1: Ik woon heel impact. Nederlands. Impact. De impact daarvan op anderen.
0: Je bent natuurlijk ook een paar weken in Frankrijk
1: geweest. Ja, de impact. Dus
0: impact.
1: Je hoort die Franse. Ik heb zo moeite met het Nederlands taal.
0: Ja, dat is, na een paar dagen wordt het beter. Ik ben
1: helemaal omschakelen. Oui, oui. Okay. Maar volgens Rutgers wordt er nog altijd te veel gescholden met homo.
2: En wij dachten van de Wilt in de Middag, als je iemand die hiermee te maken heeft een beetje wil opvrolijken, dan is een kaartje sturen natuurlijk een heel mooi en lief gebaar, maar wat zet je dan op dat kaartje?
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat zet je nou op zo'n kaartje om een homo een hart onder de riem te steken? Dus wat zet je op zo'n kaartje om een homo een hart onder de riem te steken? Alles welkom via de NPO-luisterapp.
2: Nou, Stefano reageert via diezelfde app. Wat zet je op zo'n kaart om een homo een hart onder de riem te steken?
0: Nou, Tommy zegt trek. Weet je niet veel. Wat is er nou?
1: Hij had zijn ding nog niet gezegd.
2: Ik heb nog niet verteld wat Stefano had gezegd.
0: Stefano. Tommy zegt, denk dat je niet te veel hebt.
2: Ook mooi, ja. Maar Stefano zegt dus...
0: Martine, had jij nog wat?
1: Martine stuurt, je bent een heel kleurrijk mens.
0: Mooi.
3: Dit is NPO Radio 2.
0: Dat is Stefano eigenlijk.
2: Stefano die zegt, wat zetten we op de kaart om een homo te onderzoeken?
4: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En welke band stond vorig jaar met de meeste songs in de top 2000? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
5: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
4: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
13: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
12: Die flitsers met Tom bij TomTom.
13: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
0: En zo is het 5 uur tijd voor NPO Radio 2 NOS Journaal. En zo is het 5 uur. Hier is Lieselot Thomassen. Lieselot, goedemiddag.
17: Goedemiddag.
10: De politie heeft het onderzoek naar de anti-AZC-protesten in Wijk bij Duurstede afgerond, meldt RTV Utrecht. Er zijn geen extra aanhoudingen verricht. In juni liepen 3 van die protesten uit op rellen. Vooral op vrijdag 12 juni ging het flink mis. Toen vernielden zo'n 60 relschoppers het gemeentehuis en werd de politie met vuurwerk bekogeld. 7 verdachten, allemaal uit Wijk bij Duurstede, werden aangehouden. Het onderzoek naar 6 van hen loopt nog. De 7e betaalde een boete en wordt niet verder vervolgd. Al 4 dagen staat in de Belgische Ardennen een groot natuurgebied in brand. In de Hogevenen is onder meer een Nederlandse Chinook-helikopter actief. Ook de Vlaamse brandweer blust mee. Die proberen te voorkomen dat het vuur zich uitbreidt naar Duitsland.
17: Dicht bij het vuur hebben we de bosbrandweerwagens die de capaciteit hebben om onverhard terrein te rijden. Zij worden dan eigenlijk gevoed door tankwagens die pendelen voor water.
10: In het natuurgebied Hogevenen is een gebied zo groot als Haarlem nu verwoest. Terwijl het minderheidskabinet Jetten voldoende steun in de Tweede Kamer zoekt voor de begroting, wordt er ook volop gesproken in de polder met de werkgeversorganisaties en de vakbonden. Het is nogal van belang wat daar uitkomt, want zonder hun steun wordt het lastig voor het kabinet om de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid door te zetten. En dat is een belangrijk onderdeel van de begroting. Economieverslaggever Roeland Muller over die gesprekken.
18: Er is wel degelijk ook bij de vakbonden en de werkgevers een wens om het sociale stelsel simpeler te maken. Ja, om het minder complex te maken. En dan gaat het vooral over arbeidsongeschiktheid en de werkloosheid. Ja, dat moet ook uiteindelijk wel uitmonden in een soort groter sociaal akkoord.
10: Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein is ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft die handgranaat meegenomen naar de hei. En daar is hij onschadelijk gemaakt. Het weer, de rest van de dag zon, ook een enkele bui nog. In de loop van de nacht bewolkt en regen. En morgenochtend regent het dan vooral flink in het midden van het land. Morgenmiddag droger en wat zon bij 21 graden.
19: Liesland, dankjewel tot zo weer. Robert Vriezen bij de ANWB, hoeveel heb je?
20: Nou, 168 uur bij elkaar. Het is niet echt een avondspitsie, maar ja, het telt wel op, alles bij elkaar. Zo heb je ook een kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Want er staat 7 kilometer file tussen knooppunt Hofvliet en Leidschendam. Die file wordt veroorzaakt door een kapotte auto, die blokkeert de rechte rijstrook. Ook is de rechte rijstrook van de A9 dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. Vanaf knooppunt Velsen kom je daar in 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. Kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Bij Papendrecht zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging een kwartier. En de omrijders voor die file die staan in de file op de N214 vanuit Leerdam naar Papendrecht. Voor de aansluiting met de A15 8 kilometer en 50 minuten vertraging.
19: Dankjewel, dat is alweer.
21: Zometeen bij de

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
0: Oei!
1: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En alle Ariel, ook tweede gratis.
0: Zoei!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes! Hamster!
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.

0: Glenn Frey en de Heat Is On.
1: Ik zit nu naar mijn team te kijken. Jij weet het. Dit,
2: mijn hersenen aan te laten kraken.
1: Dit soort dingen, dat hoort van
2: jou. Ja, ik weet het. Welke film, The Heat Is On, is dat? Is niet Beverly Hills Cop. Is dat?
1: Nee.
2: Nee.
1: Nee. Heb jij het al gegoogeld?
3: Ik heb het al gegoogeld. Volgens Google is het
1: Nee. Oh, je hebt het Beverly Hills Cop.
3: Ja.
1: Toch wel?
3: Oh, staat hier. 1984.
2: Zei ik dat? Nou.
3: Nee, jij zei het is niet Beverly Hills Cop.
1: Nee, maar het was dus wel Beverly Hills Cop. Nee, maar dat is
2: even. Sorry, maar dat vind ik echt. Ik ben zo verbaasd over mezelf nu.
1: Ja, wij ook.
2: Nee, geniaal.
3: Nee.
1: Ik zou dit hebben gekoppeld aan Miami Vice.
2: Ja, maar jij zat ook echt zo. Nee. Nee, je wist het zeker dat dit niet Beverly Hills Cop was.
3: Maar jij wist ook zeker dat het niet Beverly Hills Cop was.
2: Ik zei het niet voor niks. Ik vind jou... Gijs, laat mij nou
3: jij gaat nu, je pakt Shine.
1: Gijs, je bent veranderd sinds jij...
2: Zei ik de titel of niet?
1: Sinds je scheidt op aan stijl, ben je veranderd.
3: Hoezo?
2: Sinds je Crocs.
1: Ja, sinds je Crocs ben je veranderd. Met je ANWB-jackie en je Crocs.
2: Ja.
1: En dat vrije kamperen en je Scott opbraai.
3: Sorry.
1: Dus iemand moet jou terugroepen. Dat heb ik zojuist gedaan.
2: Goed zo, dankjewel Ruud. Dankjewel.
1: Tweede gedeelte van dit radioprogramma. We kunnen gewoon nog steeds door één deur, hoor. Het is niet zo dat alle media dat ik achter je rug straks stoelpoot.
2: Dat Gijs dan straks zo'n blaadje zo gaat pakken. Zo, oh,
3: een statement.
1: Ja. Of dat hij vanavond belt. Ja, die Ruud wil ik voel me niet veilig.
3: Oh, de vertrouwenspersoon.
1: Ja, vertrouwenspersoon.
2: Oh. Hebben we daar het nummer al van?
1: Nou, die zijn net zelf uitgeflikkerd, hoor. Dus,
2: oké.
1: Waar waren we? Het tweede gedeelte van dit radioprogramma.
2: Ja, nieuwe top 5 over 5. Die gaat over de LHBTQ-gemeenschap. Want er is een nieuwe campagne van Rutgers die jongeren bewust moet maken van gevolgen van homo- en transfobie.
1: Ja, Rutgers is wat vroeger Stichting Rutgers.
2: Ja, de Rutgers Stichting.
1: Ja, Rutgers Stichting, dat was het.
2: Ja. Het doel is dan om jongeren te laten zien wat opmerkingen en pesterijen met iemand kunnen doen.
1: Ja, wacht even.
3: Oh ja, daarover gesproken. Hanneke heeft geappt naar de NPO Luisterapp. Ik luister bijna dagelijks naar jullie programma. En ik hoor net een stukje over de impact over met homo's gelden. Maar jullie roepen op Radio 2 vaak en jolig... dit is homomuziek. Check yourself.
2: Nou, check jezelf
1: nou,
2: even.
1: Ik heb echt nog nooit gezegd dat iets homomuziek is. Maar ik vind het wel een goede tip om dat wel eens te gaan doen. Dus dankjewel voor de tip. Hoe heet ze?
3: Dit was Hanneke.
1: Hanneke, dankjewel voor de tip. Moet het vaker doen als homomuziek is. Dat je zegt, dit is homomuziek.
3: En wat is dan homomuziek?
1: Ja, dat zegt Daniel Lippers ook.
4: Dit is homomuziek!
1: Ja, precies. Dus wat dat er gaat.
3: Daniel Lippers?
1: Ja, dat is daar.
4: Dit is homomuziek!
1: Toch, Daniel Lippers?
3: Ik weet niet of dit Daniel Lippers is.
1: Oh, dat weet ik.
3: Het klinkt misschien als Daniel Lippers.
1: Nee, misschien niet Daniel Lippers. Misschien iemand anders.
4: Dit is homomuziek!
1: Ja, dat is overigens, dit muziekje is gewoon geen homomuziek. Dit is gewoon een muziekje.
3: Oh, nou. Het is mij van de filter de middag, dacht in het teken
1: een
3: van...
1: Een beetje wel.
3: Laten we eens een lief gebaar doen en laten we de homo's die hiermee te maken krijgen... eens een hart onder de riem steken met een kaart.
1: Oh, sorry. Ik was even door mijn lijstje heen aan het kijken...
3: Of we nog homo-muziek hadden.
1: Of dat straks ook kan roepen.
4: Dit is homo-muziek!
1: Goed. Kunnen we beginnen?
3: Ja, we kunnen beginnen, ja, absoluut. Ja.
1: Nou, dus daarom...
5: 1, 2, 3, 4, 5.
6: Top 5 over 5.
1: Vragen wij ons af, wat zetten we nou op een kaart om een homo een hart onder de riem te steken?
5: Top 5 over 5. Nummer 5.
1: Ja, wat zet je op een kaart om een homo een hart onder de riem te steken? Arjan, dankjewel voor het meedenken. Arjan is trouwens. Potato, potato. Potato, potiti.
3: Petiti?
1: Nou, whatever. Oh. Alles wordt uit de kast gehaald om jou gelukkig te maken. Ja, gooi.
6: Nummer 4.
2: Op nummer 4, wat zetten we op de kaart om een homo een hart onder de riem te steken? Paolo stuurt, buk maar, want we staan allemaal achter je.
5: Nummer 3.
3: Janne, of Janne, op 3. Wat zetten we op de kaart om een homo een hart onder de riem te steken? Je bent een topper, of bottom.
6: Nummer 2.
2: Op nummer 2, wat zetten we op de kaart om een homo een hart onder de riem te steken? Herman zegt, voor ons ben je altijd okay.
1: Mooi.
5: Nummer 1.
1: Wat zetten we op de kaart om een homo een hart onder de riem te steken? Mariette, dankjewel voor het meedenken. Je bent echt om door een kokringetje heen te halen.

0: Blue en Melle.
1: Dit is homo-muziek.
0: Ja, zeker.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

0: appje gekregen van Lars Geerts. Lars Geerts zegt: Hitlerjugend was net even een brugje te ver. Toen wij net nieuws hadden over die Forum voor Democratie School, toen heb ik dat gezegd en dat had niet gehoeven. Dus ik heb teruggestuurd naar Lars. Ik vond het goed dat je daar zo fel op was, Lars. Moet ik het recht zetten? En toen zei hij: nou, dat is aan jou. Het waren niet mijn woorden, dus not my call. Oh. Daarmee bedoelt hij: dat laat ik aan jou over. Maar ging dat één keer even. Yvette zit hier ook bij, dat is onze eindredacteur. Wat vind jij? Moet ik het terugnemen?
1: Ik denk. Door het nu even aan te kaarten, denk ik dat je dat al een beetje doet.
0: Oh nee, nou ja, dat weet ik niet. Misschien maak ik het er nog erger van. Maar, Bettina?
2: Ja, ik denk als iemand erdoor gekwetst is en dat benoemt...
0: Dan wel.
2: Misschien wel. Nee, maar dan raakt het blijkbaar iemand.
0: Oh, ja, precies.
2: Iets. Gijs?
3: Nou, ik zit even te kijken naar wat in de NPO-luister-app gebeurde... nadat je dat zei. André zei bijvoorbeeld: ik vind ze maar eng, die Forum voor Democratie scholen. Colin zegt: onvoorstelbaar dat zulke ASO's een school kunnen beginnen. Maar bijvoorbeeld Erik, die zegt: ben je wel helemaal goed bij je hoofd, Ruud? Met je Hitlerjugend. Dus Erik voelde zich wel vervelend aangesproken, denk ik. Dus misschien voor Erik?
0: Erik, sorry.
3: Maar meer klachten zijn er niet.
0: Oké. De rest van de duur aangepaste muziek.
2: Ik
0: vind het
2: erg zwaar dit.
0: Ja, ik hoop het erg zwaar dit. Even voor alle duidelijkheid van mensen die het hebben gemist. Er komt dus een Forum voor Democratie school. En daar kun je aansluiten.
4: E-reader aanrader.
0: Veel jongeren staan in deze periode aan het begin van hun tussenjaar. Maar waarom zou je alleen een tussenjaar nemen als tiener en niet als een volwassene? Carine Hoenderdos die gunnen zichzelf een tussenjaar en schreef erover in haar boek Een Jaar Vrij. Dat is vandaag onze e-reader aanrader. Carine, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Waarom is jouw boek Een Jaar Vrij een e-reader aanrader?
5: Nou, mijn boek is een e-reader aanrader omdat het je laat zien dat een tussenjaar voor volwassenen heel leuk, ja. Spannend, ontspannend, leerzaam, maar ook heel haalbaar is.
0: Maar ik heb toch een vraag?
5: Ja, natuurlijk.
0: Is een tussenjaar voor volwassenen niet gewoon een sabbatical?
5: Ja, ik weet niet. Ik vind een sabbatical eigenlijk een stom woord. En
0: zeker. Sabbatical klinkt zo'n stomme oom op zo'n stomme verjaardag.
2: Ja, tussenjaar is meer alsof je van de middelbare school komt en even lekker losgaat of zo.
5: Ja, dat was ook precies wat mijn dochter deed. En ik raakte zo jaloers dat ik dacht, dat wil ik ook.
0: Oh, ben jij jaloers? Zit dat in jou?
5: Nee, helemaal niet. Maar ik vond het gewoon zo leuk wat ze deed. En toen dacht ik, ja, dit wil ik eigenlijk ook wel.
0: Wat zijn de eigenschappen van een tussenjaar?
5: Nou, voor mij was het dat ik mezelf helemaal vrij plande een heel jaar, maar dat ik ook geen plannen maakte. Dus dat ik bewust dacht, nou, ik ga eens een keertje een jaar. Je leven gaat altijd zo snel met werken en het ritme waar je in zit. En wat gebeurt er nou als je helemaal vrij daarvan neemt? En ja, wat gebeurt er dan? Wat komt er dan op je pad? En dat was dus verrassend leuk.
0: Ja. Een van jouw adviezen in je boek is om één dag op en neer te gaan naar Parijs. Waarom?
5: Ja, dat was mijn eerste dag. Ik vond het wel leuk om de eerste dag van het tussenjaar leuk te beginnen. En als je zo'n treinreis maakt op een dag en je komt in Parijs aan, je hoeft niet naar een hotel, je kunt gewoon gaan beginnen met wandelen en 's avonds ga je weer terug naar huis. Dat is gewoon een hele grappige manier om je tussenjaar te beginnen.
0: Dat voelt een beetje als een affaire wat je nu zegt.
5: Als een wat?
0: Een affaire. Dat je gewoon, dat je gewoon stiekem weg bent. En dan je komt s'avonds zitten. Nee, niks
2: aan. Ja, maar je gaat gewoon met je handtas. Nee, maar zonder koffers en gedoe.
5: Checken. Precies, het is echt heel relaxed. Je begint vanaf het treinstation en je begint je dag. En s'avonds ga je weer terug naar huis.
0: Even, Carine. Het gaat jou echt om dat je echt vier seizoenen van rust en eenvoud ervaart, hè?
5: Ja, dat is uiteindelijk wat er gebeurd is in mijn boek. En ik was dus ook niet van plan om eerst een boek te schrijven, hoor. Want ik was gewoon vrij, tenslotte. Maar toen ik er zo op terugbleek, dacht ik, oh ja, dit waren echt vier verschillende seizoenen waarin ik vier verschillende dingen deed. Ja. In de zomer was ik bijvoorbeeld heel veel buiten en heel veel aan het bewegen. En in de winter wilde ik juist iets nieuws gaan leren. Er was elk seizoen...
0: Wat heb je geleerd?
5: Ik heb een cursus gedaan over psychologie.
0: Oh, ja, en ben je, heel leuk. Ben je een ander mens geworden door dat niet sabbatical jaar, want dat heet helemaal niet zo, want dat is een stom woord, tussenjaar?
5: Tussenjaar. Ja, ik ben echt een ander mens geworden. Dat had ik niet verwacht. Ja, echt? Ja.
0: Ja. En vindt jouw omgeving dat ook?
5: Ja, echt. Ja,
0: en kun je nog aarden?
5: Wat zeg je?
0: Kun je nog aarden dan thuis?
5: Ja, ik ben echt rustiger geworden. Ik heb minder ambitie. Ik kan mezelf heel goed vermaken. Ik werk blijvend minder. Ik geef blijvend minder geld uit, zodat ik minder kan werken. Het heeft echt wel heel veel effect gehad.
0: En wat voor soort personen zouden jouw boek moeten lezen, zodat ze er wat aan hebben?
5: Nou, de personen die sowieso nu denken, oh, dat zou ik ook wel willen. Dat sowieso. De personen die denken van, jeetje, mijn leven raced voorbij. En ik neem eigenlijk nooit eens de tijd om een pas op de plaats te maken. De personen die misschien nu denken, ja, lekker dan. Daar moet je heel veel geld voor hebben, want dat heb ik ook niet. Ik heb ervoor gespaard en ik heb ervoor gezorgd dat dit lukte.
0: Wat kost een jaar vrij?
5: Ja, dat is heel persoonlijk, want dat moet je uitrekenen.
0: Dus zomer, neem maar eens terug gaan naar rust en eenvoud.
5: Ja.
0: Wat kost het dan?
5: Ja, dat kan ik toch niet zeggen voor een persoon. Het zijn
0: maar
5: al
0: het is
5: je
0: gewoon een vraag hier van mij. En dat, dus ik wil de vraag gewoon gesteld hebben.
5: Ja, maar het zijn gewoon al je vaste lasten bij elkaar opgeteld. Plus wat extra's voor wat leuks. En als je daar een middagje op voor gaat zitten en je gaat dat uitrekenen. Sommige mensen kunnen hun huis nog gaan verhuren als ze echt heel veel weg willen. Ja. En andere mensen die hebben nog een leuke spaarpot of kunnen met hun werk iets regelen. Maar het is echt te doen. Ja. Het is echt te doen.
0: En ik stel deze vraag natuurlijk niet voor niks. Want ik zat even zelf te rekenen. Jij zat in de huur en... Dan betaal je dat en dan ga je weg. Ja. Maar dan heb je nog steeds de keuze om het niet sober te doen. Dus je moet eigenlijk uitrekenen, even afgezien je vaste lasten, dan moet je gaan uitrekenen, wat wil je gaan doen in het jaar? Dus toch, denk ik.
5: Ja, precies.
0: Maar
5: ik weet toch niet alles? Nee, ik wist nog niet alles wat ik ging doen.
0: Nee,
5: maar ik had wel een bepaald bedrag. Zo van, een extra, zeg maar, vakantiegeldachtig iets. En de dingen die ik heb gedaan, ik heb bijvoorbeeld geïnterrailed. Wat eigenlijk helemaal niet zo duur is. Dus,
0: alles in je uppie?
5: Ja. Oh. Nou, niet alles, maar dat interrailen bijvoorbeeld. Ja. Ja.
0: En vond je dat fijn alleen?
5: Ja, heel leuk. Ja, heel leuk om dat eens mee te maken. Okay. Ja.
0: En heb je meer vrienden gekregen? Of juist meer heb je lekker opruiming gehouden?
5: Nou, mijn vrienden vonden het allemaal wel interessant wat ik deed. Dus wat dat betreft misschien wel. En, maar ik heb ook heel goed geleerd om het fijn te hebben met mezelf.
0: Dat
5: in zo'n jaar. Ja.
0: Er zit hier iemand tegen mijn enorme ogen te kijken. Bettine, wat trekt het je aan?
2: Trekt mij enorm aan. Ik ben in Frankrijk geweest, alleen met de auto heen en weer. Ja. Dat is natuurlijk veel minder. Maar ik snap helemaal het aantrekkelijke hiervan. Maar ik vraag me ook af of er dan ook momenten zijn dat je denkt, nee, dit is toch niet zo'n goed idee. Of gewoon was het allemaal heerlijk?
5: Nee, zeker. Want bijvoorbeeld in de winter had ik echt een periode dat ik enorm onrustig werd. Juist van die leegte. En normaal gesproken wals je daar dan overheen. Dan ga je extra hard werken of zo. Maar nu liet ik dat toe. En daardoor ontdekte ik dat ik zin had om iets te leren. Dus je moet, je hebt af en toe ook wel periode. Het is niet alleen maar roze geur en maneschijn. Maar het is wel vooral leuk en ook heel leerzaam.
0: Het boek Een Jaar Vrij ligt nu in de boekhandels. Carine Hoenerdos, mag ik jou ontzettend bedanken.
5: Ja, graag gedaan.
0: En een fijne avond.

0: naar de WK. Zou ik deze nooit meer draaien. Dus bij deze.
1: Hij is de nummer 1 van de middag.
2: De nummer 1.

0: En vanochtend vond ik hem in mijn cd-stapeltje en ik dacht, die neem ik eerst mee. Kingie, hier zie je. Dit zijn allemaal pareltjes, want ik heb een soort van... dat heb ik altijd aan het einde van de vakantie, ruim ik zo'n kamer op. En voor de komende dag heb ik allemaal leuke platen. Morgen heb ik BFI en Why Not Jazz.
1: Leuk.
0: En nog meer van die parels.
1: Is dat het kamertje waar jij jouw boeken ook hebt liggen en jouw vinyl?
0: Ja. Is leuk, hè?
2: Dat zit je daar vaak in dat kamertje?
0: Nou, daar zit ik wel eens. Door de cd's heen ben ik een beetje een nerd dan. Of dan, ik ben altijd een nerd, maar dan ook. Dan speciaal, dan nog erger. En dat vind ik dan leuk. Ik heb al Set You Free van...
1: And Friends.
0: And Friends heb ik ook gevonden.
2: Oh,
0: leuk.
2: Oh, dus daar doe je inspiratie eigenlijk
0: Nou, dat niet. Ik zoek gewoon leuke platen uit. Alsof ik voor de radio werk.
2: Oh, wat leuk.
0: Vergeet je soms.
2: Ja, vergeet ik soms. Ja, oh, wat leuk dat je dat doet.
0: Oh, ja.
1: Het Radio 2 weerbericht. De rest van de dag zonder een enkele
0: bui. Hij heeft de kamer dan allemaal weerberichten.
1: Ja, zeker. En zo'n kaart. In de loop van de nacht bewolkt en regen. Morgenochtend ook flink wat regen. Daarna wordt het droger. Even kijken. Een beetje zon. 21 graden zie
0: je. Heb jij, als jij bij je welkomstmat thuis komt, welkom thuis. Doe je dan je Crocs ervoor of erna uit?
1: Nee, dan doe ik ze juist aan.
0: Oh, je doet Crocs binnen aan ook nog?
1: Ook, af en toe.
0: Wauw.
1: Ja, want dan kom ik aan.
0: Heb je twee paar Crocs? Eentje voor buiten en eentje voor binnen?
1: Nee, ik heb van die Spaanse slof ook.
2: Oh,
1: die is eigenlijk voor binnen.
0: Oh, geile geisie. Was dat maar een grap. Robert Friese, hoeveel heb je?
3: Nou, 204. We zijn toch nog boven de 200 uitgekomen. Ja, op een paar plaatsen staat het behoorlijk vast. Nog steeds een probleem op de A9, Amstelveen-Alkmaar. Rechte rijstrook is nog steeds dicht bij Akersloot. Vertraging een kwartier. Nu 50 minuten oponthoud op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Papendrecht na het ongeluk daar. 8 kilometer file staat. De weg is wel weer vrij. Aansluiten op de N214 vanuit Leerdam naar Papendrecht. 3 kwartier vertraging voor de aansluiting met de A15. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort ook een ongeluk bij de Thomassentunnel. Daar zijn 2 rijstroken dicht, 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En nog even naar het oosten van het land naar knooppunt Velperbroek. Dat ligt op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. 7 kilometer file daar vanaf het Gelre Dome. Duurt er een kwartier langer over.
0: Robert, dankjewel. Tot zo weer. Tijd voor het NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Lieselot Thomas. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Op de eerste dag van de handhavingen op de Merwedebrug zijn 34 boetes opgelegd. Sinds een maand mogen er geen vrachtwagens en touringcars over de verzwakte brug. Maar dat verbod werd elke dag door honderden bestuurders genegeerd. En daarom controleren er de hele week motoragenten op de brug. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met de inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij toonde begrip voor de boosheid van bewoners over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. En in Nijmegen en omstreken zijn fans van NEC al helemaal bezig met de wedstrijd van woensdag. Want dan speelt de club in de play-offs voor de Champions League tegen het Noorse Bodø/Glimt. Vanmiddag ging de fanshop open voor fans die graag een shirt wilden met een patch van Champions League erop. Het hoogst haalbare toernooi in het voetbal. En deze fan trok daarom toch weer zijn portemonnee.
5: Ik had me voorgenomen om geen shirts te halen dit seizoen. Want ik heb met het jubileumseizoen en de bekerfinale shirt er vorig jaar al 4 gekocht. Dus ik zou het eigenlijk niet doen. Maar als er dan sterren opkomen met de Champions League en de hymne die komt, ja, dan kun je het eigenlijk niet aan je voorbij laten gaan.
4: Woensdag is in Stadion de Goffert is die wedstrijd stijf uitverkocht met bijna 13.000 bezoekers.
0: Lieselot, dankjewel. En tot zo weer.
6: Klassieke muziek.

0: Daarom spelen we vandaag de Classic Quiz. Vandaag de klassieke muziek quiz.
1: En dan heb jij een opname gemaakt daar binnen.
0: Ja, ik heb daar een opname gemaakt met mijn iPhone. Dus het is niet de allerbeste opname, maar prima. Als je het weet, 0800-1122.

Tijdens mijn vakantie ben ik naar het Concertgebouw in Amsterdam gegaan om verkoeling te zoeken. Nou scheelt het, ik woon daar 853 meter vandaan, heb ik op mijn stappenteller gezien. Daar heb ik weer mogen en kunnen genieten van een prachtig stuk muziek. Ik heb er niet voor betaald, dat ik hem binnen geglipt.

0: Oh, jammer. Ik heb het net niet. Ik ga je ook meezingen op een gegeven moment, maar dat heb ik niet opgenomen.
1: Dus. Oh?
0: Dat was ik al weg. Dus had ik de opname al gestopt. Dus. Mensen vonden het ook heel leuk trouwens.
1: Echt waar? Zaten ze te genieten ook?
2: Oké. Okay.
0: Ja,
2: mooi
0: niet dat
2: dit,
0: ik mee ging meezingen, toen moest ik eruit, maar.
1: Oh,
0: hallo met Ruud. Hallo met Ruud.
3: Hallo,
0: met wie, sorry?
3: Sabrina.
0: Ik hoor je nog steeds niet.
3: Sabrina.
0: Sabrina, heb je enig idee?
3: Wonderwall.
0: Van?
3: Oasis.
0: Oasis.

0: dansende wild in de middag fluitje om je vakantiegenoten mee wakker te fluiten. Een Ruud du Soleil bumpersticker om op je auto te plakken. Als je ook de Ruud du Soleil opgaat bijvoorbeeld. Een heerlijk vakantieboek om op je lichtbedje mee in slaap te vallen. En een de wild in de middag flyer om voor je raam te zetten voordat je op vakantie gaat.
1: Nou, wat in?
2: Sorry?
1: Wat eerlijk.
2: Ja, lekker erger. Sabrina, dankjewel en een fijne avond nog.
3: Er is maar één.
2: Ruud de Wild. Zometeen uitslaande brand in het kluisje van Jan Willem en Jeroen.

0: de film. Michael Zambello en Maniac. We hadden eerder een plaat van... Uit welke film was het? Welke plaat was dat toen?
1: Die uit Beverly Hills Cop, dat was The Heat Is On, Glenn Frey.
0: Ja. Deze haal ik altijd een beetje door elkaar. Deze, goed, de Michael Cimbello uit 1983, Maniac. Deze kwam ook uit de film.
2: Flashdance.
1: Goed zeg, Bettina.
2: De zingende lasser.
0: Maar dat vind ik niet zo gek dat jij dat weet, want jij bent een danser.
2: Ja, en er is een musical van gemaakt.
0: Oh ja, natuurlijk. Heb je er ook in gespeeld?
2: Nee, Jim wel.
0: Jim?
2: Ja, doet alles. Jim! Dat is mijn man trouwens, ik, want ik doe nu net alsof iedereen dat weet, die luistert.
0: Je bak hem, dames en heren.
2: Je bak hem is mijn man. Name dropping.
1: Ben je daarmee aan het flexen?
0: Nee, ze is al 100 jaar met Jim. Niet je, gewoon Jim. Jim, Jim, Jim, Jim bakken.
3: Puben! Problematiek!
4: Maar ik luister gewoon niet klaar.
5: Maar ik voelde me best wel een beetje redelijk voor kankerlul staan.
4: Ja, ik loop toch weg! Wie ben jij?
3: Puberproblematiek. Saskia Smit.
0: In regio Noord zijn de scholen vandaag weer open. Tenminste, de scholen zijn niet zozeer alleen open. Ze zijn ook een beetje begonnen. Heel veel scholen die zijn wel begonnen. Maar de leerlingen die hoeven pas woensdag of donderdag te komen. Maar goed, pubers zijn ze eigenlijk klaar voor het nieuwe schooljaar. Tijd om dat te vragen. Even tegen onze puber-expert Saskia Smit aan te houden. Saskia, goedemiddag.
6: Hey, goedemiddag, hallo.
0: Jij heet Saskia Smit met TH op het einde. En we hadden vanmiddag een redactie onder onsje. Toen zei Gijs, ja, het is Saskia Smit. Toen zei ik, gek, het is gewoon Saskia Smit.
6: Het is zelfs in Nederlands uitgesproken, ja.
0: Smit. Ja.
1: Maar wat doet die H dan? Die doet dus eigenlijk niks.
6: Ja, die is meekomen wandelen lang geleden. Dus ik weet niet zo goed. Ik heb het niet terug kunnen vinden.
0: Maar Gijs blijft erbij dat het Saskia Smit is.
6: Alleen Gijs mag me dan zo noemen.
0: Oké, maar als je naar de winkel gaat, Gijs, en je moet die appels halen, zeg je dan ook Granny Smit?
1: Granny Smit, appels.
2: Oh, ja, je hele granny zeg je ook al Granny.
0: Ja, Granny Smit. Goed. Hoe krijgen we onze kinderen weer helemaal zeg maar, in de schoolmodus?
6: Ja, ik denk dat je die eerste week niet al te spastisch moet doen. Het een beetje als een warming-up moet gaan zien en niet als een sprint. En je verwachtingen een beetje bijstellen. Het gaat natuurlijk allemaal niet in één dag, komt dat helemaal goed met het schoolritme. Maar ik zou gewoon een klein beetje het nieuwe ritme aanhouden. Stuur ze daar waar het kan een beetje op tijd naar bed. En zorg vooral voor een knaller van een ontbijt. Want daar zijn ze blij mee. Dus ja, 's morgens kan je het lekker de tafel dekken.
0: Wat dan?
6: Croissantjes. Ja, croissantjes van mijn part. Een croissantje met een ijsje erin, want dat is nu helemaal hip.
0: Ja,
6: en dan
0: maar
6: gaan ze
0: wat,
6: lekker goed gevuld
0: wacht
6: met
0: even. Zegt de vrouw, want ik de weekend nog maar een paar keer aan jou gedacht. Zegt de vrouw die vorige week nog in dit radioprogramma zei, ja, een borrel drinken met mijn kinderen zou ik nooit doen.
6: Nee,
0: en nu zeg je wel
6: ga ik
0: iets...
6: niet in de ochtend doen, hè? Ik ga geen borrel met ze drinken.
0: Nee, maar je gaat sowieso nooit drinken met je kinderen, heb je gezegd.
6: Nee.
0: Maar dat vind ik dit soort... Maar dit zou gif zo'n magnum in een croissant.
6: Ja, ik zou zeggen, alles om die kinderen een lekker een beetje 's morgens wakker te krijgen.
0: Je moet dus beter een Granny Smit geven.
2: Maar is dat alleen aan het begin van het schooljaar? Of zeg je, doe elke ochtend maar gewoon zo'n
6: croissant? Nee, schooljaar. Ze gaan natuurlijk, ze hebben 6 weken, 8 weken, soms wel 10 weken lang in een totaal ander ritme gezeten. Laat naar bed, laat opstaan. Je krijgt het gewoon niet in een paar dagen terug. Maar je krijgt ze ook niet een week van tevoren, terwijl ze nog helemaal dat vakantiegevoel hebben, krijg je ze ook niet eerder in bed. Dus je moet die eerste week eigenlijk een beetje als een soort warming-up zien. Dus,
0: Oké.
6: Ja.
0: Merk je dat als docent op een mbo-school dat leerlingen echt op gang geholpen moeten worden? Ja,
6: het is echt een opstartweek. Die eerste week, ze zijn er gewoon met hun hoofd niet bij. En dat is niet eens omdat ze niet willen, maar dat ritme is gewoon weg.
0: Maar je hebt dus zoveel begrip altijd.
6: Ja, mijn ritme is ook een beetje weg, moet ik eerlijk zeggen, na 8 weken hoor. Nul structuur, geen verplichtingen, geen deadlines. Dus die eerste week ben ik altijd super relaxed. Ik ben vooral heel veel met ze aan het praten. Hoe was je zomer? Wat heb je gedaan? Hoe gaan we dit jaar met elkaar doen? Dus ik ben een hele relaxed docent in het begin van het jaar.
2: Maar ik vraag me af, ik ben dan helemaal bezig nu met al een soort plan, een soort verwachting te creëren van ja, dit jaar gaan we het helemaal zo doen, hè jongens. Maar is dat juist goed? Of denk je, nee, doe maar gewoon relax, dat werkt beter.
6: Ik denk dat laatste. En voor kinderen is, en zeker als we wat jonger zijn, is dit jaar is super groot. Ze hebben geen idee wat dit jaar. Dus je kan wel verwachtingen hebben, maar iets kleiner. Van deze week gaan we het zo doen.
0: Dit
6: deze
0: dag.
6: Eerste maand gaan we het zo doen. In plaats van een jaar zegt ze niet zo heel erg veel.
0: Nee.
6: Maar relax zijn is gewoon het allerbeste, ja.
0: Zeg, ander nieuws vandaag, Saskia. Ja. Het aantal bijlesbedrijven is in 10 jaar lang in 10 jaar verdubbeld. Is die explosie aan bijlesbedrijven wel goed? Zegt dat iets over ons onderwijs?
6: Het is eigenlijk niet zo heel erg goed. Want ouders geven met name door de prestatiedruk op kinderen steeds meer geld aan extra les. Een kwart van de kinderen in het regulier onderwijs die volgt bijles. Maar dat is eigenlijk alleen het kwart van de ouders die het kan betalen. Want een uur bijles kost al snel 50, 80 euro per uur. Dus een heleboel ouders kunnen het ook niet betalen. Dus je krijgt een enorme tweedeling. Dus in een klas waarvan de ene ouder kan het wel betalen en de andere ouders niet. Dus bijles is in die zin geen oplossing. En de oplossing zit denk ik in het lerarentekort aanpakken. Want als er meer docenten zijn en er zijn minder kinderen in de klasse, dan is er ook meer zicht op wie wat extra ondersteuning nodig heeft.
0: Waarom staan leraren minder voor de klas? Wat is er aan de hand? Is het de druk te groot?
6: Ja, of het...
0: Kinderen zijn kut.
6: Misschien de druk te groot. Of het je hebt allerlei zijinstromen dat je ook docent kan worden. Maar je gaat niet zomaar voor de klas staan. Dus je moet wel een diploma ervoor hebben. Dus dat houdt sommige mensen ook wel tegen. Misschien is het een verkeerd idee. Er is ook een idee dat je als docent heel weinig verdient. Maar dat is helemaal niet zo. Het onderwijs verdient eigenlijk best wel goed.
0: En een beetje drugshandel erbij toch op school? Kan ook.
6: Zeg je?
0: Een beetje drugshandel op school erbij.
6: Ja, dat kun je zeker doen. Nou, zeker op een middelbare school, jongen, verdien je hartstikke goed.
1: Maar Saskia Smith, wat zeg jij tegen luistervrienden zoals Mariette, nu in de NPO luister hebt, die zegt, ik krijg hier een beetje jeuk van. Schop onder de kont moeten ze hebben.
0: Wat is dat dan weer voor vooroorlogse methodiek?
6: Het gaat niet helpen in die eerste week. Pubers hebben zeker hier en daar een schop onder de kont nodig. Maar in de eerste week kun je een schoppen wat je wil. Maar ze worden niet ineens heel actief, heel wakker, zitten meteen in een ritme. Dus die eerste week zou ik het gewoon, net wat Bettina net zei, doe gewoon maar een beetje relaxed.
0: Oh, mooi. Ik vind het mooi. En dan volgende week gewoon vol aan de slag.
6: En volgende week gaan we gewoon schoppen.
0: Ja, precies. Saskia Smith van Het is hier geen hotel.nl. Mag je ontzettend bedanken.
6: Ja, tot ziens.
0: En sterkte ermee.

0: En de Swedish Escape ook nog Cameron Whitcomb en Kingdom of Fears. Zometeen hebben wij Emily de Wild. Maar Emily de Wild is nog niet in de studio. Want zij doet nog andere dingen.
1: Is ze er nog niet? Dat is voor het eerst.
0: Als ze net eens even weglopen. Dus,
2: kan dat ze gewoon even moest bellen nog? Of even naar het toilet? Dat kan allemaal,
0: of
2: jongens.
0: Of barven in de gang.
2: Barven in de gang. Ja. Dat hoort.
1: Ja. Waar zou ze zijn?
0: Ik weet niet of het even netjes, want er zitten mensen nu te eten. Die willen dan het woord kotsen niet horen.
2: Moeten wij hem dan zo doortrekken nog 2 uur lang?
0: Emily, als jij vroeg ook naar de V&D willen gaan. Dus stel gewoon een vraag. Ze geeft geen antwoord, maar heb ik toch de vraag gesteld. Leuk. Ik wilde vragen vandaag. Dus,
2: wat wilde je vragen, Ruud? Ik ben wel benieuwd.
0: Nou, of zij vroeg ook naar de V&D schoolcampus ging. Om daar kafpapier te halen en okay, tof agenda's.
1: Leuke vraag van jou. Ja. Misschien dat we antwoord krijgen.
0: Ja. Wat is daarop je antwoord?
3: Ja, ik wil. Nee, wat zei je? Wat? Oh.
0: Dat is wel leuk als hij je antwoord op geeft. Wat? Of jij goed was in boekenkaften en of je naar een schoolcampus
3: heel slecht.
0: Ging.
3: Ik
0: ging je naar de schoolcampus?
3: Ja.
0: Ja?
3: In de V&D. Had ik al kriebels in mijn buik in augustus dat ik dan weer nieuwe kafpapier. Mocht ik een nieuwe agenda met de breakout?
2: Ja.
3: Van een breakout.
0: Breakout, ja.
3: Heel spannend altijd.
2: Stonden daar ook naakte mensen in die agenda? Oh.
3: Helaas niet.
2: In het blad wel.
0: Wat vraag je daar nou weer om?
2: Ja, daar stonden altijd van die mensen in TL-licht naakt. En die praten dan over hun lichaam.
3: Mijn eindredacteur Leonie maakte die. En ik ga jullie wat vertellen. Die naakte mensen in de breakout was een castingbureau in Polen.
2: Huh?
3: En dat waren allemaal Poolse mensen. Die helemaal geen idee wisten waar het voor was.
2: En
3: die
2: dan stond erbij Janneke.
3: Janneke,
2: 16 jaar.
0: En die oplichter is dus nu jouw baas.
3: Dat is mijn eindredacteur, ja.
2: Wauw.
3: Ja.
2: Ja.
0: Maar God verandert mensen. Dat is
2: maar
0: hey,
2: dit,
0: dat
2: zijn is wel waar. Echt, dit is wel een te gek weetje, vind
3: goed,
2: ik.
3: Goed, hè?
2: Ja, dit is heel leuk.
3: Lies, all lies.
0: Zeg, de tijd is op, maar heel snel. Wat ga je doen zometeen?
3: Zometeen hebben we in Liever Live deze.
0: Slimestone.
3: Ja, Woodstock. En we gaan het hebben over dijken.
0: Dijken?
3: Dijken.
0: Die kunnen doorbreken? Of,
3: Nee, niet per se. Al andere hoek moet je het zoeken. We kunnen de dijken veel beter inzetten, blijkt uit onderzoek.
0: Oh, ja. Oké.
3: Okay.
0: En dan de eerste. Zijn we allemaal scherp?
3: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Het hart en ziel, de truckende keks.
2: Ja,
3: zo goed. Dat is wel goed.
0: Heel goed. Gijs, die is voor jou. Mag jij? Doe maar lekker bij je crocs.
1: Zo, dat is een hartstikke leuk plaatje.
2: En je Spaanse sloffen.
0: Ja, op je skottelbraai, in je voortent. Tot morgen.
4: Dit is NPO Radio 2.
0: Veel plezier met Emily.

0: Libri
1: Vuurwerken.nl.
2: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
3: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
9: Het is 6 uur, zometeen krijg je heel goed advies van truckener Kex. Maar eerst het NOS Journaal, krijg je van Lieselot Thomassen. Goedenavond, Lieselot.
10: Goedenavond. De politie heeft een vrouw van 34 uit Nistelrode aangehouden die betrokken was bij het dodelijke ongeluk op de A59 afgelopen vrijdag. In de staart van een file die werd veroorzaakt door protesterende boeren op tractors was een kopstaartbotsing waarbij 2 doden vielen en 6 mensen gewond raakten. De vrouw die is aangehouden is de bestuurder van een auto. Ze is na verhoor vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Hulporganisaties moeten steeds vaker gezinnen helpen bij het kopen van een schoollaptop, blijkt uit onderzoek van het Armoedefonds. Een laptop is geen luxe meer, maar pure noodzaak, stelt het fonds.
11: We zien op scholen dat soms schoolboeken niet eens meer nodig zijn, maar dat je alles op een laptop doet. En ja, officieel is dat een vrijwillig schoolproduct. Maar als je dat niet kunt betalen en je hebt het toch elke dag nodig om goed mee te kunnen doen op school, ja, dan kun jij dus niet meedoen en dan begin je met 3-0 achterstand aan die schooldag.
10: Het Armoedefonds wil daarom dat de politiek gratis laptops voor scholieren regelt. Maar dat ziet onderwijsstaatssecretaris Tielen niet zitten.
12: Voorlopig komt hij er niet, is gewoon heel erg duur. En gelukkig zijn er voor heel veel ouders goede regelingen om wel die tegemoetkoming te krijgen.
10: Tielen wil liever investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Er zal zeker 3500 hectare bos moeten worden aangeplant om de CO2 te compenseren die tot nu toe is vrijgekomen bij de brand in de Hoge Venen in de Belgische Ardennen. Die brand die woedt al 4 dagen en is nog altijd niet onder controle. En het is de zomerhit van het jaar, de zon zien zakken in de zee. In de Lier in het Westland is een nieuwe variant ontstaan tijdens een bedrijfsuitje van het bedrijf van Jolenta. Ze voeren over het riviertje De Lee. En je voelt hem al aankomen. Er schoot haar daar een nieuwe versie te binnen.
13: En toen zong ik volgens mij spontaan De zon zien zakken in De Lee. Toen we precies over De Lee vaarden.
14: De zon zien zakken in De Lee.
13: En toen hadden we bedacht om daar een single van te maken. Dus dat zijn we nu aan het opnemen.
10: De single komt op Spotify. De opbrengst gaat naar het goede doel, een stichting voor ALS-patiënten. Het weer vanavond bewolkt en enkele buien en een flartje zon. In de loop van de nacht de regen. En morgenochtend regent het dan vooral flink in het midden van het land. Morgenmiddag wordt het droger. Is er ook weer wat zon bij 21 graden.
9: Dankjewel. Van de files bij de ANWB is Robert Vries. Hi Robert.
0: Hi Emily. 80 kilometer file staat er nog in het land. Maar heel erg verkruimeld. Wordt dus echt veel vertraging heb je op de meeste plaatsen niet. 10 minuutjes op de A9. Amstelveen-Alkmaar. Bij Akersloot is de rechte rijstrook nog dicht. Op de A15 Rotterdam-Gorkum was de rijbaan zelfs helemaal dicht. Maar die is al lang weer vrijgegeven bij Alblasserdam. Nog 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En verderop op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij de Thomassentunnel een ongeluk. Ook daar is de weg weer vrij, maar nog 5 kilometer file en 20 minuten vertraging.
9: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Ster.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
15: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
1: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
16: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
17: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Kom bij de verfzaak. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.

0: jouw gratis thuisadvies.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
5: Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: ben hem kwijt.
1: Echt Hema?
2: NPO Radio 2.
0: Dat is de stem van Hema. Lieve vrienden, aan de andere kant van de straalpaal. Goedenavond, Emily hier. Hoe is het? Gaat het goed? Misschien trek je op dit moment de kurk van de fles op camping De Tevreden Bever in de Drentse Hooglanden. Laat het smaken. Maar als je in het noorden des lands woont, is jouw vakantiemodus misschien al lang weer vakkundig uitgeschakeld. Want de eerste schooldag zit er gewoon weer op. En de bouwvak is ook alweer voorbij, heb ik me laten vertellen. Dus ik zou zeggen, vakantie of niet, hier zit je sowieso goed. We hebben heel veel fijne live muziek, onder andere de geweldige Sly en de Family Stone heb ik voor je vanaf Woodstock, maar ook eentje die jij graag wil horen in de live versie. Sta ik helemaal open voor, moet je me even appen met de NPO Luister app. Zometeen, als je meer wil weten over hoe we onze dijken beter kunnen inzetten in Nederland, daar krijg je alles over te horen, dus blijf lekker hier.
2: NPO Radio 2.
3: Er is maar één.
2: NPO Radio 2.

0: Ik kijk je in je mooie ogen. Wat ik zag, kon ik niet geloven. Mijn hart staat in vuur en vlam.
1: Maar heeft het ook een bepaalde betekenis, of...
2: Ik ben gewoon even wat aan het opschrijven.

En Little Lies hier op NPO Radio 2 bij het Oorbel ook wat. Goedenavond nog steeds. Henry die laat weten via de NPO Luister-app. Sorry Emily, regio Midden is nog een week bouwvak. Ik sta genoteerd op dit moment. Soms kan het lekker zijn om even gewoon te reizen. Gewoon alleen. Zonder dat je per se een eindbestemming hebt. Met je verstand op nul. Hè, zodat je gewoon even alleen kan zijn met je gedachten. Mocht je dit herkennen of een keer gewoon willen proberen, dan heb ik een goede plaat voor je. Namelijk Pain van The War on Drugs is ook een perfect nummer voor op je roadtrip playlist. Stel je voor je gaat nog of je komt misschien terug nu naar Nederland. Dat is een fijne plaat. Dus ik dacht ik draai hem voor je. The War on Drugs is en Pain hier in het Oorbel ook.

Level 42, Running in the Family. En daarvoor hadden we de War on Drugs en Pain. Laura die appt, hi Emily, ik ben net terug van vakantie. Het is hier gelukkig niet zo bloedheet meer. Het klinkt gek, maar het voelt als een opluchting. Ik heb wel zin in Cold Heart, wil je die voor me draaien? Van Elton John, samen met Dua Lipa. Ja, heel leuk. Doek voor je, Laura, en welkom terug.

0: die de prinsessen Amalia en haar zus Alexia wilde doden bij een aanslag, zoals eerder gedacht. De verdachte zei dat hij in een psychose zat en dat hij ervan overtuigd was dat hij een relatie had met Amalia. Na de zware explosie in Zaandam van vannacht zijn 3 woningen in een appartementencomplex voorlopig onbewoonbaar. Bij de explosie werd de achtergevel van een appartement eruit geblazen. 2 minderjarigen zijn opgepakt omdat ze mogelijk iets te maken hebben met de explosie. Rusland heeft 10 geheime bases voor drones gebouwd. Daar zijn journalisten van de Britse krant The Telegraph achtergekomen. Ze staan aan de grens met Oekraïne en Belarus. Op die plekken kan Rusland drones lanceren met bijvoorbeeld explosieven eraan. En in Wales is zangeres Bonnie Tyler begraven, die begin vorige maand overleed. Zaterdag was er al een afscheid in de plaats waar ze woonde. Deze vrouw ziet haar als een inspiratiebron voor iedereen.
1: Bonnie was an inspiration to so many people, and to see this is just like such a lovely community for everyone to come together.
2: As far as I was concerned, she was queen of pop. Got all her albums at home. Never miss nothing.
0: Vanmiddag was er een kerkdienst en daarna was de begrafenis in besloten kring. Het weer vanavond bewolkt, een enkele bui en nog een flartje zon. In de loop van de nacht regen en morgenochtend regent het dan vooral flink in het midden van het land. Morgenmiddag droger en wat zon bij zo'n 21 graden.
3: Dankjewel en geen files. Jee. Dijken zijn niet alleen maar geschikt om je voeten droog te houden. Ze kunnen ook uitstekend dienst doen als bijenlokker, hoor je zo meteen.
4: We now return to Michael McDonald during allergy season.

0: Nieuwe muziek van Editors is leuk. The Rush heet het. Ja, de dijken werden natuurlijk ooit bedacht om ons te beschermen tegen het water. Maar wat blijkt, wij kunnen de dijken niet alleen maar gebruiken om onszelf, maar ook de bijen te beschermen. Ecoloog Constant Swinkels van de Radboud Universiteit die heeft ontdekt dat als we meer bloemen laten groeien op dijken, er veel meer bijen volgen. Ja, het klinkt ontzettend logisch eigenlijk. Constant, goeie avond.
1: Goedenavond, hoi.
0: Ja, jij deed onderzoek naar bijen op dijken en daar ben je nu op gepromoveerd. Aanstaande woensdag promoveer je daarop?
1: Ja, aanstaande woensdag inderdaad. Ja. Even voorzichtig zijn.
0: Ja. Bijna oké. Okay. Fingers crossed. Hè. Ik zou even afkloppen snel. Maar wanneer dacht je, ik ga daar onderzoek naar doen?
1: Ja, eigenlijk in mijn studie, tijdens mijn laatste stage, toen kwam ik in aanraking met die dijken. Ik vond het zulke mooie systemen. Heel veel bloemen, ik woon in Nijmegen, heel veel bloemen hier op die dijken. Ik dacht, ja, dat moet dan toch ook heel goed zijn voor insecten. En dat zijn we toen gaan onderzoeken.
0: Oké, want wat maakt een dijk zo'n ideale plek voor bijen en voor hommels, denk ik ook, vlinders misschien?
1: Ja, dus bestuivers inderdaad heb ik in brede zin naar gekeken. Dat zijn ja, bijen, hommels, vlinders, maar ook zweefvliegen en zo. En zo'n dijk, ja, die kan heel bloemrijk zijn. Nou ja, ze hebben natuurlijk bloemen nodig als voedsel. Maar wat ook bijzonder is aan zo'n dijk is dat het, het is een helling. En het Nederlandse landschap is eigenlijk altijd heel plat. En juist zo'n helling, die kan lekker warm worden. Zeker als hij naar het zuiden toe kijkt, zeg maar. En dat vinden al die insecten wel leuk.
0: Oh, oké. Okay. En dus dan kijk je op een andere manier naar die dijk eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Ja, dan probeer je echt, dat is natuurlijk wat ik als ecoloog een beetje probeer te doen, is niet alleen als mens naar die dijk te kijken, maar ook te denken, wat zou dit nou interessant maken voor een insect?
0: Ja, en is het goed voor de dijk als er bloemen opgroeien? Of heeft het meer baat bij gras? Ja, of juist wel?
1: Ja, nou, dat is dus interessant. En juist bij droogte, nou, daar hebben we de laatste tijd natuurlijk genoeg van gezien, zien we dat eigenlijk onze bloemen, onze kruiden, veel beter in staat zijn om met hun diepe wortels toch nog water op te nemen dan grassen.
0: Oh.
1: En ook op dijken zien we dus dat juist in met zo'n droge zomer die kruiden dus heel, heel erg groen blijven en misschien wel heel veel stabiliteit toevoegen aan die dijken.
0: Oh, wat gek zeg. En hoeveel vierkante meter in Nederland heb je dan? Heb je enig idee?
1: Ja, je hebt in Nederland hebben we meer dan 17.000 kilometers aan dijken. Nou, gemiddelde dijk zal 30 meter breed zijn. Ik ga de rekensom hier niet doen, maar veel.
0: Veel? Oh, wat te gek. Dus er is inderdaad wat te winnen. En hoe kun je dat onderzoek om gaan zetten naar de praktijk?
1: Ja, nou wat heel leuk is in dit onderzoek is dat we zien dat eigenlijk met het terugkomen van de eerste bloemensoorten, dus als er tot 7 soorten, 8 soorten bloemen gingen groeien op een dijk bijvoorbeeld, dat al meer dan 50% van de aantallen bijen en soorten bijen terug konden komen op die dijken.
0: Zo. Dat is wel aanzienlijk dus.
1: Ja, behoorlijk. Dus met relatief weinig moeite, als we zorgen dat bloemen weer een beetje een plek kunnen krijgen op die dijk, door bijvoorbeeld niet meer alles af te maaien voordat die bloemen zaadjes hebben kunnen produceren, kunnen we al heel erg veel goed doen voor onze bestuivers.
0: Ja, maar ik zie wel, als ik denk aan een Nederlands beeld, dan zie ik wel schapen over de dijk lekker grazen. Dat kan dan niet meer, denk ik, want die eten dan die bloemen op.
1: Nou ja, er zit natuurlijk een klein probleempje. Ik vind die schapen ook hartstikke leuk op de dijk zelf.
0: Ja.
1: En het kan natuurlijk wel zo zijn, soms op sommige plekken kan begrazing op een dijk wel ook goede dingen doen voor insecten. Met name omdat ze de bodem een beetje opentrappen. En dat vinden insecten ook leuk. Maar we hebben ook zeker plekken nodig waar die bloemen mooi terug kunnen komen.
0: Ja, een beetje 50-50. En oké, ga je nu je onderzoek ergens aanbieden?
1: Nou, ik ga allereerst het verdedigen voor mijn commissie komende woensdag.
0: Ja.
1: Maar daarnaast hoop ik ook zeker samen met waterschappen te gaan kijken van, hey, wat kunnen we nu met dit onderzoek in de hand gaan doen op onze dijken. En daar zijn ze gelukkig ook al heel erg mee bezig, die waterschappen, hoor.
0: Dat is wel goed nieuws allemaal. Nou, het is goed dat je dit onderzoek hebt gedaan, volgens mij. Ik denk dat het iedereen heeft er weer, baat bij, natuurlijk. En vooral erbij, baat bij. Dankjewel. Wel, Constant Swinkels van Radboud Universiteit in Nijmegen. En met Nijmegen heel veel succes aanstaande woensdag. En we gaan er gemakshalve vanuit dat je wel promoveert. En dan zien we je kleurrijke dijken op een gegeven moment wel tegemoet.
1: Heel veel dank.
0: Doei.
1: Fijne avond.

Jij bent nu natuurlijk aan het bijkomen van je Indische rijsttafel, dat snap ik. Kun je vast een rustigere plaat bij gebruiken? Ik kreeg vorige week een verzoekje van Joris. Die zei, Emily, draai eens iets van Alanis Morissette. En dan met name That I Would Be Good in de Unplugged versie. Heel leuk zou zijn voor de After Dinner hit. En dat vind ik helemaal gelijk. Dankjewel, Joris.

0: Sanne, wat is het voor fluit?
1: Ja, ik dacht een altfluit, maar het lijkt me toch een beetje een dwarsfluit.
0: Een dwarsfluit?
1: Ja.
0: Ze kan het wel.
1: Ook uit te beelden.
0: Uit te beelden. Je bent er weer, hey.
1: Ja, hi.
0: Hallo, leuk dat je er bent.
1: Ja, fijn ook om er weer te zijn. En toch was het een beetje gek om na een lange vakantie weer aan het
0: terug te zijn.
1: Gaan.
0: Ja. Ja, ja.
1: Dit was hem dan?
0: Dit was hem, ja. Je was op Corsica, daar was het pak een beet 500.000 graden.
1: Ja, ja, echt tering heet. Zoals
0: echt tering
1: wij
0: heet.
1: Het chic noemden.
0: Ja, ja. Ja. Ja,
1: scorching heat.
0: Scorching heat.
1: Ja.
0: Wij doen zo meteen, vind je ook leuk, lekker liever live. Dus aan jou de vraag, jij die nu luistert. Welke plaat wil je graag in de live versie horen? App me maar, dan hoor je hem zo.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
5: Woehoe!
4: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Creon kozijnen.
11: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
12: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
11: Die flitsers met Tom bij TomTom.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
15: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
17: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
19: Mama.
18: Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Dit is NPO Radio 2.
7: 7:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend. Bronnen rond de Britse regering zeggen dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt. Mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool die is gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
3: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
7: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer. Vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Christian. Bonenbakker, wij gaan lekker door met het oor. Zometeen Liever Live en Dirty Cash komt er ook aan. Tot zo. Ster.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
19: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
20: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
21: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
22: Ja, stop. Dit stuk.
23: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Mahler.
24: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
25: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
26: Leren mediteren. Zen.nl.
25: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
27: Leren mediteren. Zen.nl.
28: Het oor.

0: zou zeggen dat cash altijd wat dirty is, toch?
1: Nou, geld stinkt niet.
0: Nee, maar ik bedoel, vaak zit er wel coke aan of zo. Resten coke of weet ik veel. Poep, bacteriën.
1: Ja.
0: Ja. Het is wel leuk als je het hebt.
1: Poep. Geld.
2: NPO Radio 2.
0: Hits.
3: Het oor wil ook wat.
0: Joey die zegt, hi Emma Lord. Ik heb zo vaak Emma Lord. Dat is een autocorrect, denk ik.
1: Ja.
0: Of het is een subliminal message. Dat ik naar Emma Lord
1: moet.
0: Dat ik toch naar Emma Lord moet. Hebben die een burgemeester?
1: Nou, weet ik niet. Ja, die hebben een burgemeester. Maar je zou misschien wel een leuke ondertitel kunnen zijn van Emma Lord.
0: Ja.
1: Er gaat niks boven. Nee, ik weet het echt niet.
0: Er is maar één echt wild. Dat is Emma Lord. Kun je van alles ermee doen. Emma Lord, bel me. Hey, ik stel me zo voor dat je nu je bakje hopjesvla leeglepelt. Misschien heb je wel zin in een bepaalde liveplaat daarbij. Kan wel.
1: Lekker bij de hopjesvla.
0: Bij de hopjesvla. Ja. Bestaat hopjesvla nog?
1: Zeker.
0: Is dat een... Ja,
1: ja, is een ding. Ja, dat, en lekker ook, hè?
0: Ja.
1: Alleen als je verkopen het in hele kleine pakjes. Het is zo op. Halve litertjes.
0: Gewoon hop. En dan, okay, sorry.
1: Het zit er zo in.
0: Ik was vrijdag ergens lunchen. Daar stond een hele schaal in dat restaurant met hopjes. Dacht ik, ze bestaan dus wel nog.
1: Oh, want ik dacht dat die fabriek failliet was. Of
0: misschien zijn ze gewoon heel erg over de datum. En aan elkaar gekleefd.
1: Gebeurt er, heb je er een gehad?
0: Nee, ik ben niet van de hopjes. Mijn vader wel. Dus altijd als ik hopjes zie, denk aan mijn vader.
1: Ja.
0: Maar ik heb er niet... Ik heb er niet één meegenomen.
1: Wat onaardig.
0: Nou ja, ik denk meer van, het was warm. En ik denk, die gaat dan in een broekzak.
1: En die vergeet je.
0: Ja, en over 5 weken zit hij in de was. En dan...
1: Koffiebonbon heet het. Is
0: koffiebonbon? Oh ja?
1: Zo noemen ze dat. Hmm. Ja.
0: Goed, zometeen dus liever live. Welke plaat hoor jij liever in de live versie? Dat wil ik heel graag van je horen. Misschien wel een lekker liedje over, weet ik veel. Iets over het weer, kan ook. We zijn heel blij natuurlijk dat het eindelijk regent.
1: Nou, wolken willen we.
0: Wolken, we willen wolken. Maar ik

0: Soms krijgt muziek pas vleugels op het podium. Wat hoor je liever live?
1: Ik heb dus eindelijk de documentaire over Sly Stone gezien. Sly Stone van Sly en de Family Stone. Is gemaakt door Questlove, die documentaire. Questlove is de drummer van The Roots. En die staat dus op Disney, die docu. En Sly Stone die was natuurlijk heel invloedrijk voor zwarte muzikanten. En een van de eerste mensen die ook een band had met zowel witte als zwarte muzikanten. In de roerige jaren 60 is dit allemaal gebeurd. En wat ik dus ook niet eerder wist en nu weet door die documentaire, hij was radio-dj. En een goeie ook trouwens. Hij was een goeie dj.
2: Alright, look here. 59 Sincere Records. Listen closely. Just be sincere. Jackie Wilson. Girls Ride to Get You. The Fascinations. The Girl Don't Care. Gene Chandler. Jimmy Mack. Martin the Vandellas. Dry Your Eyes. Bread in the Tabulations. Do the Thang. Luke Courtney. Greatest Love. ZZ Hill.
1: Wat grappig. Hij was hier een jaar of 19, denk ik. Je hoort ook direct dat het Sly Stone is. Maar naast radio-dj, pionier, muziekproducer en muzikaal genie was hij live ook nog eens van absolute klasse. Hij overleed vorig jaar juni op 82-jarige leeftijd. Op zich nog oud voor iemand die echt zijn hele leven flink heeft gesnoept uit de drugspot. Dus vanavond gaan we heel even terug naar een concert waar we denk ik allemaal wel bij hadden willen zijn. Ik heb het over Woodstock 1969. Ja, Sly Stone en zijn Everyday People. Oh, echt genieten.

Journey, Don't Stop Believing. En daarvoor hadden we Sly and the Family Stone. Sly and the Family Stone. Everyday People live vanaf Woodstock was dat trouwens, 1969. Ja, te gek. Wat een man. Kijk die documentaire, hij staat op Disney. Hij heet Sly. Nee, ik weet even niet hoe hij heet. Maar kijk hem, als je zoekt op Sly, dan vind je hem wel. Ik kreeg een heel leuk appje binnen voor Post Malone live. Die gaan we eens even, gaan we die bellen, ja? Die ga jij bellen, Sam? Oké. Okay. Hier is even Alexis Jordan en Happiness.

0: Ben One.
1: Liever live.
0: Ja, op de maandag is één vraag die bij ons overheerst. Namelijk, welke plaat vind jij mooi in de studio-uitvoering, maar misschien wel prachtig in de live-versie? Oftewel, welke plaat hoor jij liever live? Hi, Rada.
2: Hi, Emily.
0: Hallo, goedenavond. Welke plaat wil jij liever live horen?
2: Nou, er is één plaat die ik echt heel graag een keer live wil horen. En dat is Big Jet Plane van Angus Stone. Maar dan eigenlijk specifiek het live optreden met Post Malone.
0: Post Malone, Angus Stone en dan Big Jet Plane.
2: Ja.
0: Oké. En hoe ken je die versie?
2: Nou, ik zat eigenlijk een keer gewoon naast mijn vriend. En die was op zijn telefoon een filmpje aan het kijken. En dat was denk ik gewoon van concert. En toen hoorde ik het. Toen dacht ik, oh, dat klinkt echt supermooi. En toen heb ik het opgezocht en eigenlijk gewoon van YouTube gedownload om zelf heel vaak te kunnen luisteren.
0: Oh, wel leuk. En hoe vaak is vaak?
2: Echt heel vaak.
0: Oh ja, dagelijks?
2: Nu niet meer, maar was het eindje van wel.
0: Oké, leuk. Heb je huisgenoten?
2: Heb ik, ja. Die kennen hem ook.
0: Ik wou net zeggen. Oké, wat grappig. En heb je Post Malone dan wel Angus Stone ooit live gezien?
2: Nee, beide niet eigenlijk.
0: Oh, helaas. Ja, zou je dat wel willen?
2: Ja, dat lijkt me heel cool.
0: Ik weet niet of deze standaard in de set zit van Post Malone. Denk het niet, zijn nummer van Angus Stone, toch?
2: Ja, ik ben bang van niet. Volgens mij was het van een concert in Sydney waarbij hij Angus Stone gewoon op het podium bracht.
0: Oh ja.
2: Dus dat is eenmalig, ben ik bang.
0: Van die artiesten die dan toevallig samen in dezelfde stad zijn van, oh, kom even bij mij meedoen. Ja. En dan ben je bij zo'n once-in-a-lifetime ding aanwezig, te gek. We hebben hem in ieder geval voor je gevonden. Dus ik ga hem lekker voor je doen, Rada.
2: Superleuk.
0: Dank je wel. Doeg!

0: Huey Lewis en The News. En daarvoor hadden we Big Jet Plane in de versie van Angus Stone samen met Post Malone. Echt helemaal te gek. Dankjewel, Rada, voor je leuke suggestie. Hi, Richard.
1: Hallo.
0: Hi. Hi. Ja, er hangt iets in de lucht, want ik krijg vandaag heel veel verzoeken voor In Excess live.
1: Oké.
0: Vet.
1: Grappig.
0: Ja, leuk, hè? Heb je ze ooit live gezien?
1: Ik heb ze nooit live gezien. Daar heb ik best wel een beetje spijt van. Maar ik ben een beetje, ja, kom uit die tijd. Maar ja, gewoon gemist. Altijd op de radio geluisterd, maar nooit, helaas nooit live gezien.
0: Jammer, hè? Ja, soms gaat het zo. Ja, want jij vroeg om Need You Tonight. Die vind ik in diverse versies. Namelijk bijvoorbeeld live in Wembley, 1991. Maar ik vind ook een andere versie. En ik denk eigenlijk dat jij die bedoelt. Want je zei, het is een beetje een heigerige versie, zei je volgens mij tegen Sanne.
1: Ja, volgens mij. Ja, de sensuele spanning spat van het nummer af.
0: De sensuele spanning?
1: Ja, dat klinkt een beetje raar. Een beetje netjes gezegd. Maar volgens mij komt hij uit Parijs. Is die een keer opgenomen. Ik weet dat even niet zeker. Maar ja. Ik heb hem een keer gehoord toen ik aan het sporten was. En hoorde ik dat nummer. Ik denk, vaak, ja, In Excess leuk. Maar gewoon de manier zoals het nummer gebracht werd, schitterend. Ja. Mij altijd blijven plakken.
0: Oh, wat vet. Ja, ik denk dat ik hem heb, maar ik kan niet verifiëren dat die versie is uit Parijs, want het staat er niet bij. Maar deze heeft wel die lichte speelse erotiek die jij bedoelt.
1: Oké, ja.
0: Zullen we die dan doen?
1: Hij klinkt gewoon leuk. Ja. Lekker nummer gewoon.
0: Ik ga hem voor je doen. Dankjewel, Richard.
1: Hartstikke leuk, dankjewel.
0: Doei.
1: Hoi.

0: Liever live. Op maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

Chef Special Speed of Light. En voor In Excess in de live versie Need You Tonight. Er is nieuwe muziek van Jungle. De band Jungle uit Engeland. Die ken je misschien nog wel van deze. Oh.

briljante plaat. Het is echt zo'n goede plaat. Maar ze zijn dus terug met hun nieuwe album Sunshine. En de gelijknamige single ervan, die gaan we ook even draaien natuurlijk. Laat maar weten of je het leuk vindt. Ga ik hem vaker draaien deze week? Dit is hem dus, Jungle Sunshine. En een beetje, ja, een beetje zwoele neo-disco klanken.

0: vinden wel lekker, die nieuwe Sunshine-single van Jungle. Annelies die zegt bij de eerste klanken al goed vertrouwd. Nostalgie, heerlijk. Ja, het heeft wel, ze zitten wel op de nostalgietrein, dat hoor je goed. En Stefan laat weten, ja, die zonnige plaat mag je zeker vaker draaien. Het is meteorologisch nog 2 weken zomer, dus het kan prima een oorworm worden.
1: Oh ja, nog 2 weken, dan is het voorbij die
0: mooie zomer.
1: Ja. Ja. Ja, staan er nog... Ik weet dat iemand uit mijn vriendenkring gaat nog naar Lowlands.
0: Oh ja, Lowlands, dit weekend toch?
1: Ja.
0: Niet? Aankomend weekend.
1: Heb jij nog wat staan?
0: KWF ik.
1: Ja,
0: en dan 3 weken... Festival. Luister, daarna 3 weken weg. 5 september ben ik 3 weken op vakantie.
1: Hey, oké, dus dan hebben we 3 weken een leuke vervanger hier. En daarna hadden we volgens mij ergens staan dat we naar Mel
0: C.
1: C, ja.
0: In oktober gaan wij naar Mel C in de Melkweg.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Ja, ik zag dat toevallig vandaag in mijn agenda staan. Toen dacht ik, oh ja, dat is ook nog iets om naar vooruit te kijken. Maar verder geen enkel festival meer staan.
0: Verder, nee, dus, geen festivals, niks eigenlijk.
1: Ja, een beetje het teken altijd dat de zomer voorbij is.
0: Ja, ik zei het gisteren nog tegen Dirk van, joh, ik had allemaal van die filmpjes gekeken van, oh, op een gegeven moment is het weer dit. En dan zo'n filmpje met vogelgeluiden en groene struiken. En ineens denk ik, oh, het is al bijna september. Ja. In mijn hoofd is het nog helemaal niet dat het helemaal volblown zomer is. Heel raar. Hebben meer mensen dit? Ik weet niet. Heb jij dit?
1: Dat het volblown zomer is nu.
0: Dat het veel te hard is gegaan.
1: Ja. Nee, ik was er wel klaar mee op een gegeven moment. De hitte, zeg maar.
0: Hitte,
1: dus productiviteit gaat omlaag. Nee hoor, ik ben helemaal oké. Okay. Helemaal content.
0: Lekker.
1: Ja.
0: Ben wel bruin. Heb je in de zon gezeten?
1: Nee, ik ben bruin van mezelf.
0: Hè? Ik zie geen kleur, dus ik weet het niet.
1: Ja, ik werk bij
0: de NPO.
1: Ja, heel goed. Nee, daarom zeg ik het. Sinds mijn geboorte, dus dat is eigenlijk gewoon wie ik ben.
0: Jij kwam er wel brein uit. Het is niet dat ze jou hebben zitten bakken in de zon bij
1: Torremolinos. Nee hoor, helemaal niet. Dit is eigenlijk gewoon een beetje... Ik word misschien iets lichter
0: ik
1: dan...
0: Ik verkleur niet meer. Ik verbrand niet.
1: Nee.
0: Ik word ook
1: dit is gewoon
0: meer.
1: Wie je bent.
0: Dit is gewoon wie ik ben.
1: Nou, ook mooi.
0: Ik ben ook niet aan het verbranden meer. Dat gebeurt ook niet.
1: Oh.
0: Dit is nu mijn nieuwe huidskleur.
1: Nou, dat staat je goed.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja. Oké, zometeen... Gooi er maar in.
0: Nee, ik moet zeggen wat je gaat doen in de show.
1: We hebben dan zometeen mashup maandag. Hele leuke mashup. 2 platen door elkaar gemixt. Je hebt geen idee dat het 2 platen zijn. Want ze zijn echt zo perfect in elkaar gemerged.
0: Vet.
1: Maar degene met het perfect muzikale gehoor... die hoort dat zometeen wel. En die mag dan meteen, als hij het goed heeft... meteen kiezen welke van de 2 ik volledig draai.
0: Ik vind dat een heel leuke rubriek.
1: Is het ook. Mashup maandag, zometeen in met Morad.
0: Helemaal te gek. Heel veel plezier bij Morad. Ik ben er morgen weer om 6. Dus hopelijk tot dan een hele fijne avond. Doeg!
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En welke band stond vorig jaar met de meeste songs in de top 2000? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid... en het juiste antwoord op het juiste moment.
4: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
3: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals... en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Pak

0: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
1: Ik mag graag tuinieren.
2: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
3: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
4: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
6: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Dit is NPO Radio 2.
8: 8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
9: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
8: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
10: Ster. Welk land vond de pizza Hawaii uit? En welke band stond vorig jaar met de meeste songs in de top 2000? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
11: Ik schrik ervan hoe snel je moet drukken, joh.
10: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Bezoek Hiswater Water. De beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
16: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
15: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
18: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug
4: Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
18: Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
19: Sluit de middag goed af

0: Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Met Morad.

ontzettend blij, want hun queen, hun heldin Taylor Swift hoorde je net op NPO Radio 2. I knew it, I knew you. Goed dat je erbij bent op deze maandagavond. Een nieuwe editie van Met Morad, 17 augustus. Gelukkig is die tropische zomerhitte een beetje klaar. Het is tijd voor wat koeler weer, toepasselijk ook. Want de vakanties die beginnen hier en daar een beetje te eindigen. In het noorden van het land, weet ik bijvoorbeeld, daar is de vakantie al klaar. Misschien heb je vanmorgen vroeg al voor het eerst weer in de file gestaan. Of de wekker horen gaan. Of de kinderen weer naar school gebracht. Of misschien heb je nog gewoon 1 of 2 weken vakantie. Ook lekker. Hoe je dag er ook uitzag. Wij gaan ervoor zorgen dat je maandagavond een stuk aangenamer wordt. Maar dat doen we elke maandag met de Mashup Maandag. Even checken of je nog wel scherp bent. Er wordt zometeen 2 platen in elkaar gemerged. In elkaar gemashupt. En de bedoeling is dat jij het ontrafelt.

Oké, let op. Het zijn dus twee platen heel vakkundig in elkaar gemixt. Je hoort eigenlijk bijna niet dat het twee platen zijn. Tenzij een ontzettend scherp oor hebt. Het is een beetje een vreemde taal van de lyrics, dus ik laat hem even wat langer lopen dan normaal. Let op.

welke twee artiesten, ik wil ze echt allebei van je horen, en welke twee titels hoor je hier door elkaar gemixt? Je mag me appen. Gebruik daarvoor de NPO Luister app met allebei de antwoorden. En vertel me dan meteen welke van de twee ik voor je mag draaien hier op NPO Radio 2. Bellen mag ook hoor, 0800-1122. De lijnen staan open. Allebei de artiesten dus, allebei de titels. En als cadeau mag jij dus bepalen welke van de twee er gedraaid gaat worden. Adele, You Won't Go, hoor je zo meteen hier op 2 na Peter Schilling en Major.

Deze hoor je eigenlijk bijna nooit, maar ik kan hem best wel goed waarderen hoor. Adele en He Won't Go op NPO Radio 2. Vorige week ontdekte ik iets wat ik toch wel even met je wil delen, want ik snap zelf niet dat ik dat eigenlijk helemaal heb gemist. Maar producer William Orbit is 3 weken geleden overleden. Ik kreeg dat opeens binnen als nieuwsbericht in een appje van iemand. Die zei van, hey Morad, heb je dit nog meegekregen? Nee, helemaal gemist. Nou ja, grote kans dat je denkt, William Orbit, wie is dat? Maar zijn sound, geloof me, herken je uit duizenden. Hij zat namelijk achter de knoppen bij bijvoorbeeld deze monsterhit van Madonna.

tot een ontzettend wereldsucces. Pure Shores, ja. En als je dit dan zeg maar zo naast elkaar hoort, dan hoor je eigenlijk ook wel de signature van de artiest, hè. De sounds lijken een beetje op elkaar. Maar hij werd het meest bekend door deze hele bijzondere track. Een klassiek vioolstuk uit de jaren 30 met een dikke dancebeat eronder zometeen. Een ode aan deze geweldige producer die de wereld nu helaas moet missen. William Orbit en Barber's Adagio for Strings.

is NPO Radio 2 met Somjeu. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Somjeu optreden. Wil je hierbij zijn? Check nporadio2.nl.

0: gaaf. Somjo, tell me more. Maar ze treden dus op tijdens de KWF Wensweek hier op NPO Radio 2. Sterker nog, als ze optreden tijdens de Wensweek, dan kun je er zelfs bij zijn. En als je wil weten hoe dat dan precies werkt, dan moet je even naar radio2.nl. Daar vind je alle details. Even kijken, we hebben de mashup maandag voor vandaag. Twee platen in elkaar gemerged. Als jij weet welke twee platen dat zijn, dan krijg je als muzikale verrassing dat jij mag kiezen welke van de twee ik ga draaien. Karel uit Den Bosch.
1: Goedenavond.
0: Lekker aan het klussen.
1: Ja, klopt.
0: Wat moet er gebeuren?
1: Schilderen en kitten en zaterdag overhuizen. Dus mijn oudste zoon gaat het huis uit.
0: Het werd tijd, begreep ik.
1: Ja, het werd inderdaad tijd.
0: Hoe oud is hij?
1: 22.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan nog relatief jong. Als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd die men nu heeft in Nederland voordat hij aan een huis komt.
1: Ja, dan zou hij nog 8 jaar moeten plakken of zo. Dus,
0: ja. Oh, wat goed. Ja, nou, gefeliciteerd in ieder geval met de woning van je zoon. Oké, de mashup van vandaag. Ik laat hem je nog even één keer horen. Die klinkt zo.

0: Ja, zeg het maar, Karel. Welke twee platen hoorde je?
1: Ja, Gangnam Style van Psy en Ghostbusters van Ray Parker Jr.
0: Ja hoor, helemaal goed. Maar welke mag ik draaien?
1: Graag Ghostbusters.
0: Ja, waarom Ghostbusters?
1: Ja, goede herinnering aan. Ik ben een kind van de jaren 80. Ik heb de film nog in de bioscoop gezien. Toen was het State of the Art. Dus die herinnering zit er altijd in.
0: Indrukwekkend, hè, was die film met Slimy en dan dat grote Michelin-poppetje inderdaad. Ik weet precies waar je het over hebt. Lekker man, dankjewel voor deze. Karel, komt-ie aan.
1: Graag gedaan, dankjewel.
0: Hoi.

0: Wham en Wake Me Up Before You Go Go. En maandagavond betekent natuurlijk ook dat ik de Radio 2 topsong van deze week voor je ga draaien. En die gaat naar Nothing But Thieves. Ze verkochten eerder al moeiteloos de Ziggo Dome uit, maar stilzitten is natuurlijk geen optie voor deze mannen. Voor deze nieuwe track hebben ze de versterkers weer even vol opengezet. Veel gitaren, lekker rauw en de herkenbare sound van zanger Connor Mason. Radio Hard.
1: NPO Radio 2 Topsong.
2: Deze week is Baby Cool Evelyn van Nothing But Thieves. NPO Radio 2

Joshua Caddison en Jesse. Het eerste uur zit alweer bijna op, maar niet voordat we de macht over de muziek hebben overgedragen aan jou. Want de machine van de ballen van Morad, die staat hier achter in de studio alweer warm te draaien, zet ik zo meteen aan. Er zitten nog exact 64 balletjes in het apparaat. Ik trek zo meteen een bal met een thema en dan mag jij bepalen wat we gaan draaien binnen dat thema. Leg de NPO luister-app maar alvast klaar, hè? Eerst nog even wat muziek. Paul Simon is voor je onderweg. En deze is ook lekker ontspannen. Olivia Dean.

0: bijzonder, hè? Hoe muziek zeg maar de mood van je avond kan bepalen. En Olivia Dean is een mood en die had ik nou net nodig. So easy to fall in love. Hoorde je net hier op NPO Radio 2. Ladies and gentlemen, het is tijd voor...
1: De ballen van Morat.
0: Ja, de ballen die worden alle kanten opgehusteld en dan komt er zometeen één balletje uit. Die schiet er nu uit. Het is een groene bal. Balletje 46. Dan kijk ik even op het lijstje. 46. Ik zoek iets wat te maken heeft met auto's. Een mooie fijne plaat die terug te herleiden is naar cars, auto's. Maakt niet uit. Je mag hem doorgeven via de NPO Luister-app. Welke autoplaat mag ik voor je draaien? Je mag me ook bellen op 0800-1122. En als je me trouwens hebt via die NPO Luister-app... dan kun je een berichtje typen, inspreken. Vind ik ook leuk. Categorie auto's.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
2: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
1: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
3: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
8: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo

0: Zorgvuldig Verfzaken.
1: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En welke band stond vorig jaar met de meeste songs in de top 2000? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
2: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
1: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: 9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste mensen die geëvacueerd waren bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Butgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen gaven een 2-0 voorsprong uit handen en hadden het moeilijk, zegt commentator Philip Koken.
5: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen, die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond en ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan, dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
4: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.

0: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En welke band stond vorig jaar met de meeste songs in de top 2000? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
3: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
2: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
4: Ja, en vertrokken balletje 46. Categorie die erbij hoort is auto. Ongelooflijk veel platen die iets te maken hebben met een auto zie ik in de NPO Luister app. Eva Hanna die stuurt Highway to Hell. Lekker, AC/DC. Arjen die komt met Kraftwerk, Autobaan. Oh, legendarische plaat hoor. En als we het over legendarisch hebben, dan mag deze ook niet ontbreken. Robert die noemt Traffic. Tiësto. En Harriette die zegt, ja, de eerste ingeving is toch echt wel Driving Home for Christmas. I'm driving home for Christmas. Maar geef ze eerlijk toe, is misschien nog wel een beetje wat vroeg, ja. Had op zich gekund hoor, best leuk. Je mag me nog even horen via de NPO Luister app. We zoeken platen binnen de categorie auto's.
5: Met Morad.

0: Love. Reagan Bowman, Skin op NPO Radio 2. We hebben balletje 46 getrokken. Ik zoek een plaat die iets te maken heeft met de auto's. Hey, Sven.
1: Hallo.
0: Uit Voorhout.
1: Hallo.
0: Ja, en ik begreep, je bent 17 jaar oud. Dan is eigenlijk de eerste vraag die ik aan je wil stellen is van wie heeft jou gelinkt aan Radio 2?
1: Nou, dat is mijn vader. Heel vaak in de auto zet hij het op.
0: Kijk! En vanaf het moment dat je vader je heeft gelinkt aan Radio 2, dacht je van, ja, oké, dat is toch wel een beetje de muziek die ik lekker vind.
1: Ja, zeker.
0: Want als je dan niet naar de radio luistert, dan check je Spotify of YouTube.
1: Ja.
0: Is dat dan ook Spotify, is dat dan ook weer de muziek die je dan op Radio 2 hebt gehoord?
1: Ja, wel eens, ja.
0: Te gek. Sven, we gaan terug in de tijd. We zoeken een plaat die iets te maken heeft met de auto's. Leuk, je hebt Radio 2 ontdekt in de auto. Welke platen mag ik voor je draaien?
1: Life is Highway.
0: Prachtig. En dan wel de versie...
1: Uit Cars, natuurlijk.
0: Uit Cars, inderdaad. Oké. Okay. De grap is dat toen Cars uitkwam, de animatie, was je nog niet eens geboren, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ook weer met terugwerkende kracht gekeken.
1: Ja.
0: Nou, te gek, man. Zoveel te ontdekken nog. Sven, ik ga voor je draaien.
1: Dankjewel.

Mocht je vandaag nou zo'n dag hebben gehad waarop alles net even tegen zat, broodtrommels van de kids kwijt, trein gemist, heeft je kat misschien over de vloer gekotst, dan is dit misschien wel het ultieme medicijn. Chris Martin die schreef namelijk de volgende plaat als het ultieme tegengif voor een baaldag. En hij liet zich inspireren door deze jaren 90 zomerclassic. Ritmo de la noche. Die natuurlijk weer is geïnspireerd door Peter Allen, I Go to Rio. Ja, oké, dit zit dan in je hoofd, hè? En dan luister je nu naar Coldplay met Every Teardrop is a Waterfall.

0: Coldplay. Every Teardrop is a Waterfall. Hey, Joey?
1: Ja?
0: Hallo daar.
1: Hallo, Moegaan.
0: Hoe is je avond?
1: Ja, goed.
0: Lekker. Wat heb je gedaan vandaag?
1: Thuis gezeten en met de hond geknuffeld.
0: Oké, dat klinkt alsof de vakantie nog niet voorbij is daar.
1: Nee, nog niet.
0: Nog even 1 week of 2 weken, als het goed is dan.
1: Ja, nog eentje.
0: Lekker, man. Je had me nodig.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Nou, mijn vader is een jaar terug overleden.
0: Een jaar geleden? Precies een jaar geleden, of?
1: Nee, 4 augustus, okay. Een jaar geleden.
0: Ja.
1: En toen hij draaide heel vaak Metallica en National Smellers. En soms dan denk ik daar nog aan terug en soms dan denk ik van, was die nog maar hier? Maar ja, helaas veel te jong, maar goed, ja, dat is niet voor het zeggen.
0: Nee, dat is waar. Hoe jong ben jij, Joey?
1: 20.
0: 20 jaar. En hoe oud was je vader toen hij overleed?
1: 61.
0: Ja, dat is nog te jong om te sterven, inderdaad. Mag je vragen, was hij ziek of was het gewoon plotseling overleden?
1: Ja, nee, hij had kanker.
0: Ah, joh.
1: Ja.
0: Duidelijk verhaal. En zijn lievelingslied was dus Metallica. Welk nummer van Metallica?
1: Nothing Else Matters.
0: Mooi. Nou, dan ga ik niet...
1: En hij stemde daar ook altijd op in de top 3000. Hij zei, we moeten een keer allemaal op stemmen dat het een keer op 1 komt.
0: Oh ja, laat dit dan even het oproepje zijn, zeg maar. Iedereen die op dit moment meeluistert, van jou... Zorg ervoor dat dat ding eens een keertje torenhoog komt te staan. Hij staat hoog, hè? Hij staat hoog.
1: Ja, ja.
0: Hij staat op nummer 11, als we kijken naar het afgelopen jaar.
1: Ja, hij zei altijd van, dat is mijn droom. Nou. Dat hij op 1 komt.
0: Oké, nou, ik denk dat heel veel mensen dit berichtje meenemen in hun stemgedrag zometeen, als er weer gestemd mag worden op die top 2000. We zitten natuurlijk nog een beetje in de zomer. Een beetje vroeg, maar dat vergeten mensen niet snel.
1: Nee, dat werkt niet ook niet.
0: Nee, heel goed. Joey, nog even 1 ding. Wat was het? Even een mooie herinnering nog aan je vader.
1: Een mooie herinnering.
0: Die jij nog hebt.
1: Dat we altijd heel vaak naar sport deden kijken en naar Toverland gingen.
0: Naar Toverland?
1: Ja.
0: Wat was dat ook alweer? Is het een soort pretpark?
1: Ja.
0: Ah, mooi man. Nou, in de hoop dat je dan deze mooie herinneringen even voorbij ziet komen, zeg maar, terwijl je luistert naar zijn favoriete plaat, waarvan hij wil dat hij nog hoger gaat staan in de top 2000. Sterker nog, op nummer 1.
1: Ja.
0: Joey, geniet, hè?
1: Ja, doe ik.
0: Fijne avond.
1: Dankjewel, Moerab.
0: Doei.
1: Hoi.

0: Nothing Else Matters. Tijd om de bokshandschoenen aan te trekken voor dat ene muzikale gevecht.
1: What's most wanted?
0: Ja, elke avond weer twee nummers tegenover elkaar. En vanavond gaan we terug naar de zomer van 1995. De hele Britse muziekpers die stond toen op zijn kop. Want twee rivaliserende bands die brachten op exact dezelfde dag een single uit. Het werd ook wel de Battle of Britpop genoemd. Dus precies dat gaan wij ook doen vandaag. Aan de ene kant, de broers.

Nieuwsport Live. Het noorden tegen het zuiden, Oasis tegen Blur. Maar welke kant kies jij vanavond? Je laat het me weten. De Paul die staat nu voor je open in de NPO Luister-app. Klik bij Radio 2 op bericht en je ziet de Paul vanzelf verschijnen. Heel makkelijk, je klikt dan voor op je favoriete plaat of Blur. Ja, of je gaat uiteindelijk voor Oasis, hè?

0: Mooi.
1: Shannon Spyro, Great Expectation op NPO Radio 2. Zometeen, de Morals Most Wanted track. Maar welke is Most Wanted? Vandaag in het teken van The Battle of Britpop. De twee platen die toch wel in de race zijn. Oasis, Champagne, Supernova tegenover Blur met Park Life. Het enige wat jij hoeft te doen om te stemmen is dus de NPO luister-app te openen. Je gaat naar Radio 2, klikt op bericht. En daar verschijnt de poll als vanzelf. Je hebt

Swing, de extra lange albumversie speciaal voor Tim op het Broek, die zometeen met zijn avondslot begint hier op Radio 2. Kijkend op het klokje, we hebben nog 6,5 minuten gaan.

Ja, dan gaan we terug naar die Battle of Britpop, waarbij deze twee artiesten zeg maar precies op dezelfde dag een single uitbrachten. Oasis tegenover Blur. En we hebben van de Oasis Champagne Supernova gepakt dus. En Blur, Parklife. Nou, kijken wat er binnenkomt in de NPO Luister-app. Herman die zegt, ik ben van allebei de songs geen liefhebber. Maar dan vind ik Blur toch nipt een beetje minder slecht. Dat betekent dus dat je stem gaat naar Oasis. Duidelijk verhaal. Kijken wat er nog meer staat. Tante Roosie heeft het over Blur natuurlijk. Zoveel beter dan Oasis. Oké, laten we maar gewoon meteen gaan naar de eindstand. 60% van de stemmen gaat naar Oasis.

0: Nova als Moore als Most Wanted track. Alright, de muziekpolitie is terug van weg geweest en vandaag gaat hij weer bepalen welke plaat wel door de muzikale ballotagecommissie komt, ladies and gentlemen.
1: Alright.
2: Tim's finale.
0: Ja, je finale oordeel, Tim. Of blijft Oasis juist wel overeind staan?
3: Ik denk het wel, eerlijk gezegd, hoor.
0: Nou, je weet het niet. Oasis of...
3: Nee, Oasis. Oasis.
0: Ja, duivenhaal.
3: Vier overeind zelfs.
0: Oasis of...
3: Grief for Radiohead. Oh, ja, ik blijf een groot Oasis-fan. Dus...
0: Toch wel?
3: Ja,
0: oh, dat, ah, dit gaat... Oké, okay, nou, blijft... gaat... Nou, dan gaan deze het ook niet winnen van Oasis.
3: Monkeys.
0: Oh, lastig.
3: Toch.
0: Oasis. Tim's avondslot zometeen.
4: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,99.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
8: Nu
9: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
9: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
9: Aldi.
10: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
8: Nu
9: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
9: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
9: Aldi.
11: Dit is NPO Radio 2.
12: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO... hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan... maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette... en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
13: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
12: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En de klok heeft 10 uur geslagen. De tafel is gedekt. De fusten zijn ontkurkt. Het meest bourgondische programma van de Nederlandse radio gaat van start. Treed binnen in Tim's avondslot. In de poortwachters van vanavond die slaan het allereerste hoofdstuk nog eens open... en voelen zich een beetje gedesoriënteerd.
15: Huh? Huh?
14: Piet is, hoor je zo meteen.
16: Ster. Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
15: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
17: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
21: Chris?
22: Ja?
21: Hoef jij niet te werken vandaag?
22: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
21: Dus, heb je nu...
22: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
21: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
23: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
24: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
25: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue app.
1: Pim's Avondslot.
26: Avrotros. Zomer op je radio.
27: Hier is Hilversum 2 gezellig programma.

0: Het was midden in die Britpop-periode. Blur, Oasis. Hij had iets mindere goden zoals Dodgy. Maar deze verscheen wel op veel soundtracks en tv-reclames. Good enough, hoorde je.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Want de laatste twee uren van deze maandag 17 augustus zijn ingegaan. En dat kun je volbrengen met Tim's Avondslot. Een muzikaal avontuur op de radio. En de griffier is ook terug van vakantie. Milou, hallo, goedenavond. Je hebt een beetje lopen varen, zag ik allemaal.
2: Ik heb zo weinig gedaan.
0: Ja, oh heerlijk.
2: Want ik heb ook die boot niet bestuurd. We zijn een weekje gaan varen, maar ik heb niet gestuurd. Dat heeft mijn man gedaan.
0: Ja.
2: En ik heb boekjes gelezen achter in die kuip.
0: Oh, in die kuip, of in die kajuit.
2: Allebei.
0: Oké, het bakboord, stuurboord.
2: De kuip is buiten en de kajuit is binnen. Hoop ik dat ik het goed zeg.
0: Ja, een echte vader. Zeg, maar je hebt het heel fijn gehad. Je bent uitgerust, dat is mooi.
2: Maar ik heb zo genoten van vandaag ook eigenlijk.
0: Hoezo?
2: Het was een beetje herfst.
0: Ja, dat was wel lekker, hè?
2: En wij delen allebei een beetje die liefde ook voor de herfst.
0: Nou, zeker wel. Ik ben gek op slagregen, vers gebakken appeltaart kleedjes uit de oven, vers. Weet je, kleedjes op de bank, precies.
2: Ja. Haartje aan.
0: Haartje aan. Goede film. Dat een glaasje wijn misschien, zo on the side. Waarom niet? Heerlijk. Twee misschien wel. Misschien wel een flesje, wie weet. Kan allemaal in het avondslot. En we zijn toch nog een klein beetje op zoek naar die vakantievibe. Dus ik zoek nog jouw ultieme vakantiesoundtrack. Is er een liedje dat je afgelopen vakantie hebt gehoord, of misschien heel veel jaar geleden, waar je gewoon hele goede herinneringen aan hebt en waarvan je denkt, ja, dat wil ik echt eens een keer aan het hele land laten horen. Dat kan. Pak die NPO Luister-app erbij en laat ons dat even weten.

Grand Funk Railroad. En Some Kind of Wonderful. We krijgen mooie ideeën binnen voor de ultieme zomerplaat. Toby bijvoorbeeld, die zegt... In de vakanties, toen mijn meiden nog jonger waren... stond de China Girl van David Bowie stevast in de playlist... tijdens de lange ritten naar Italië en Frankrijk. En sindsdien stemmen twee van mijn dochters jaarlijks op deze track in de top 2000. Dat is mooi, hè? Dan geef je die muziek dus fijn door. Ultieme vakantietracks die je in de auto hebt gehoord... bijvoorbeeld op de camping of waar dan ook. Laat het even weten met de NPO Luister-app. Gaan we het straks over hebben. Eerst eventjes nog terugkijken naar de verrukkelijke 15. Gisteren weer een nieuwe frisse lijst uitgezonden. Iedere zondag tussen 6 en 7 met Leo Blokhuis. Even alle nieuwe muziek op een rijtje waar je trouwens op kunt stemmen. Hè. Doe dat vooral, dat is leuk. Dat kan via NPO Radio 2. En dan komt het allemaal goed. De top 5 van afgelopen zondag, die neem ik even met je door. Met op nummer 5.

Love Cats. Het einde is wel grappig. Dat is een verwijzing naar A Day in the Life van de Beatles, waarbij dat orkest zo langzaam omhoog klimt. En het einde zo, dang, die piano. Dat doen ze ook na in The Love Cats van The Cure. Over de Beatles gesproken. Ik kreeg net een appje binnen van Stefan. Die zegt, hey Tim, heb jij de eerste beelden gezien van de filmopnames van de Beatles biopic? Er komt een film over... Er komen 4 films over het leven van de Beatles. Elk vanuit een ander standpunt. Van John, Paul, George en Ringo. Dus dat wordt heel interessant. Wie gaat er in de Ringo Starzaal zitten? Ik vraag me af. Maar goed. Maar

0: De griffier en ik hebben even gekeken naar de eerste beelden die zijn uitgelekt. Waarbij ze over het zebrapad lopen. De covershoot voor de Abbey Road hoes. Griffier, wat vond jij van de baard van John Lennon?
1: Het deed mijn... Ja, het is een beetje gewoon, die een langharige cavia erop geplakt heeft of zo.
0: Ja. Ja. Het is echt een geslachte mamot. Het is alsof ze het uit feestwinkel kabouter wit baard hebben gehaald. Weet je wel? Het is niet best hoor.
1: Nee. Maar ga je er wel heen, Tim?
0: Ja, ik moet wel. Ik ben mega fan. Dus ik ga zitten met mijn armen over elkaar in een bloknootje.
1: Even noteren wat er allemaal mis mee is.
0: Wat dan niet goed is. Oké, het is tijd om eventjes op vakantie te gaan. Heerlijk. Even vertrekken.
2: Where are we? Won't be long now.
3: Jouw ultieme vakantieplaat.
0: En dat doen we met Gecht. Gecht, goedenavond.
4: Goedenavond, Tim. Hallo.
0: Waar gaan we naartoe?
4: Wij gaan naar Lutro. En dat ligt op Kreta. Dat is een heel klein plaatsje op Kreta.
0: Ja. En is dat een vakantie van vrij recentelijk of van een tijd geleden?
4: Nee, dat is bijna 40 jaar terug, joh.
0: Oh, joh. Oké. Okay.
4: Ja. Ik was daar met een bevriende collega... op Sweetwater Beach, dat is een heel klein strandje, vlakbij Lutro. Daar kun je komen door een bergpad via de bergen. En er is helemaal niks. Het is gewoon een Sweetwater Beach is een plaatsje waar je zoet water kunt halen uit de grond.
0: Ja.
4: Het schijnt dat de Romeinen vroeger al op vakantie gingen. Nou, wij hebben daar een paar dagen gezeten. Met in onze rugzak 5 cassettebandjes. Want dat had je toen niet meer dan dat. En daar zat onder andere ook mijn ultieme vakantieplaatje bij.
0: Gaan we het zo meteen over hebben, inderdaad. Nog niet verklappen, maar ik ben heel benieuwd. Je zegt collega, je gaat met je collega op vakantie. Dan heb je een hele jaar heb je tegen diezelfde collega aangekeken.
4: Nee, zo werkt het niet, Nee. Ik ben jarenlang freelance cameraman geweest. En als freelancer, dan kom je niet altijd, werk je niet elke dag met dezelfde collega.
0: Dat is waar.
4: En zo af en toe doe je eens een programma. Ik deed toen veel muziekprogramma's en daar kwam ik mijn collega tegen. Nou ja, Pablo heet hij.
0: Ja.
4: En wij konden het wel vinden samen. En op een gegeven moment dachten we, nou, we moeten op vakantie. In de zomer is er niet zoveel te doen in de tv-industrie. Zeker niet in de muziekindustrie toen de tijd. Ja. Dus wij gingen gewoon in de zomer met twee of drie weken, dat weet ik niet meer, naar Griekenland.
0: Grappig zeg jij, ik ben dan toch heel erg benieuwd. Welke tv-programma's heb jij dan gefilmd? Welke muziekprogramma's?
4: Nou, dat is al een tijdje terug hoor. Dat waren onder andere Popformule, Coca-Cola Eurochart. Mijn god, Countdown, Top Op.
0: Heb jij Ho! We hebben hier gewoon te maken met iemand die de lens heeft gericht op mensen die Countdown hebben gespeeld. En Top Op, dat is toch wel wat, Gert?
4: Nou ja, je kunt overdrijven. Ik bedoel, er staat een band te playbacken. Dat zijn inderdaad,
0: ja, zo is het natuurlijk ook. Ja,
4: het is niet zo dat ik met die gasten aan de bar heb gezeten.
0: Ik sta achter de camera.
4: Zij staan op het podium en zij playbacken hun nummer wat verkocht moet worden. Ja, zo simpel is het.
0: Het is gewoon
4: daar ben ik redelijk nuchter in.
0: Het is een zakelijke transitie.
4: Maar inderdaad, ik heb wel best wel wat bandjes voor de camera gehad. Ja, dat klopt.
0: Wat leuk zeg. Ja. Hey, even terug naar die Pablo. Heb je daar nog contact mee?
4: Zo af en toe. Wij drinken af en toe zo 1 of 2 keer per jaar nog wel eens een biertje in Amsterdam. Zeker.
0: Leuk. Hey, en welke cassettebandje werd toen echt kapot gedraaid op die vakantie in Griekenland?
4: Dat was Stop van Sam Brown.
0: Okay.
4: Het album heette ook Stop. En waarvan het titelnummer heet ook Stop. Nou ja, dat ken je vast wel.
0: Ja.
4: En dat vond ik gewoon een mooi nummer. En dat nummer heb ik leren kennen doordat zij ook in een van die popprogramma's optrad. En voor de camera verschenen.
0: Ja, wat goed zeg. Ik ga hem draaien voor je, Stop van Sam Brown. Dan gaan we even terug naar Lutro. Kreten dat kleine strandje Sweetwater Beach. Dankjewel voor je mooie verhaal, Gert.
4: Graag gedaan.

I Heard It Through the Grapevine hier op NPO Radio 2... met straks iets nieuws in de show. Iedere maandag openen we namelijk een bar hier in het slot. En wel de Bowie Bar. Vorige week draaide ik op maandag ook een liedje van David Bowie. En toen zei ik nog eens even... Goh, wat voor verschillende soorten muziek heeft die man dan niet gemaakt? Glam rock, soul, noem het allemaal maar op. Hij heeft bijna alle stijlen al aangetikt. Ook met elektronica was hij in de weer. Hoe gaaf zou het zijn als we iedere week een nummer zouden draaien van David Bowie? En toen dacht ik, laten we dat op chronologische volgorde doen. Dus we beginnen gewoon met de allereerste plaat. In 1967 gaan we mee beginnen. En dan eindigen we gewoon met zijn laatste album... dat hij een paar dagen voor zijn dood heeft uitgebracht. En dat gaan we zo ongeveer om de nabij 22 weken doen. Er zitten ook wat soundtracks tussen. Dus we moeten een beetje kijken hoe we daarmee uitkomen. Maar de komende tijd op maandag... Gooi je in elk geval even na 11 uur in Bowie's Bar. Eén track van David Bowie. En dat doen we in chronologische volgorde. En de band die je nu gaat horen... dat is echt heel grappig. Die is bezig aan een tweede leven. In deze tijd van social media kan het zomaar gebeuren... dat je bijna 30 jaar na je grootste hit... opeens weer super relevant bent. Want vorig jaar ging het volgende liedje uit 1999... opeens viral op TikTok... Iedereen die pas in het nieuwe millennium geboren is... die leerde dit nummer kennen. En daarna werden ze geboekt op Coachella. Nou, dat is een beetje het grootste festival ter wereld. En tijdens een tour verkopen ze hun tickets in één keer aan tieners en twintigers. Ze staan in één keer allemaal vooraan. Heel weird. Een soort tweede leven dus voor de Goo Goo Dolls. En dit is die viral hit van ze. Iris.

0: Zometeen gaan we beginnen. Het werk van David Bowie onder de loep nemen. Iedere maandag in de Bowie Bar.
1: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
7: Nu bij Dirk, Silaan wasverzachter, €1,99. Dat is een prachtprijs.
9: NPO Radio 2.
10: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2... en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
11: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
12: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
16: vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
17: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
18: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
17: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
19: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Jojo.
19: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
22: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
23: Tim's avond.

0: Jorda Shouse, Love Tonight. Ben je klaar voor een nieuw avontuur? Een avontuur dat vandaag gaat beginnen. Vlak achter de grote balzaal van Tim's Avondslot. Dan zie je een oude houten deur. Daar hangt een ketting aan vast. En die ga ik even losmaken nu. Want sinds kort is daar namelijk een nieuw plekje ingericht. Kom even verder. Het is een soort kroeg in allerlei kleuren van de regenboog. Een beetje een merkwaardige sfeer. Het is eigenlijk alsof het er al 10 jaren is. En toch lijkt hij uit de toekomst te zijn gekomen aanwaaien.
1: Welkom in de Bowie Bar.
0: Jazeker, de Bowie Bar is vanaf nu officieel geopend. Vanaf nu neem ik je iedere maandagavond hiermee naartoe. Komende 22 weken, want de man in wiens geest deze plek is opgericht maakte 22 albums die, wat mij betreft, stuk voor stuk legendarisch zijn. In deze bar ga je zowel het vuige gitaarwerk als de soul-invloeden als de elektronica horen. En de stamgasten die komen in alle soorten en maten. Van kleurrijke kapsels tot volledig in het zwart gehulde figuren. Iedereen is welkom in de Bowie Bar. En we doen het chronologisch. We beginnen met het allereerste album, logischerwijs. Daar laat ik je een nummer van horen. Het debuutalbum uit 1967, dat echt mijlenver van de Bowie-sound staat zoals we hem eigenlijk kennen. Heel erg 60's, barokpop, zoals zoveel Britse bandjes klonken in 1967. Alleen is zijn stem wel echt uit duizenden te herkennen. Bowie wilde geen rockster zijn, maar een allround entertainer. En dat hoor je heel goed op de plaat. Debuutalbum deed helaas helemaal niks. Niet dat het per se slecht was, maar dat er ook mee te maken dat hij uitkwam op 1 juni 1967. Dat is dezelfde datum als Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles. Ja, en dan leg je het toch af, hè. Hij werd meteen door de platenmaatschappij op straat gezet en moest toen gaan leuren met die liedjes die hij had gemaakt. Maar een toekomst die zat er echt wel aan te komen voor David Bowie. Alleen, begin liep nog niet zo lekker. Luister naar Love You Till Tuesday.
1: De Bowie.

0: Well, I might be able to stretch it till Wednesday.
1: Beetje vaudeville muziek ook, hè? David Bowie, Love You Till Tuesday. Ik ga nog één stukje draaien uit dat jaar. Een singeltje dat ook in 1967 uitkwam. Staat niet op het debuutalbum, maar ik laat het gewoon even een klein stukje horen. Want dat werd daarna, toen David Bowie echt bekend werd het opnieuw uitgebracht. En hij schaamde zich kapot voor de Laughing

dat wilde hij liever niets meer van weten later. Oké, volgende week in de Bowie Bar. Een track van zijn tweede album, Space Oddity. Nu Nick Cave en Carrie Minogue.

Justin Timberlake. En Rock Your Body. NPO Radio 2, waarin de tijd is geworden voor de Late Night Track. Oftewel muziek die je niet zo vaak meer op de radio hoort. Waarvan je denkt, waarom eigenlijk? En deze keer wil ik het even met je hebben over Talking Heads. Ik zat weer even in de platenkisten te graaien bij mezelf thuis. En ik haalde daar Remain in Light naar boven. En dacht ik, dit is zo'n goede plaat gewoon. Het is het laatste album geproduceerd door de meester Brian Eno. En op die plaat hoor je wat meer Afrikaanse muziek doorsijpelen eigenlijk. En dat maakt het allemaal heel dansbaar en heel fris. En wat ik zo mooi vind aan die plaat is het nummer Cross-Eyed and Painless van Talking Heads. Dat gaat eigenlijk al over, alternative facts. Oftewel, geschreven vanuit de perspectief van een man die zijn verstand aan het verliezen is en opeens niet meer weet wat echt is. Cross-Eyed and Painless. Dit is muziek van Talking Heads.

0: goed gesprek gehad afgelopen weekend met het Verzoekje Monster. We hebben elkaar gewoon even diep in de ogen aangekeken. En wat is er nou gevier van het avondslot? Het is even serieus, bloedserieus.
1: Sorry, ik zal je even de ruimte geven.
0: Nee, dank je. Fijn dat je me de ruimte
1: deze
0: geeft.
1: Deze persoonlijke noot met de luisteraar te delen.
0: Nee, ik heb gewoon recht in de ogen aangekeken. Ik heb tegen hem gezegd, joh, ik weet wat jouw copingmechanisme is. En dat is gewoon heel veel verzoekjes eten. En om die slechte jeugd een beetje te vergeten. Maar er zijn meerdere manieren. Maar daar wil hij niets van weten. En we gaan nu weer mij allemaal weer verwijten toe te werpen. En uiteindelijk is het een beetje naar afgelopen tussen ons.
1: Oei.
0: Ja, maar ik heb het idee dat hij vandaag wel weer op hangende pootjes terug gaat keren.
1: Er is één ding waar je hem eigenlijk altijd wel mee kan troosten, toch?
2: Bel of heb je me nou? Want ik ben bluizig en blauw.
0: Nou, zou je hem hebben?
2: Het is het lied dat je...

0: Ja, echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Rustig. Ja, onrustig ijsbeert het verzoekiemonster door de echo in de gangen van Tim's avondslot. En luister je nu voor de eerste keer en je denkt van, in welke koortsdroom ben ik terechtgekomen? Het is heel simpel. Het verzoekiemonster wil graag een verzoekje horen voordat de klok 12 uur slaat. Anders wordt het een hele onrustige nacht voor iedereen, ook bij jou thuis. Een verzoekje monster komt overal. Goed, wat wil je horen? Dat is eigenlijk de vraag. Laat het weten met de NPO Luister-app. En wie weet, gaan we dan samen naar het verzoekje monster. Dan voeren we hem het liedje. En dan hoor je hem op de radio. Wat dacht je daarvan? Fleetwood Mac. You make loving fun.

0: Jay-Z en een stukje uit de musical Annie. Hard Knock Life. Het verzoekje monster moet gevoerd worden. Maar ja, met welke plaat? We gaan naar Judith. Judith, goeie avond.
1: Een hele goede avond, Tim.
0: Hey, hallo. Hoe gaat het met Judith?
1: Lakker.
0: Ja, mooi. Okay. Hey, en wat had je? Wat zeg je allemaal?
1: Nee, ja, ik zeg even kort van stop.
0: Is niet erg. Het hoeft niet altijd lang te zijn. Dat is niet nergens nodig.
1: Ik wil wel even uitleggen waarom het lakker gaat. Omdat het lakker al een stukje is afgekoeld.
0: Ja, nou, dat is echt de heer zij geprezen. Het is echt heel prettig dat het nu even een beetje wat frisser is in de nacht, toch?
1: Ja. Voor de natuur, inderdaad.
0: Ja. Nou ja, dat ook, inderdaad. Zeg maar, welke plaat hoort daarbij? Of welk liedje zou je graag nog op de rand van deze maandag 17 augustus willen horen?
1: Nou, die heeft niks te maken met de hitte of de natuur. Maar dat heeft met het festival loopt ten einde. Hè, het festivalseizoen. En ja, ik realiseer me toch, vroeger bounce je best wel terug naar zo'n festivalweekend. Ja. En ik merk aan mezelf dat bouncen wel nog wel eens wat moeilijker gaan.
0: Maar wat bedoel je precies met bouncen?
1: Nou ja, als je toch even flink ervan hebt genomen op dat festival. Je bent lekker rechts, links, overal geweest. Pilsje hier en daar. Ja. De dag daarna ging je er vroeger eigenlijk weer, stapte je weer gewoon erin.
0: Ja.
1: Maar nu, ja, ik weet niet wat dat is. Wat denk je van tevoren? Ik ga 2 dagen.
0: Ja.
1: En dan na een dag denk ik, Jezus.
0: Ja, maar je moet ook drugs nemen, Judith. Dat is veel beter, dat je dan een beetje opgepept wordt.
1: Ja, nou, ik ben al druk.
0: Oh ja, dat is waar. Nee. Dat is gewoon ook een grapje, hè, voor de duidelijkheid.
1: Ja,
0: niet dat we het.
1: Maar
0: ik ben heel benieuwd welk liedje er daarbij hoort bij die realisatie dat je toch een beetje te oud voor festivals aan het worden bent.
1: Precies, ja, dat is natuurlijk Razorlight met In the Morning.
0: Wat leuk, Razorlight in the Morning, dat is echt lang geleden. Even kijken of het verzoekje monster had. Ja hoor, met huid en haar. Judith, ik ga hem voor je draaien. En volgend jaar toch even goed nog festivals afgaan? Of,
1: ja, zeker. Ja, zeker, jong.
0: Forever young, zo is het. Ik ga hem draaien voor je. Dankjewel, Judith.

Frankie Goes to Hollywood. Relax. En daarmee gaan we langzaam maar zeker naar het einde van deze maandag 17 augustus. En staat het begin van dinsdag.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Leren mediteren? Zen.nl.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
8: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
9: Wie was je aan de beurt?
10: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
9: Hit it!
11: Voor die

0: 18+. Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl. Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
1: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
2: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Middernacht, het begin van dinsdag 18 augustus. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zei dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Yeşilgöz en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50+ en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer, het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het NPO Radio.

We onderbreken deze uitzending voor een spookrijder. Rijdt u op de A7, Hoorn, richting Den Oever, dan komt u tussen afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A7, Hoorn, richting Den Oever, dan komt u tussen afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Het is 1 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Caïro. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje